Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. AI wordt steeds vaker gebruikt om beelden van seksueel kindermisbruik te maken. Dat zegt de Internet Watch Foundation, die dat in de gaten houdt. Ze vonden ruim 6300 afbeeldingen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er al meer dan in heel 2025. De organisatie wil dat de Europese Unie met strengere regels komt, zodat zulke afbeeldingen makkelijker opgespoord en verwijderd kunnen worden. De A9 bij Amstelveen blijft nog de hele nacht dicht. De weg moet opnieuw geasfalteerd worden na een zwaar ongeluk zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht. Daarbij maakte die diepe krassen in het wegdek. Omrijden kan via de A10. Amerika heeft dit weekend met spoed 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford, na nieuwe dreigingen over een mogelijk aanslagplan op de basis. Dat plan zou gesteund worden door Iran. Dat meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid wil de nieuwe dreigementen nog niet bevestigen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Let's go. It ain't no country club either.

ik ben Charlotte Duttler. Steeds vaker wordt AI gebruikt om beelden van seksueel kindermisbruik te maken. Dat zegt de Internet Watch Foundation, die dat in de gaten houdt. Ze vonden ruim 6300 afbeeldingen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er al meer dan in heel 2025. De organisatie wil dat de Europese Unie met strengere regels komt, zodat zulke afbeeldingen makkelijker opgespoord en verwijderd kunnen worden. Opnieuw zorgde een grote groep jongeren voor onrust in het centrum van Apeldoorn. Ze stichtten brand, staken vuurwerk af en één jongen daagde de politie uit. Hij is aangehouden. Daarbij hebben agenten een taser gebruikt. De politie was extra alert omdat online zou zijn opgeroepen om de confrontatie met de politie op te zoeken. Waarom is niet duidelijk. Zaterdagavond was het ook al onrustig in het centrum van Apeldoorn. Australië onderzoekt of de co-piloot die zijn collega aanviel op de Fly Dubai-vlucht in hun land geradicaliseerd is. Dat meldt de BBC. Hij zou tussen 2015 en 2017 in Australië hebben gestudeerd. De Omaanse man wordt ervan beschuldigd dat hij het vliegtuig richting Israël wilde laten neerstorten. Passagiers wisten hem te overmeesteren en dat te voorkomen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens politie en burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar. Terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. De vrouw die 7 mannen van een studentenvereniging van een Amerikaanse universiteit beschuldigt van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. Mensen zeggen dat ze haar het zwijgen opleggen als ze haar aanklacht niet intrekt. De zaak zorgt voor veel ophef in Amerika, omdat de beschuldigde mannen eerst nauwelijks werden gestraft door de universiteit. En vrouwen spreken zich sindsdien massaal uit over seksueel geweld op universiteiten. Ze is lang niet de enige, zeggen ze. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Het is helder en fris, zo'n 6 graden. Op sommige plekken is het mistig. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en Eén Vandaag uitgezocht. Medewerkers van het UWV zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens de politie en de burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Politie daar zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze al weten wat het motief was. Ze onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Vanochtend is het op sommige plekken mistig en het is nog best fris, zo'n 6 graden. Later vandaag lost die mist op en dan wordt het een typische herfstdag met afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen zit Jan-Willem nog even in het draaiboek van de show te neuzen.
1: Ja, en die ziet natuurlijk de hele 810 van de 80's.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Ja, een hele goede morgen. Het weekend is voorbij. Het is weer maandag geworden. Maandag 5 oktober. Welkom, welkom hier op Radio 10. Radio 10 staat op en Alfred van der Wegen hier. Hi. We beginnen straks lekker met die 80's 810. Maar tot die tijd nog een paar uurtjes gewoon normaal programma. En ja, heel erg benieuwd wat er op 810 staat. Ga het nog niet verklappen. Je hoort het later om 8 uur. Er komen wel allemaal hele leuke appjes binnen van vrienden van de show. Welkom, als je erbij wil zijn, pak je app en stuur even een berichtje in. Dat is altijd leuk om te lezen, altijd leuk om te horen. Yvonne die zegt bijvoorbeeld goedemorgen allemaal. En vloep, was het weekend zo weer voorbij. Gelukkig zijn jullie er ook weer om mee op te starten in de nieuwe week. Bert zegt goedemorgen Alfred en het team. Weer een nieuwe werkweek en dan lekker op vakantie met de kids. Nog even oogkleppen op en ga met die banaan. Werk ze, groetjes van Bert. Maan stuurt ook een berichtje. Hey jongens, ik ben er ook weer bij. Lekker opstarten, zo een hele fijne dag. En Kirsten die is ook weer van de partij met heel veel smileys. Goedemorgen, toppers. Ik wens jullie een fijne uitzending en een mooie dag. Ik kijk al het hele weekend enorm uit naar de 80's top 810. Nou, bij allemaal hoor, Kirsten. Mijn favoriete muziek, zegt ze. Ik hoop dat iedereen ervan geniet en zeg alvast sorry lieve buren voor de geluidsoverlast. Liefs van Kirsten.

0: wakker worden met Jessie J en Domino en de Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, ik ga hem zo weer een slinger geven. De dagschijf. Stel je luistert nu voor het eerst. Je hebt geen idee wat de dagschijf is. Ik ga het je uitleggen. Er staat hier een hele grote schijf met allemaal jaartallen erop. Daar geef ik zo meteen een zwieper aan. Dan eindigt die uiteindelijk, want het is een groot rad, op een van die jaren. En daar vallen dan drie hits van die dag in dat jaar uit. En ik zoek iemand die dan uit wil kiezen uit die drie hits, welke er helemaal gedraaid moet worden. Nou, stel dat je zit te luisteren en je denkt, ja, dat wil ik eens een keertje zijn. Stuur dan even een appje via de Radio 10 app. En dan bellen we je terug. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen ja of nee. Je hoeft niet te raden, je hoeft niet mee te zingen. Je hoeft voor de rest niks te kunnen. Je hoeft alleen maar te kunnen kiezen. Als jij zin hebt om te kiezen, stuur dan even een appje via de Radio 10 app. En als je die niet hebt, download hem even. Sowieso leuker in je leven als je een app hebt van Radio 10. En wie weet spreek ik je zometeen gezellig hier op de radio. Ik heb zometeen nog The Beatles met Help van het gelijknamige album. En dit zijn de vrienden van Level 42. The Love Games.

0: Beatles en Help van hun gelijknamige album uit 1965. En het grappige is, in 1965 kwamen ze met nog een album uit, Rubber Soul. En dat krijgt een opknapbeurt. Gaat helemaal high-tech wordt het opgefrist. En dan hoor je alles zeg maar zonder kraakjes en piepjes. En klinkt het supermooi.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Hadden ze eerder al gedaan met hun albums Abbey Road en Revolver. En nu dus met Rubber Soul. Dus ja, ja, het lijkt mij dat de Help ook nog wel een keer aan de beurt komt. En dan gaat het allemaal weer super fris klinken. En dan kan het gewoon nog 100.000 jaar mee. Claudia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Jij hebt er al zin in, hè?
2: Ja, ik wel. Altijd.
0: Jij hebt er vanmorgen al zin in de ethische 810. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, Simple Minds, hè.
0: De Simple, ben jij een grote Simple Minds fan?
2: En Michael Jackson natuurlijk, ja.
0: Ja, en zo kunnen we nog 100.000 artiesten horen. Ja. Nou, heel leuk. We gaan het vanaf 8 uur horen wat erin zit. En stiekem staat de lijst al online. Dus je kan hem al zien. Oh, je hebt het al gezien. En heb je dus nu ook al zeg maar in je agenda aantekeningen gemaakt wanneer je echt absoluut moet luisteren dan?
2: Ja, dat is een beetje moeilijk hè, met mijn werk.
0: Oh ja, ja, ja. Nou goed, misschien kan je oortjes in of stiekem gewoon de radio die opstaat eventjes opzetten.
2: Wie weet.
0: Laten we nu even gewoon een keuze gaan maken uit de dagschijf. Ik ga er een slinger aan geven. Er komt een jaar uit met 3 hits en jij mag kiezen. Eens even kijken. Gaan we hem gelijk maar eens even een sweeper geven. En hij landt ergens in de jaren 90.
3: 1996.
0: Oh. 1996. Oh, nou, ben heel benieuwd. 3 hits. Jij zegt ja of nee. Als je nee gooit, gooi ik hem weg. Komt hij niet meer terug. En als je 2 keer nee zegt, dan wordt het sowieso de laatste.
2: Ja.
0: Yes? Oké. Okay. Je hebt het.

0: Leuk is dat ik jou hoorde meezingen hier. Ice Pig.
1: Ja,
0: yo
1: VIP.
0: Yo VIP. Queen en David Bowie, het origineel. The Pressure op 118 in de top 80's 810.
1: Bij de eerste tonen weet je het nooit, hè?
0: Nee, dit
1: het origineel.
0: Ja, precies. Nee, dit was het origineel. En voor de Fugees met Killing Me Softly. Ik wou zeggen het origineel. Het was natuurlijk ook niet het origineel, was van Lori Lieberman. Maar het grappige is, in de top 40 van 1996 staat dus ook Ready or Not van de Fugees. En daar staat ook Ready or Not van The Source. Dat was ook grappig. Hè? Ja. Dus die hadden twee hitjes. En er was eentje, dus hun cover stond gewoon tegelijkertijd twee of drie posities lager. Ja. Oh. Heb je een lekker weekend gehad, Anne-Lore?
1: Ja, zeker.
0: En nu weer volle moed in het nieuwe, nieuwe week in.
1: Mocht jij nog gaan fietsen, doe vast je handschoenen aan. Want het is echt
0: koud.
1: Zo koud.
0: Oh, okay,
1: ja, ik had halverwege zo'n spijt dat ik ze niet bij me had.
0: Ik vond het wel mistig. Een beetje, of mis van die dat je de hele tijd je ruitenwissers aan moet zetten. Omdat, omdat je de ruiten nat worden.
1: Op de fiets had ik daar geen last van.
0: Nee, daar heb je geen last van. Nee. En jij zit al helemaal met je neus in het nieuws. Wat,
1: ja,
0: wat gaat het nieuws beheersen vandaag?
1: Het UWV, denk ik. Want het UWV, ja, dat moet door het stof. De grote baas heeft al excuses aangeboden. Want ze blijken toch echt nog steeds, of alweer, te discrimineren. En fraudes met uitkering worden hogere boetes opgelegd naar mensen met een bepaalde achternaam. En ook ja, hoger, vaker, alles.
0: Oh,
1: ja,
0: oké.
1: Dus dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak.
0: En daar gaan ze nu eindelijk werk van maken? Of,
1: de topman heeft zijn excuses aangeboden.
0: En dan is het allemaal goed.
1: Op de oplossing. Okay. En zie ik ook, mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis.
0: Hey.
1: Nou, toen moest ik aan jou denken.
0: Ja, heb ik ook gedaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is niet de enige.
0: Nee, maar dat kan dus wel, blijkbaar. Ja, de prijzen die zakken natuurlijk weer een klein. Nou ja, ze stijgen niet harder, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en het zijn vaak kleinere en goedkopere woningen waar het om gaat. De voormalige huurwoningen.
0: Ja, ik wou zeggen, er komen natuurlijk steeds meer goedkope woningen op de markt. Omdat de huren niet meer rendabel is voor sommige verhuurders. Ja. Oké. Nou, interessant.
1: Ja, dat.
0: Dus er is nog wel een beetje schot in de markt op die manier. Nou, dankjewel, Anne-Lore. Straks horen we vast meer.
1: Absoluut.

Ik zou denk ik slecht zijn in hitster. Nou, ik zou niet denken, ik ben slecht in hitster in de jaartallen. Ik had toch echt gedacht dat dit een 80s plaat was. Maar hij komt gewoon uit 1977. Dus ja, voordat je hem gaat opzoeken in de lijst online...

0: op Radio 10. Een hele goede morgen, Jeroen. Ik zie dat er nu al werk is voor je.
1: Wat dan?
0: Er staat nu al een file tussen de kerk en Oostvoorne.
1: Oh.
0: 11 minuten over 3 kilometer. Dus je hebt zo meteen wat te doen om 6 uur. Maar kan je eens even uitzoeken?
1: Ik ga dat eventjes aan onze collega's van de Radio 10 verkeersdesk.
0: Ja, dat ben jij zelf, toch?
1: Baas, ben je. Dat hele toneelstukje.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Lekker weekend gehad.
1: Lekker weekend gehad. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ja, het was heel
0: veel buiten geweest volgens
1: mij. Buiten geweest. Nee, absoluut. Ja,
0: en het was, zat jij niet gisteren bij Margreet Dolmans?
1: Ik zat zonder S.
0: Dolman.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik zat gisteren bij Margreet Dolman. Dat was heel leuk. In de vensterbank.
0: Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat Dolmans was.
1: Nee, dat is Dolman. Al 50 jaar met
0: zonder S. Ja, nee, dat zal inderdaad. Ja. Dat ligt aan mij. Dat geeft niet. Ligt niet aan Margreet.
1: Nee. Nee, het was heel leuk. Het was, ja, dat is heel grappig. Omdat ik toen ik 14, 15 was... Als puber daar altijd al naar keek. Naar Margreet Dolman. En alles en iedereen. Alle grootheden der aarde kwamen bij haar in de vensterbank zitten.
0: Nou ja, vandaar dat
1: kreeg ik ineens een appje van de zomer. Ben je een keer bij me in de vensterbank? Ik denk, nou, dit
0: van Margreet zelf.
1: Van Margreet zelf.
0: Nou ja, wat leuk.
1: Toen dacht ik, dit vind ik echt een goal met een hoofdletter G.
0: En het is ook gewoon na te kijken, toch? Nu?
1: Het staat op Videoland.
0: Okay, ja.
1: Margreet Dolman begrijpt het. Zo heet het programma. En het is gisteren uitgezonden.
0: Leuk. Leuk.
1: Was heel leuk om daar te zijn.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Hey, en nu weer met je neus in de kranten.
1: Met deze kranten. En opvallend nieuws. Met een kop. Nieuw leven. Laatste DDR-brood. Ja, het is een leuk verhaal.
0: Laatste DDR-brood.
1: Het Deutschland Museum in Berlijn heeft afgelopen zaterdag op de dag van de Duitse eenheid een heel bijzonder brood opgenomen in de collectie. Maar liefst 36 jaar oud. Dit is het verhaal. Op 26 juni 1990 kocht Michael Hagedorn, die was toen student, een brood bij een bakker in Oost-Berlijn. Eentje om op te eten met zijn gezin en de andere belandde in een diepvries, zoals dat soort dingen gaan. En maar dat brood, dat werd vergeten. En toen hij het maanden later alsnog terugvond, toen oordeelde zijn vrouw en hij dat het te bijzonder was om zomaar weg te gooien. Omdat het natuurlijk heel erg vast zit aan die tijd van die wende eigenlijk, zeg maar. Dus dat Oost-Berlijn... Ik heb een krant voor de camera.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar je gaat toch niet vertellen dat dit brood, zeg maar, tot nu toe in een vriezer ergens heeft gelegen?
1: Het bleef tot ver in de jaren 2020 ingevroren en het werd op die manier een historische getuigen, zo oordeelden de museumhouders. En dus belandt dat brood nu in dat museum, dat Deutschland Museum in Berlijn, als het laatste DDR-brood.
0: Maar hoe dan? Dat gewoon nog niet kapot is gegaan, zeg maar.
1: Ja, maar in de vriezer gebeurt er natuurlijk niet zoveel mee. Dat blijft gewoon een klontje.
0: Maar ik denk dat je na een jaar altijd toch wel iets moet opeten. Maar dat kan het dus gewoon...
1: Nee, dat
0: 80 jaar bewaren.
1: Nou, ik weet niet of het nog lekker is. Dat is natuurlijk een andere vraag.
0: Dat is
1: natuurlijk ook helemaal niet aan de orde eigenlijk. Maar het is nog steeds. Het is er nog steeds. Het laatste DDR-brood. Wil je het gaan bekijken? Dan moet je zijn in het Deutschland Museum in Berlijn.
0: Maar kun je het ook echt bekijken? Staat het dan in een vitrine waar ze koelen?
1: Het is opgenomen in de collectie.
0: Hoe dat
1: gaan we even met onder
0: de wintercollectie.
1: Nou, dit en meer vanochtend in de krant. En het lachende hoofd van Thomas van Groningen dat me aankijkt vanaf de voorpagina van de Telegraaf.
0: En waarom lacht hij?
1: Geen idee. Thomas van Groningen, dubbele punt, heel gevoelig voor commentaar.
0: Oh.
1: Nou, voelen we allemaal niet leuk.
0: Nee, het is allemaal gewoon... je moet er ook maar gewoon aan wennen.
1: Ik ga even koffie halen.
0: Ja, nou ja, goed. Doe mij ook maar een cappuccino dan.
1: Cappuccino?
0: Ja. Doe eens gek. Gewoon ook melk van de baas.
1: Gaan we regelen.
0: Of nou, doe maar een cappuccino zonder melk.
1: Oké. Okay.
0: Deze is ook toch fantastisch. Uit 1984 dus. Misschien ook wel in de top 80's.
1: Top 80's. Ja.
0: 810 bedoel ik niet. 810. 810. Out of Touch. Nu in Radio 10. Staat op.

0: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend, 6 uur precies. Hoog tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het UWV deelt veel vaker boetes uit aan mensen met een buitenlandse achternaam. En die boetes zijn vaak ook hoger. Dat hebben het AD en 1Vandaag uitgezocht. Medewerkers van de afdeling handhaving die erover aan de bel trokken, werden niet gehoord door hun leidinggevende. De voorzitter van het UWV is boos en biedt zijn excuses aan. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft de rechtse Flavio Bolsonaro verrassend de eerste ronde gewonnen. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg 47% van de stemmen. Zittend president Lula bleef steken op 45%. Over 3 weken is de tweede en beslissende stemronde. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. En dat is 11% meer dan vorig jaar. Komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. En dan het radioteam weer. De dag start op sommige plekken met mist. Dus kijk uit, verder zonnig en droog. En het wordt 19 tot 23 graden.
0: Zonder weg, Jeroen.
2: Hallo.
0: Hi.
2: Goedemorgen.
3: Nou, nog...
2: Wat zeg je?
0: Over de keel geschaapt.
2: Keel geschaapt. Ja, ik had... Oh ja, de kuchknop doet het wel. Ik van het kuchen.
0: Nee.
2: Nou,
0: hij doet het.
2: Hij doet het. Oké. Okay. Nee, geen files nog hoor. Dus eigenlijk rijdt het overal nog door. Ik denk wel dat het druk wordt deze ochtend. Dus geniet er nog even van, zolang het kan.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij

Good morning, Starshine. The Earth says hello. Hello.

0: beetje trots om Nederlander te zijn?
1: Ja, joh.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het was een mooi sportweekend, toch?
1: Ja,
2: met veel Nederlands succes.
1: Ja, praat ons eens bij, Jan.
2: Ja, ik zal je even bijpraten. Ja,
1: ik zet de radio even aan, dan kan ik even horen wat er gebeurd is.
2: Zullen we beginnen met Max Verstappen dan?
1: Max Verstappen.
2: Ja, Max Verstappen, die won de Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
1: Ja.
2: Hè, hoe kan dat?
0: Zo verwarrend.
1: Ja, nee, maar dat heb je vrijdag al uitgelegd hoe dat zat.
2: Vanwege de oorlog, hè. Juist. Het is niet in Bahrein, maar 6.000 kilometer verderop in Maleisië. En daar regent het nogal. Dus maar ja, ze moesten nogal voorzichtig racen. Er was weinig sprake van een race. Het was meer een regenballet, soort van. Maar Max Verstappen die liet zijn kop niet gek maken, dus die heeft gewonnen.
3: Ja, deze is heel mooi. Als je ziet waar wij natuurlijk dit jaar zijn begonnen. Ja, dan hier zijn nu met deze overwinning is gewoon heel bijzonder. En daar mag iedereen natuurlijk echt heel trots op zijn.
2: Nou, goed zo. Het is een middag. Het is de eerste overwinning dit seizoen. En er is gevoetbald natuurlijk. Nederlands elftal gisteren 2-1 gewonnen van Servië. Mm-hmm. Een zwaar bevochten zegen, staat in de Telegraaf. Want ook gisteravond ging het allemaal niet vanzelf. Ik wilde toch even iets uitlichten. Virgil van Dijk, voor hem was het een bijzondere avond. Hij speelde gisteren zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Dat is iets wat maar heel weinig spelers lukt. Ik bedoel, we hebben er nog niet eens de 1 aangetikt. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Toch, ja, dat ja. Zou natuurlijk mooi zijn, hè? Dat eindje worden opgesteld door Xavi. Goedemorgen.
1: Ja.
2: Het was een emotionele avond voor Virgil.
4: Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer. Dus ik ben best wel emotioneel. En vooral op dit soort momenten, ik denk dat het toch wel moeilijk is. Maar ik ben zo dankbaar.
2: Ja, mooi. Nou, mooi dat hij mocht spelen ook. Dat heeft Xavi goed gedaan.
5: Dank je wel.
2: Wesley Sneijder is record international, hè? Die heeft 134 wedstrijden gespeeld voor Oranje. Dat is niet te geloven. Het zit erop, hè, München?
1: Ja, een van de grootste mysteries van het leven. Namelijk de oktoberfeesten die altijd in september plaatsvinden. Maar een record aantal mensen heeft zich daar totaal niet door laten weerhouden. Want die hebben in lederhozen of een dirndlfeest gevierd in München. 7,4 miljoen mensen zijn daar in totaal geweest op de oktoberfeesten. En daar is ook behoorlijk wat gedronken. 6,7 miljoen liter bier. En we hebben het even door de onderzoeksredactie laten uitrekenen.
2: Wat natuurlijk heel gevaarlijk is, 's ochtends vroeg.
1: Ja, zeker. Als ik het doe, want ik ben dan even de onderzoeksredactie hier. Ik heb even uitgerekend, dat betekent dat er 0,9 liter bier per persoon is gedronken. Volgens mij klopt dat wel. Maar
2: het eerste gevoel is, dat valt dan redelijk mee.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Ik zie wel eens beelden voorbij komen van hoeveel pullen ze dan op één arm
1: rondborstigen. Inderdaad, ja. Meisjes die dan met hun hele
2: overal pullen bier, overal liters bier.
1: Maar goed, nou ja, het was lang onrustig nog in München.
2: Maar eigenlijk is het hele Oktoberfest dus indrinken voordat oktober begint. Dat is, denk ik, moet indrinken.
1: Ik heb het idee dat zal ongeveer. Ja, goed, iedere smoes is er één natuurlijk.
2: Even een gewetensvraag. Wat heb je liever? 44.000 euro of een knuffel van Linda de Mol?
1: Oei. Ja, dat is een goeie. Nou.
2: Nee, toch, hou toch op, zeg, dan kies je toch 44.000 euro. Ja, toch?
1: Ja?
2: Ja. Ja. Perry Bandracht uit Hello in de Betuwe, die had gisteravond van zijn leven. Hij heeft het allebei gekregen. Hij won 44.000 euro. Daar hoefde hij helemaal niks voor te doen.

0: Ja, jij kent het spel niet, hè? Maar dan is het zo, dan, dan mag je misschien de koffertjes doen. Er zijn er twee mensen en één van die twee mag dan de koffertjes openen. Ja, ja, ja. Wat natuurlijk het leukste is om te doen.
1: Ja.
0: Maar ja, daarvoor komen ze in een soort van gewetenstrijd. Want dan loopt een bedrag op en dan mag je drukken. Maar als het bedrag op een gegeven moment stopt, dan ben je allebei te laat.
1: Oh,
0: nou, het bedrag stopte bij 44.000 euro. Ja. En dan gaat dus een van die twee halve finalisten, om het maar zo te noemen, met niks naar huis.
1: Ja.
0: Maar iemand in het publiek krijgt dan die 44.000 euro.
1: Ja.
0: En dat was Perry.
1: Oh zo, oké. Okay. Ja, ja, ja,
0: maar goed,
1: ja.
0: Perry wint 44.000 euro, maar die wil eigenlijk maar één ding.
2: Ja, dat is zeker een cadeautje uit de hemel. En daar kun je met jou kan praten, hè? Ik zou het liefst ook komen knuffelen bij jou.
3: Wil je me knuffelen? Nou, dan kom ik toch even naar je toe.
1: Ik snap hem hoor.
0: Ja. Dus 44.000 euro en een knuffel van Linda de Mol. Perry had de avond van zijn leven.
1: En vandaag, beste mensen, beginnen wij met onze top ethisch. Onze ethisch.
0: We zullen wel even oefenen, want je moet gewoon straks knallen tussen 19.
1: Onze ethisch top 810. Nou, en ik bedoel, maakt niet uit hoe het heet. Die lijst die is supergoed gelukt. Ik heb net al eventjes een blik op geworpen. Dankjewel voor al het stemmen de afgelopen week. Tot en met vrijdag hoor je hier op Radio 10 de lekkerste muziek uit de jaren 80. En zo meteen om 8 uur dan is Jan Willem hier en die staat al helemaal te springen van geluk.
0: Dan trappen we de lijst af. En die heet de ethisch
1: top 810.
0: Dat is toch mooi.

0: Ook weer voor de dan van Somjeu. Heerlijk, hè? Zo'n bandnaam die klinkt als een scheldwoorden van kracht. Heerlijk.
1: Oh, Somjeu, hé! Oh.
0: Toch, vind je niet? Ja, die moeten we onthouden.
2: Keurig schelden met waar de kinderen bij
0: zijn. Keurig schelden met Somjeu. Ja. Goedemorgen, hoe stond de weg, Jeroen?
2: Het begint hier en daar al wat vast te lopen. Het is allemaal nog niet zo heel spannend hoor. De A2 van Den Bosch naar Utrecht, 5 minuten voor Waardenburg. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, 1 minuut of 10 extra reistijd. Voor ons nog valt het mee, maar nou ja, goede reis. We houden het in de gaten.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Dat is even de vraag. Met welk nummer wil jij opstaan? Ga bijvoorbeeld voor de jarige Brian Johnson van AC/DC. Die mag vandaag 79 kaarsjes uitblazen. Oh. Bob Geldof, ja. Je weet wel, van onder andere de Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Ja. Dat is toepasselijk ook vandaag. Ja. Die is 75 geworden, maar zeg je nee, jongens. Dat wel leuk en aardig, maar ik wil... Of All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Als jij daar lekker mee opstaat, dan vinden wij het eigenlijk al snel goed. Hè? Laat het maar even weten via de radio. Foreigner. Vandaag lekker. That Was Yesterday.

0: was Yesterday van Foreigner. Marieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen.
0: Hallo. Hi, en van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dank u wel.
0: Ja, er zijn toch wel wat mensen die daarop aanslaan. Maurice hebt ook al jongens op deze dag van de leerkracht graag even rachende gitaren van Van Halen. Hard for Teacher.
1: Ja,
0: dat was natuurlijk ook leuk geweest. Je had ook wel wat ideeën, iets van ABBA of van Sting, die zelf ook leraar was.
1: Ja, dat klopt. Ik moest meteen aan Sting denken, want hij ook leraar is geweest.
0: Ja, ik moest dan gelijk,
1: dat is misschien wel leuk.
0: Dan gelijk denken aan het nummer van de Police. Wat je natuurlijk al als leerkracht soms ook een veredelde politieagent. Dat nummer Don't Stand So Close To Me. Van Young Teacher.
1: Ja, dat is een leuke.
0: The Subject of High School Girls Fantasy, of wat zingt hij?
1: Oh. Ja, zoiets, ja.
2: En de ABBA was dan When I Kissed the Teacher, denk ik, of niet?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja. Maar jij leidt leerkrachten op.
1: Klopt. Ik werk op een PABO, dus ik leid leerkrachten op, ja.
0: En is vandaag dan een extra feestelijke dag voor jou, of sta je er niet echt bij stil?
1: Nou, ik heb zo meteen mijn tutorgroepje studenten, en dan staan we er wel eventjes bij stil, ja. Ze hebben ook net hun eerste stageweek gehad, dat ze heel de week op stage zijn. Dus ik ben wel benieuwd wat ze hebben ervaren vorige week.
0: Ja, precies. En dan mogen ze even voor je applaudisseren zometeen.
1: Ja, en ik voor hun, want ik vind het echt heel goed dat ze dit beroep gaan uitoefenen. Het is heel spannend voor ze ook, hè?
0: Nou ja, vorige week was de Hannelore nog in het nieuws. Dat steeds meer jongens kiezen voor het vak, hè? Dat er steeds meer mannen zijn die op de basisschool leraar...
1: Dat klopt. En dat zie ik ook echt wel in de klasse. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel mannen in mijn klasse gehad als dit jaar. Nieuwe eerstejaars.
2: Dat lijkt me toch, en het bedoel ik verder niet vervelend, maar voor de sfeer ook wel fijn dat dat iets meer gemengd is dan...
1: maar dat is zeker waar.
2: Ja.
1: Ja, dat is helemaal geen vervelende opmerking, maar dat is absoluut waar. Ja. Ja. Ja.
0: Maar Marieke,
1: dat brengt een heel nieuwe balans.
0: Had jij bij Sting in de klas willen zitten?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij best wel streng is.
0: Ja, lijkt me ook een hele strenge leraar. Dat had ik dus ook. Hij kijkt altijd een beetje nors, hè? Zo van, dan moet je geen geintjes mee uithalen. We gaan er voor je draaien. Een hele fijne dag van de leraar vandaag.
1: Ja, dankjewel, hè. Fijne dag, jullie.
2: Jij ook.
1: Doei. Hoi.

0: de dag van de leraar, aangevraagd door Marieke. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, onder andere, we krijgen vandaag weer heerlijk nazomerweer. Maar hoe lang duurt dit nog?
2: Ja, hoe lang duurt dit nog?
3: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Keukenkopers, opgelet. Nu.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
0: Een zonnige maandag vandaag met vanmiddag wat stapelwolken... maar het blijft droog bij 21 graden. Hoe gaat het onderweg?
2: Ik zou even niet jouw zinnetje, wat een poëtisch zinnetje. Een zonnige maandag. Een maandige zondag.
0: Ja, nou, kan allebei.
2: Kan allebei.
0: Het is allebei waar.
2: Het begint langzaam op gang te komen. De ochtendspits met al iets meer dan 100 kilometer aan files. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Rosmalen en Kerkdriel nu 20 minuten extra. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Plaspoel, Polder bij Den Haag en Zoeterwoude nu 20 minuten extra. En natuurlijk nog steeds de A15. Hè, dat zal ook deze week nog wel aan blijven slepen richting de Maasvlakte. Vanaf Ridderkerk tussen Brielen en Oostvoorne... staan je in de file nu met 20 minuten vertraging.
0: Hannelore is ook weer wakker. Goedemorgen.
1: Nou.
0: Ja. Wat is er? Heb je zo'n zwaar weekend gehad?
1: Nee, ik heb een beetje zo'n weekend jetlag. Ken je dat? Dat je weer even terug in het gareel moet.
0: Zo van...
2: Waar waren we gebleven?
1: Ja, ik heb er zeker uitgeslapen tot 7 uur het hele weekend.
0: Dat is toch lekker? Dus,
1: nee,
0: eigenlijk is het een heel goed teken.
1: Ja, absoluut. Maar
0: nou, dan heb je genoten van het weekend.
1: Wel extra koffie nodig.
0: Nou, we gaan zo even een bakje voor je halen.
2: Ik had het niet aan je gemerkt.
1: Nee? Nee. Okay. Nou,
0: word je er niet rustig?
2: Nou, rustig ben gewoon Hannelore, zoals we haar kennen.
0: Je dacht, ze zit heel gefocust en geconcentreerd te werk.
2: Ja, en tegelijkertijd heel energiek te zijn. Ja.
1: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja.
1: Het UWV heeft mensen met een buitenlandse achternaam harder aangepakt bij fraudecontroles. Uit intern onderzoek blijkt dat zij vaker en soms ook hogere boetes kregen, meldde het AD en 1 Vandaag. De directie onderzoekt wat er mis is. Ja 21 en de SGP willen het versterkte geluid van gebedsoproepen uit moskeeën alsnog aan banden leggen. Na kritiek van de Raad van State is het plan aangepast. De regels moeten nu vooral gaan gelden voor oproepen die structureel op vaste plekken en vaste momenten klinken, meldt de Telegraaf. En de A9 is in beide richtingen weer open. Gisterochtend gebeurde er bij Amstelveen een ongeluk waarbij een vrachtwagen was gekanteld. Daarna moest er opnieuw worden geasfalteerd en die werkzaamheden die zijn nu klaar. Ja, de zomer die geeft ons nog een paar bonusdagen cadeau. Vandaag en morgen wordt het maximaal 22 graden met lekker veel zon. En ook woensdag wordt het nog zacht en zonnig. Met eind van de dag wel kans op wat regen, maar hey. Vanaf donderdag wordt het echt gewoon herfst. Met wat regen en temperaturen van rond de 14 of 15 graden. Dus ja, tip van mij, pak die laatste terrasjes nog even mee. En die paraplu die komt later deze week wel weer.
0: Wat een goede tip.
1: Ja, toch.
18: Radio 10, staat op. Ja.
0: Weet ik wel waar ik jou kan vinden vanmiddag rond 12:30.
1: Echt wel.
0: Met zonnetje. Goedemorgen, lekker opstarten. Radio 10. Met Year of the Cat van L. Stewart.

0: En Mark Ronson, je hoorde Valerie, goedemorgen. Het is maandagochtend, je bent bij Radio 10. Fijn dat je erbij bent. Een nieuwe week ligt aan je voeten. Wij gaan weer beginnen met een nieuw weekje in de Forever Young collectie. Liedjes die nooit oud worden.
1: Ik vind dit leuk.
0: Ze zijn 40 jaar en ouder, maar ze worden in principe nooit ouder. Nee. De eeuwige jeugd.
1: Ja.
0: Wat vind je zo leuk?
1: Nou, ik vind het zo leuk omdat het is zo'n gekkig exotisch lijstje. Dus het vliegt aan alle kanten op. En hoe meer erbij komt, hoe leuker het wordt eigenlijk. En dan vind ik juist, een beetje zoals in de Droomvlucht, dat iedere bocht die je omgaat, gebeurt er weer iets anders. Komt. En dat je denkt, wat zal er nou weer komen? En dan komt er weer iets leuks.
0: Nou, ik zit nu een beetje in jouw wijk te klussen, ben ik bang.
1: Oh.
0: Michael McDonald wil ik toe.
1: Oh, god, ja. Ja. Ja, dit is natuurlijk ook een dag die je wist dat zou komen. Dat zijn van die momenten dat dan ineens iemand dat doet. Nou goed, het is je van harte gegund.
0: 1982. We gaan terug naar I Gotta Try. Het nummer dat werd opgenomen door Kenny Loggins. Die heeft een eigen versie gemaakt. En door Michael McDonald.
1: Wacht, ik schrijf even Kenny Loggins op.
0: Het grappige is dat ze dus op elkaars nummer meedoen. Kenny Loggins doet volgens mij achtergrondzang in het nummer van Michael McDonald. En Michael McDonald speelt dan keyboard op de versie van Kenny Loggins. Maar op deze versie doen ook bijvoorbeeld Steve Lukather mee van Toto. Ja. En Steve Gadd, je weet wel, die hele beroemde drummer.
1: Ja.
0: Die ook meedoet op 50 Ways to Leave Your Lover van Paul Simon. Het is een tijdloos nummer. Hij is inmiddels dus zeker meer dan 40 jaar oud. 44 jaar op de teller. Maar heeft wat mij betreft de eeuwige jeugd.

0: zijn toenmalige vriendinnetje. En ze werd zwanger. En ja, het zoontje hebben ze ter adoptie aangeboden. En Alfred van Weetjes kwam net met het verhaal dat deze man er nu dus achter is gekomen dat Michael McDonald zijn vader is. Heel bizar.
1: Ja, stond in de krant van het weekend.
0: Ja, ja. Ik ben er even ingedoken. Het was zo dat de zoon van Michael McDonald een jaar of 14 geleden een DNA-test heeft gedaan. Die wilde graag vader worden en die wilde graag onderzoek doen.
1: Ja, en hij wist natuurlijk al dat hij geadopteerd.
0: Nee. Dus laten we zeggen, nou ja, het zijn allebei echte zonen, maar de zoon die niet geadopteerd is, deed dat. Mm-hmm. De geadopteerde zoon die deed kort geleden een DNA-test en kreeg toen de melding van, we hebben hier ook DNA.
1: Er is nog iemand.
0: Van een halfbroer.
1: Ja, ja.
0: Ik dacht, heb ik een halfbroer? Ja. Hij is dus nooit geweten dat Michael McDonald zijn vader was. Nou ja, dus via die halfbroer uiteindelijk contact gezocht met Michael McDonald. Die ook heel blij was dat hij eindelijk wist hoe het ging met het, het kind dat hij kreeg op zijn 14e.
2: Zijn 14e?
0: Ja. Ja, dat kan.
2: Ik speelde nog met knikkers toen ik 14 was.
0: Ja, nou ja.
1: Het kan ook samen. Het
0: kan ook, allebei.
2: Nou ja.
0: Ja, je bent jong en je wilt wat. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, was het natuurlijk in die tijd waarschijnlijk ook een grote boedes. Ze hebben dat kindje tegen adoptie afgestaan. En het is uiteindelijk goed gekomen. En Michael McDonald heeft er dus ook kleinkinderen bij. Ja, die had hij altijd al, maar daar wist hij niet eens van dat die bestonden.
1: Ik denk vooral, het was zo'n fascinerend verhaal in die zin dat ik dan denk dat je Michael McDonald bent en dat je... Weet je, ja, dat je dan de pech hebt dat zoiets gebeurt op je 14e. Dat je dat dan de rest van je leven met je meedraagt. Ja. En dat je dan weet van er is iemand. Zeg maar, ja, die gewoon een kind van me dat hier ergens rondloopt.
0: Ja, ik las dus ook in het interview dat hij nog steeds contact had met het toenmalige vriendinnetje. Want die hebben verder ook geen relatie gekregen.
1: Ja, ja, ja.
0: Het was gewoon een beetje spielerij destijds op hun 14e. En dat ze zich samen dan afvroegen van hoe zou het zijn gegaan met die zoon.
1: Ze hebben elkaar ook ontmoet uiteindelijk. Hè?
0: En die zoon, die geadopteerde zoon. Weet je hoe die heet? Zonder dat zijn adoptieouders wisten van het bestaan van Michael McDonald.
1: Nou, ik denk dat ik het kan raden. Ja, zeg het maar.
0: Michael.
1: Michael! Ja.

0: sinds alle tijden bij Radio 10. Deze was heel groot in 1993. En nog
1: ja,
0: steeds.
1: Dat.
0: Hathaway, What is Love? Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, niet zo heel druk nog, hoor. Het uitgebreide overzicht krijg je zo meteen wel. De moeite van het melden waard. In de Noordoostpolder wordt er gewerkt op de A6 richting Lelystad. Voor de Ketelbrug sta je al heel kort in de file. Maar de vertraging op de N352 van Urk richting de A6 is veel groter. Dan sta je bijna een half uur in de file.
0: Je kunt tegenwoordig niet alleen tinderen voor je eigen liefdesleven, maar ook voor dat van je paard. Paarden zijn natuurlijk kuddedieren en ze vormen graag een paardje, zullen we maar zeggen. Dus die horen niet voor een soortgenoot in de wei te staan. Daarom heeft Stichting De Links daar iets voor bedacht. Ze brengen paarden van hetzelfde ras bij elkaar. En zo krijgt zo'n paard een soortgenoot in de stal en dan leeft hij gelijk op.
2: De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er vier dames en die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
1: Een soort partnerruil.
0: Ja, een paardenclub.
1: Oh ja.
0: dan heb jij een paard dat wel een maatje kan gebruiken. In de stal, dan kun je je paard aanmelden bij Stichting De Links.
1: Sam Brakke, die woont in België en die zal zijn naam de komende dagen wel waar gaan maken. Ik denk dat hij een beetje brakkig is, want hij heeft de hardloopwedstrijd Last Man Standing op Terschelling gewonnen. Bizarre wedstrijd is dat, want je moet ieder uur een rondje van 6,7 kilometer hardlopen. En als je er langer dan een uur over doet, dan val je af en anders mag je door. De wedstrijd stopt pas als er nog één iemand over is en dat was na, hou je vast, 61 uur hardlopen. En Sam was dat dus, deze Sam Brakke. Hij heeft ruim 400 kilometer gelopen in totaal. En nou ja, een beetje vermoeid kwam hij 3 uur geleden over de finish. En dan vraag je je af, waarom zou je dat doen? In hemelsnaam! Nou, Sam die is gewoon gek op hardlopen.
3: Voor mij is dat de mooiste sport die er is. De meest simpele sport die er is. Ja, en ik hoop dat het mensen inspireert om morgen ook eens hardloopschoenen aan te trekken. Niet voor 400 kilometer, maar voor een rondje van 2 kilometer is ook wel mooi bijvoorbeeld.
1: Ik vind dat deze man na zo'n prestatie nog verrassend fris klinkt.
0: Vind ik behoorlijk fris, ja.
1: Maar goed, als je dus vandaag je hardloopschoenen aantrekt, denk aan Sam.
0: Overdag Sam Brakke, maar s'avonds Brakke Sam.
1: Eh?
0: Goedemorgen, we blijven in België. Met Triggerfinger, dit is I Follow Rivers.

0: I Follow Rivers. Moet je niet te zwaar beladen zijn. Er staat nog steeds weinig water in de rivieren. Viel me gisteren weer op. Rij over de Rijn. Ik dacht, nou zeg, wat staat er nog weinig water in de Rijn?
1: Oh, nou.
0: Dat is echt een ding hoor.
1: Ja, nee. Ik geloof je meteen.
0: Dank je. Dat was de Triggerfinger. Zo meteen het nieuws van 7 uur. Goedemorgen, Hannelore. Wat zit erin?
2: Het UWV geeft mensen met een buitenlandse achternaam vaker en hogere boetes.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.

0: met Praxis Plus. Voor de makers.
1: Praxis.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Een hele goede morgen, het is maandagochtend, 7 uur, hoog tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Anne-Lore Zwitserloot. Anne-Lore, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en 1 Vandaag uitgezocht. Medewerkers van de afdeling handhaving zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. Ja 21 en SGP willen toch regels voor het versterkte geluid van gebedsoproepen uit moskeeën. Een eerder plan kreeg flinke kritiek van de Raad van State, omdat het de vrijheid van godsdienst te veel zou beperken. De partijen hebben het voorstel volgens de Telegraaf nu aangepast. Ze richten zich vooral op gebedsoproepen die op vaste plekken en vaste momenten te horen zijn. En mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om werk en zorg te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen niet minder hoeven te werken of hun baan opzeggen als ze voor een familielid moeten zorgen. De onderzoekers vinden dat gemeenten ook moeten regelen dat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden vervangen, zodat die tijd krijgen om op adem te komen. En dan het Radio 10 weer op de dag. Start op sommige plekken met mist. Dus kijk uit, verder zonnig en droog vandaag. En het wordt 19 tot 23 graden.
9: En hoe gaat het onderweg, joh?
11: Nou, niet mega druk, hoor. Wel die werkzaamheden op de A6 van Emmeloord naar Lelystad voor de Ketelbrug. Nu 10 minuten extra. En de provinciale weg van Urk naar de A6 daardoor ook een half uur extra. Maar de grootste drukte zit toch op de snelwegen van Brabant naar het noorden toe. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu 20 minuten extra. En de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook hartstikke druk. Tussen het knooppunt Hintham bij Den Bosch en de afrit Waardenburg. Door een kapotte auto daar is de rechterrijstrook geblokkeerd. Dat zorgt voor extra drukte op de toch al aanwezige drukte. Nu een half uur extra.
9: Ja, misschien ben je lekker aan het uitbraken van het afgelopen weekend. Trakteer je dan op Lambada bijvoorbeeld van Kaoma. Voor
12: een dobbelsteen.
9: Plek voor 6 verzoekjes
11: dat
9: op de dobbelsteen.
11: Dat je toch een beetje lam bent.
9: Ja, daarom. Ja. Plek voor 6 verzoekjes op de dobbelsteen. En zometeen bepaalt hij welke de uitzending haalt. Misschien denk je wel aan ABBA.
11: Ik haal een ABBA.
9: Waarom?
11: Nee, ja, of wat zullen we eens eventjes doen? Whitney Houston. Iets van Whitney Houston. Dat is ook wel even leuk.
9: Ik had net Follow the Leader in mijn hoofd. Follow the Leader. Waarom dat dan is, weet ik ook niet. Maar
11: ja, dan ook. Ja, alles is mogelijk.
9: Salt and Pepper, You Showed Me. Ook leuk!
12: Ja. De dobbelsteen.
9: Jij mag het zeggen. Geef maar even door via de plek voor 6 nummers. Ja. Tot zo.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33.
1: Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

0: de verpakking.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering.
10: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: kleine voorspelling doen.
1: Deze staat niet op 809.
0: Nou, dat klopt. Jij mag niet meer raden. Deze hoor je vrijdag iets voor 7 uur weer.
1: Ik wou zeggen, anders ga je hem nu niet draaien natuurlijk.
0: Nummer 3 in onze...

0: De 80's top 810, dat is hem. Met Toto in Africa op nummer 3. Mooie dag vandaag hoor. Veel ruimte voor de zon. Vanmiddag gaat stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt 21 graden. Dat je denkt, nou, een beetje Spaanse temperaturen. Goedemorgen, zeg je.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hey, daar is de bondscoach weer. Het
1: zaterdag. Dank je wel.
0: Jij bedankt. Misschien word je wakker en denk je, wat heeft het Nederlands elftal gedaan gisteren? Ik heb de hele wedstrijd gemist. Nou, ik zal je even bijpraten. Het was niet per se heel overtuigend. Het werd 2-1 tegen Servië. Nederland maakte 1-0 en toen kwam Servië heel snel weer gelijk. Uiteindelijk is het toch 2-1 geworden. Alle spelers gaan nu weer terug naar hun eigen clubs. Hè. Dan komen we binnenkort weer te spelen tegen Griekenland en Duitsland. Volgens mij is dat in november.
2: Weer tegen Griekenland?
0: Ja. Ja, dit was ook de tweede wedstrijd tegen Servië.
2: Oh, de return.
0: Ja, klopt. Ja. Dan is toch een beetje de vraag, wat is er veranderd nu we een Spaanse bondscoach hebben? Toch? Dat je denkt van, nou, misschien heeft hij wel allerlei dingen ingevoerd. Nou, volgens Teun Koopmeiners valt het een beetje tegen qua eten.
3: Ik had gehoopt op een goede pijl. Oh ja, maar dat was gewoon broodje kaas bij de mensen. Dus
2: en een glaasje karnemelk.
0: Kaas, nou, dat had ik ook liever pijl gehad. Ja, we zijn gek op tellingen. Van de mol tot de egel en de bijen. Dit weekend hebben we er weer eentje gehad.
2: Ja, het was tijd voor de jaarlijkse trekvogeltelling. Honderden vogelliefhebbers hebben gekeken welke vogels er overvlogen. Die lagen lekker in de tuin. Hartstikke mooi weer.
0: Heel trek.
2: Er zijn 208 verschillende soorten trekvogels geteld. De vink is de meest getelde vogel. Hou je vast, ruim 134.000 keer is die gespot. Er zijn ook zeldzame vogels gespot. Zoals de notenkraker, de roodkeelpieper en de Siberische boompieper.
0: Je moet het maar net weten, hè? Het
2: nou, kan er is een app voor. Ik heb een app.
0: Oh, echt waar?
2: Dat is echt fantastisch.
0: De boompieper-app.
2: Nee, niet de boompieper-app. Gewoon zo'n vogelgeluidjes-app. En dan leg

0: Er is gewoon de telefoon neer. En dan komt er van alles voorbij. Dan denk je, oh wat leuk, we hebben hier een...
1: Maar dat denkt de buurman. Ja, ja, ja, ja. Ik hoor de boompieper, terwijl jij gewoon wat zit te luisteren op je app.
0: Wat zeg je nou?
2: Dat de buurman dan denkt dat er boompieper in zijn tuin zit. Omdat jij de app zit
0: die luistert en die hoort wat er voorbij komt.
3: Oh.
0: Dus, ik kan de buurman natuurlijk wel verstoren door cassettebandjes met geluiden van Siberische boompiepers te draaien. Dan denk ik, maar dan is het nep.
2: Maar goed, als ze voorbij vliegen, dan hoor je ze natuurlijk niet altijd fluiten.
0: Nee, maar stel dat ze wel geluid maken.
2: Ja, dan kun je de app gebruiken. Het kan dus zijn dat ze veel vaker zijn voorbijgevlogen, maar dat mensen niet wisten dat het een notenkraker was.
0: Ja, nee, ja.
2: Even een vraagje. Ik doe even een rondje handeloren. Ben jij een Gerrie?
4: Nee.
2: Jij bent geen Gerrie.
4: Nee,
2: ben jij een Gerrie?
4: Nee.
2: Ook geen Gerrie. Alfred van de Weetjes?
3: Ik ben een absolute
2: Gerrie. Misschien ben je tegengekomen. Sinds dit weekend zijn veel mensen in de ban van Gerrie. Overal duiken filmpjes op van mensen die hem of haar aanmoedigen. Want eigenlijk weet niemand wie of wat Gerrie is. Ik zag zelfs Rob Jetten voorbij komen met een sjaal in zijn hand. Daarop staat Gerrie.
5: Rob Gerrie, je kunt het. Het hele land staat achter je.
6: Wij zijn trots op je. Zet hem op. Go, go, go!
2: Dan denk je, Gerrie, wie is daar Gerrie? Nou, het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Die wordt vandaag gelanceerd. En Gerrie staat dan symbool voor een sporter die net begonnen is met sporten. Oh. Dus die wordt dan door Jan en allemaal aangemoedigd. Gerrie!
0: Ja. Wat een heerlijk Hollandse wave is dit.
2: Ja, dus het geeft helemaal niet als je een Gerrie bent.
0: Nee, nou...
2: Hey, voor Gerrie.
0: Ja. Nou, in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren uitgereikt aan allerlei restaurants. Iets waar veel chef-koks natuurlijk hard voor werken. Dat is het ultieme doel. Ik las dus, dat wist ik niet, maar als je een ster verliest, als je die altijd wel hebt gehad, dan krijg je dat eigenlijk al eerder te horen dan dat de bekendmaking van de nieuwe sterren bekend maakt. Want ze zeggen, nou, dat is zo super lullig, dan zou de teleurstelling wel heel groot zijn.
2: Er zijn natuurlijk ook heel veel potentiële sterrenchefs die geen sterrenchef willen worden. Puur vanwege de angst om de ster ooit weer een keer te verliezen.
0: Ja, precies. Want als je dan is je restaurant niet per se slechter. Maar als je dan zegt, je bent je ster kwijtgeraakt. Dan denken mensen natuurlijk, jeetje, is dat restaurant zo slecht geworden dan? Terwijl dat misschien helemaal niet aan de hand is.
2: Nou. Hij is absoluut geen Gerrie. Sterker nog, hij is wat mij betreft de held van het afgelopen weekend. Afgelopen weekend was de singelloop in Utrecht. De volwassenen konden zich richten op de 5 en de 10 kilometer. Maar voor de kinderen was er een kidsrun van 1 kilometer. En Pim is geen Gerrie. Die is niet, die begint niet net. Pim is echt een held. Hij wist de wedstrijd namelijk te winnen. Het was wel spannend voor Pim. Luister even mee, dan steelt hij ook jouw hart waarschijnlijk.
7: Echt zo spannend. Ik wist niet of ik eerst was. Misschien was ik wel laatste. Ik dacht alleen maar gas geven. Dat is het enige wat ik dacht. En toen was ik eerste.
2: Hier, zomaar. Hij was in één keer eerste. Ja, Pim voelt zich, zoals je misschien al hoort, een echte topatleet. Een echte sporter. En nou krijg je na zo'n prestatie natuurlijk ook altijd de vraag, wat gaat er door je heen?
7: Hij gaat allemaal dingen door mijn hoofd heen. Het is echt superleuk.
2: Ja, hij wil ook nog even wat mensen bedanken voor deze topprestatie natuurlijk.
7: Ook aan mama te danken en aan papa. En aan mijn zus.
2: Ja, en wij willen jou bedanken, Pim. Je bent de held van het weekend.
0: Het is niet heel erg druk. Wel druk nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Rosmalen sta je al in de files. De nasleep van een auto met pech die bij Zaltbommel stil stond. Je vertraging is behoorlijk hoor. Nu 3 kwartier langer onderweg.

0: staat op.
1: Met de grootste hits aller tijden.
0: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.
1: Dit is Radio 10.
2: An old man turned 98. You are the lottery.

0: gekregen van Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hi Bart.
0: Ah, je weet er wel raad mee, hè?
1: Ik weet er zeker raad mee. Zeker op maandagochtend.
0: Ja, je kan wel een beetje energie gebruiken, begrijp ik.
1: Nou ja, na zo'n weekend, drie jonge kinderen die moeten handballen, zwemmen, voetballen, noem het allemaal maar. Dan is het fijn dat je even de maandagochtend kan starten met een pittig liedje.
0: Maar je laat je kinderen het harde werk doen.
1: Ja, tuurlijk. Dat moet je in het weekend zelf niet doen. Maar goed, het is hard werk om ze daar overal te krijgen.
0: Maar ben jij een Gerrie? Of ben je geen Gerrie?
1: Nee, mijn kinderen wel, maar ik niet.
0: Nee, maar sport je helemaal niet? Je kijkt er alleen naar.
1: Ik kijk er heel graag naar als mijn kinderen sporten. Maar verder, heb ik helemaal niks met sport.
0: Nou, Jeroen zit al lekker achterover te leunen. Die is lekker naar je aan het luisteren.
3: Ik zit lekker te luisteren naar wat Bart dan wat te vertellen heeft.
0: Ja. Waar gaat Bart mee komen, denk je?
3: Bart gaat met iets pittigs. Ik denk iets met een dansplaatje. La Cucaracha.
0: Cucaracha?
3: Ja, ik zeg ook maar wat.
0: Cucaracha, die bedoel je?
3: Ja.
0: Die heb ik ook al 100 jaar niet meer gehoord. Is dat een beetje de hoek waar we moeten zoeken, Bart?
1: Nee, het mag wel even harder dan dat. En het duurt ook niet zo heel erg lang, dat liedje.
0: Het duurt niet zo lang en is harder. Moeten we aan een gitaarliedje denken?
1: Jawel, ja.
3: Nou,
1: ja.
3: Zeg het.
0: Is dat een nummer? Misschien is dat het nummer wat je zeg maar wat wij vaak draaien als we dan nog even 2 minuutjes over hebben. Dat je dan als je die hoort, dat je dan weet van de DJ had geen tijd meer voor een lang plaatje.
1: Oh, dat zou ik je niet durven te beloven. Want ik zit heel vaak niet in mijn auto, want ik ben vaak uit mijn auto om mijn werk te doen en dan hoor ik jullie niet, helaas. Nee, het gaat om Blur met Song
0: 2. Oh, ja, precies die. Ja, maar het is heel vaak als je die op de radio hoort, dan weet je, dan had de DJ tijd nodig. Of hij had net tijd over, maar niet genoeg tijd voor een lange plaat.
1: Ik heb nooit wat geleerd vandaag.
0: Nou, 2 minuten schoon aan de haak. Op welk nummer mag hij?
1: Die mag op nummer 2.
0: Ja, dat laat zich raden natuurlijk. Bart, dankjewel voor de appen. Hij staat op 2.
3: Ik vond het gezellig.
1: Heel fijn uitzending.
0: Hoi.
3: Op 1 staat Monique vandaag. Mijn man is na een fietstocht van 1500 kilometer... Goeiedag, Schotel. Aangekomen in Murcia in Spanje... mag Mart Hoogkamer op het opzijn met Spanje.
0: Song 2 dus, op 2 voor Bart van Blur.
3: 3 is mijn ongoedemorgen, Jan-Willem, Jeroen en de rest van de ochtendploeg. Vandaag is mijn dochtertje 10 maanden... en ik zou heel graag I Will van de Beatles op de dobbelsteen willen. Dat zing ik regelmatig voor haar. En ik zou het mooi vinden op deze vroegend om eventjes stil te staan... bij het feit dat de tijd voorbij vliegt. Groetjes, Manon.
0: Op 4 staat Pierre. Jongens, voor de dobbelsteen graag Paula Abdul en Straight Up.
3: 5, Esther, goedemorgen, Jan-Willem en Jeroen. Mijn zoon Guido van 10, die zingt Papa Toué van Stromae helemaal fonetisch mee. En ik zou heel graag dat nummer op de dobbelsteen willen krijgen. Goed begin van zijn schoolweek.
0: En dan hebben we Ellen op plekje 6. Goedemorgen, JW en Jeroen en de rest van de ochtendploeg voor de dobbelsteen op deze mooie herfstdag. Zou ik graag willen horen Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. De hele dag studiedag bij ons op school. Dus een beetje vrolijkheid kan eigenlijk helemaal geen kwaad. Ellen, je hebt plekje 6 gekregen.
3: Wat een leuke dobbelsteen weer.
0: Ja, het gaat alle kanten op. Ja. Niet iedere dag 6 gooien, Ellen. Maar ik ga het best voor je doen. Hij vliegt langs het hoofd van de afrit van Weetjes. En nu naar achter loopt om de dobbelsteen op te rapen. En de grote vraag is, welk nummer is het geworden?
4: Nummer 5.
0: Die was voor Esther. Dan doen we het vandaag met de volgende slag. Begint rustig, maar uiteindelijk krijgen we toch die energie.
3: Ja, pas
0: een beetje. Het is een beetje als de maandag, hè? Lekker rustig je dag beginnen allemaal horen.
5: Precies.
0: En dan daarna helemaal los.
5: Woep woep.
0: Stromae.

0: is ook wel knap van Guido. Die zingt het gewoon helemaal mee, S10. Aangevraagd door Esther. Plekje 5 op de dobbelstem vandaag. Papa Oete van Stromae. Zometeen het nieuws met natuurlijk ook weer een nieuw onderzoekje van Moeten Kan Ervoor.
1: Jazeker. Moest je je kleren wassen na elke keer dragen? Je hoort zo wat de experts zeggen.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Ja, vandaag veel ruimte voor de zon. Vanmiddag een paar stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 21 graden. En de grote vraag is, hoe is het onderweg, Jeroen?
16: 360 kilometer aan files, nu alles bij elkaar. En dit zijn de langste op dit moment. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Rosmalen tot aan de brug bij Zaltbommel een half uur extra. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Gorkum en Hardingsveld nu ook 20 minuten extra langzaam rijden. En de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en de Maasbrug bij Ravenstein nu een half uur extra onderweg.
0: Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 19:30. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven en praat je bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het UWV heeft mensen met een buitenlandse achternaam harder aangepakt bij fraudecontroles. Uit intern onderzoek blijkt dat zij vaker en soms ook hogere boetes kregen. Dat schrijven het AD en 1Vandaag. De directie onderzoekt wat er mis is. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om zorg en werk te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald mantelzorgverlof en vervangende zorg, zodat de familieleden af en toe kunnen uitblazen. In Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Vooral in het noorden en op het platteland. Dat heeft het ANP uitgezocht. Reizigers moeten daardoor vaker verder lopen naar een halte. En moet je je kleren wassen na elke keer dragen?
0: Ja, het is maar net wat je zelf fris vindt natuurlijk.
1: Ja, nou ja, die discussie woedt nu op social media. Maar experts van de Britse consumentenorganisatie Which, zeg maar de Britse Consumentenbond, die komen met een uitgebreid antwoord. elke keer wassen is echt niet nodig. Een BH kan 2 tot 3 dagen mee, een trui 5 tot 6 keer... en je spijkerbroek zelfs 6 tot 10 keer. Tenzij er sprake is van vlekken of stank natuurlijk. Hè. En je winterjas, nou, die hoeft maar 1 of 2 keer per seizoen gewassen te worden. Dus dat scheelt weer een halve wasmand en je kleding blijft langer mooi. Maar 2 dingen moeten wel na 1 keer de was in. Namelijk
0: ondergoed natuurlijk.
1: Je sportkleding en je onderbroeken.
0: En je sokken natuurlijk, ja. Maar zijn er hier mensen in de studio die hun ondergoed langer dan 1 dag dragen?
1: Er zijn fijne mensen die draaien hem om. Eerst de voeten en dan binnen ze buiten.
0: Nee, die zijn er niet. Echt?
1: Nee. Ja, zou ik niet doen inderdaad.
17: Maar, zou ik niet doen.
0: Spijkerbroek, die kan bij mij ook wel een keer of 4, 5 mee.
1: Ja, totdat ze rechtop in de hoek kunnen staan, toch? Dat is meestal het criterium.
0: Ja. Ja, en als je dan een shirtje even buiten hangen, even luchten.
1: Ja,
0: en dan,
1: toch?
17: En precies dat. Later weer. Ja, mijn hemdje heeft vannacht ook een hangertje eventjes buiten. Lekker.
1: Ja, als jij een zweetaanval hebt gehad, dan moet het eerder.
0: Ja, na spannende afspraken, ja. Dan gaat hij even de was. Ja. Nou, lekker. Ik dacht al vanochtend, wat ruikt het hier heerlijk naar de Veluwe. Maar het shirtje had lekker buiten gehangen.
17: Graag gedaan, lieve mensen.
14: Ja. Radio 10, staat op.
0: Goedemorgen.
14: Allemaal bij.
0: Ja, zo is het. Gratis en voor niks. Het is maandag.

0: dat ze niet bij elkaar in de studio stonden. Want je hebt het gevoel dat de chemie ervan afspat. En dat is misschien ook zo, omdat Marvin Gaye heel veel gaf, omdat hij Tammy Terrell wel hoorde. Want zij zong het eerder in en hij heeft zijn deel later gedaan. Angel Mountain High Enough.
1: En dan zijn het gewoon hele goede artiesten.
0: Ja, nou, dat is sowieso een feit.
2: Ja. Nieuwe muziek. Op Roadbeens Radar.
0: Afgelopen vrijdag waren ze hier. Dat was indrukwekkend. En dat hebben we ook gezien online. Want hun optreden is inmiddels al bijna 1 miljoen keer bekeken. Dat gaat heel erg hard.
1: Ja, maar omdat het zo uit hun tenen kwam.
0: Recht uit het hart. Ja, en Suzanne vertelde ook heel mooi dat het nummer nu niet meer alleen van hen is. Maar dat ze het weggeven aan het publiek. En dat dan ook een soort van afscheid nemen is van dat persoonlijke verhaal bij jezelf. Omdat ja, ook andere mensen hun eigen verhaal natuurlijk herkennen. Ja. In dit pakken. Suzanne en Freek hebben een nieuwe single. Voorloper van de gelijknamige plaat die 13 november uitkomt. Je hebt Pijnstiller, nieuw op de radar.

0: Stil. De nieuwste van Suzanne Freek, het pijnstiller.
1: Radio 10 staat op, intro rally.
0: Nienke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey. Jij komt als geroepen, we hebben je nodig.
2: Oh jee, wat moet ik doen dan?
0: Nou ja, je bent logopedist van beroep.
2: Ja, dat klopt.
0: En
2: ja.
0: Wij gaan straks de ethisch top 810 aftrappen.
3: Er wordt bij iedere keer om 6:10 ochtends gevraagd, kan je dat even snel uitspreken en dan lukt het niet.
2: Nee, ja, dan doe je het te snel inderdaad.
0: Ja, wij vroegen ons af, waarom hebben wij zoveel moeite met het uitspreken van de ethisch top 810?
2: Nou, dat komt denk ik omdat het heel veel dezelfde klanken zijn. De ethisch top 810, ja,
3: dan loop je vast.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en die,
2: Het is ook niet een woord wat je heel vaak gebruikt. Dus,
0: nee, dat is waar. Nou, het is wel de bedoeling dat mensen het steeds vaker gaan gebruiken. Sowieso de komende week, hè, want we gaan straks naar achter beginnen. Maar heb je nog tips?
2: Tips voor het uitspreken daarvan?
0: Ja, ja, dat je zegt van nou, doe het heel rustig of juist heel snel.
2: Ja, inderdaad, heel rustig.
3: Een stukjes hakken.
2: Ja, ja, eigenlijk wat Jan-Willem in het begin al deed.
0: Oh.
2: Alleen dan zie jij, ik weet niet of dat...
3: Jan-Willem blijft helemaal...
0: Ben blij verrast.
3: Een complimentje van de heer.
0: Ja, ik doe iets goed. Nou, leuk. De ethisch top 810. Ja, goed. Ik krijg ook de neiging om de laatste R te laten rollen. Dat het dan beter gaat.
2: 810.
0: Ja. Ronde 1. Nou, zoveel fragmenten hebben wij niet voor jou, gelukkig. Je gaat ook niet spelen met de jaren 80, maar met pophits. Bekend van de radio van de periode 2008 tot en met 2013.
2: Ja, klopt.
0: Even terugrekenen. Nee, ga ik niet doen. Ja, dat ga ik wel doen. Je bent 28, dus dat is een beetje 15, 16 jaar, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, hopelijk zijn ze een beetje blijven hangen, Nienke. Want dat zie je, daar gaan we weer. Dat was waarschijnlijk de bedoeling.
2: Jazeker, ja, nou, dat is ook de reden dat ik zij heb gekozen.
0: De eerste is 10 seconden, de laatste is 2 seconden. Er gaan dus iedere ronde 2 seconden vanaf. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Je krijgt, als je alles goed hebt, de Thermomok. Die mag je ook één keer stuk gooien als je een fragment nog een keer wil horen.
2: Ja, maar liever niet.
0: Nee, zijn we helemaal met je eens, Nienke. Daar vind je ons. Ben je klaar voor je eerste van 10 seconden?
2: Jazeker, kom maar.
0: Komt-ie aan.

0: Dat is so incredible.
1: Ja, lekker hoor. Ronde 2. En dan krijg je met 10 seconden ook gelijk het hele intro, hè? Dat is mooi.
0: Ja, zeker. Had ik niet nodig deze keer, maar...
1: Nee, je wist hem gelijk, hè? Ja, dat is ook een dikke hit inmiddels weer. Speel je erover 8 seconden?
0: Ja. Als Fireflies.
2: Ronde 3.
1: Goed Fireflies zo. Van All City is het goede antwoord. Nog 3 te gaan, Nienke.
0: Yes, ga maar.
1: Dan gaan we 2 seconden vanaf. 6 seconden.
0: Dat is Bruno Mars. Ik zing wel even door, wacht even. Is dat gewoon Just the Way You Are?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon Just the Way You Are.
2: Ronde.
1: Ja, noem het maar gewoon. Maar ja, je hebt hem helemaal goed.
0: Ja, dat was natuurlijk de eerste, in ieder geval van mij, was dat de bekendmaking met hem. Dus,
1: oh, echt waar? De kennismaking met Bruno Mars destijds.
0: Juist.
1: Ja, was je gelijk verkocht? Dacht je gelijk van, oh, dit is een leuke?
0: Maar het was vooral de videoclip met dat cassettebandje.
1: Oh, ik kan het niet eens herinneren.
3: Ik weet het ook niet, maar...
0: Ja, moet je wel eens terugkijken, want dat is wel echt een leuke clip, vind ik altijd.
1: Ga ik zeker checken. Eerst even de laatste 2, Nienke, want we hebben er nog 2 te gaan. De volgende is 4 seconden als je hem wil spelen.
0: Ja, saai.
1: Komt ie aan.
0: Hey, Soul Sister.
1: Yes!
2: Ronde 5.
1: Van Train. Nog eentje.
0: Ja, kom maar door.
1: Succes.
0: Dat is in ieder geval Adele. Die lijken allemaal zo op elkaar, vind ik. Is het Set Fire to the Rain?
1: Dat is hem inderdaad!

0: Lopogd. Logopedist.
1: Nou ja,
0: met die mensen goed Lopogodist.
1: Een Lego-pedist.
0: In Tilburg. Omdat je 5 intro's goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Wat krijg je? Nou, 10 haarelastiekjes in diverse roze en bruin tinten. Je krijgt een gezichtsmasker Bombs Away met granaatappel-extract. Je krijgt een stickerboekje met 24 pagina's met gezellige stickertjes. Thema Sweet Kisses. Je krijgt 20 wierookstokjes met een mystieke geur. Nak champa. Je krijgt een Radio 10 sokken die zo lekker zitten dat Edwin Diergaarders ook altijd aanhoudt als hij aan het baantje trekken is in het Sportfondsenbad in Appingedam. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is hij voor jou die exclusieve felbegeerde Radio 10 staat op.
1: Je had een heel koortje geregeld, Nienke.
2: Ja, mijn aanstaande verloofde zit. Of mijn aanstaande man eigenlijk.
1: Mijn aanstaande verloofde.
0: Dus je hebt eerst. Meer dan hij.
1: Je hebt eerst gevraagd of hij je hand mocht vragen. Dat is wel lief, hè. Leuk, wanneer gaan jullie trouwen, Nienke?
2: We hopen volgend jaar maart, april. Maar we moeten het nog een beetje plannen.
3: Hou ons maar op de hoogte.
1: Zeker.
3: Vinden we leuk.
2: Ja. Oh, dat vond ik.
1: Jeroen komt graag plaatjes draaien.
3: Nou, dat is wel anders.
1: Maar. Welke zou je willen horen uit je intro rally?
2: Oh, dat is een goeie. Ik ga voor Firefly.
1: Toch wel voor Firefly? Ja. Jongens, voor Ilse de Lange gegaan. Jeroen heeft niet meegespeeld, dus je mag het gewoon zeggen, Nienke. Ja. Nou, doe er goed aan je aanstaande verloofde.
2: Ja,
1: dat
2: zal ik doen.
1: En van harte gefeliciteerd, want je hebt het zo goed gedaan, Nienke.
3: Goed gedaan, hoor.
1: En dat op een maandagochtend, realiseer je.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
1: Dankjewel hoor, mooie dag vandaag.
2: Adios.

0: bursting at the seams.
1: Fireflies. Uit de introductie van Nienke, wat was zij goed, hè?
2: Ja,
1: ik vind het zo knap.
2: Ja, het was vooral dat ze heel nonchalant. Ah, joh, ik kan mij het schelen. En dan ineens gewoon helemaal,
1: ja, joh, gewoon met de aanstaande verloofde erbij. En alle prijzen in de wacht gesleept, inclusief de mok.
2: Die houden we erin, die aanstaande verloofde.
1: Ja, die vind ik ook heel leuk. Ja. Zullen wij gewoon een 1 seconde ronde doen, omdat het kan? Je kan het natuurlijk opzoeken, want straks beginnen we natuurlijk.
2: Van de intro rally?
1: Nee, met de ethisch top 810. Dat we dan van de eerste plaat die we zo meteen gaan draaien, even een 1 seconde versie doen.
2: Ja, mogen wij dan meeraden? Of is dat dan... Nee, dan moeten we wel even...
1: Ja, het is leuk als je dat appt. En ja, je kan natuurlijk spieken. Maar goed, dat is natuurlijk minder leuk. Maar dat je het dan voor jezelf bedenkt. Oh, maar zou ik die geweten hebben? Weet jij waar we straks mee gaan beginnen, Anderhoor? Heb je de
3: ik
1: lijst al bekeken?
3: Nee, ik zit helemaal klaar voor.
1: Heb je de lijst nog niet bekeken?
3: Nee.
1: Oh.
3: Ik laat me gewoon verrassen.
1: Ik ben dan altijd super nieuwsgierig. Dat echt, zodra die lijst dan bekend is, ja, dan denk ik...
2: verrassing
1: van,
2: is ook wel heel leuk.
1: We hebben de mensen op gestemd. De verrassing van zo'n ethisch top 810.
2: Nou,
1: ja.
2: Ik ben benieuwd.
1: Waar we straks mee beginnen.
2: Ja.
1: Jij weet het ook niet.
2: Nee.
1: Oh, lekker voorbereid weer.
2: Nou, hallo. We beginnen met 810.
1: We beginnen met 810.
2: Nou.
1: Voor de draad ermee?
2: Voor de draad ermee.
1: Ja.
2: Oh! Oh, sorry. Nog een keer.
1: Nee.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarde op Peugeot.nl.
3: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend, 8:02. Tijd om erbij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Slecht nieuws voor mensen die uitgezaaide huidkanker hebben. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam had een goedkoper medicijn uitgevonden, maar mag dat nog niet gebruiken. Het krijgt geen Europese goedkeuring. En daardoor kunnen nieuwe patiënten er voorlopig geen gebruik van maken. Het ziekenhuis noemt het een grote tegenvaller. Voor het eerst is de enorme studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten iets kleiner geworden. Volgens het CBS staat er nog steeds een flinke 28 miljard euro open. Maar dat is 800 miljoen minder dan een jaar geleden. Ook hebben minder mensen een studieschuld en wie er wel eentje heeft, lost steeds vaker extra af. Misschien komt dat door de hogere rente en omdat je studieschuld meetelt bij hoeveel hypotheek je kunt krijgen. En in Vught zijn 3 mannen aangehouden na een zware crash. Hun auto reed van de weg, ramde 2 bomen en kwam op de andere weghelft tot stilstand, schrijft regiozender Brabant. De 3 probeerden daarna te vluchten, maar werden tegengehouden door buurtbewoners. Ze zitten voorlopig vast. En dan het Radio Tune weer. De dag start op sommige plekken met mist, dus kijk uit. Verder zonnig en droog vandaag en het wordt 19 tot 23 graden.
19: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
22: Drukke ochtendspits hoor, richting de 600 kilometer aan files in totaal. Op dit moment een hoofdrol voor de A4, want de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar sta je tussen het Ketelplein bij Rotterdam en Den Haag-Zuid in de file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude, ook door een ongeluk, zijn daar 2 rijstroken dicht, een half uur vertraging. Als je onderweg bent naar Den Haag, kan je beter omrijden via de A44, dus via Wassenaar. De A4 in het westen van Brabant, van Rotterdam naar Antwerpen, tussen de afrit Tolen en de afrit Hoge Heide bij Bergen op Zoom, sta je in de file. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Dat gaat waarschijnlijk ook nog een half uurtje duren. Je vertraging is daar nu 3 kwartier. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Wezep en de afrit Elspeet, 10 kilometer in de file door een ongeluk. De vertraging daar 50 minuten.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
24: Deze week in de bonus.

0: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: dat maandagochtend. En dan sta je in één keer in Memphis, in de Sun Studios. De legendarische Sun Studios.
1: Ja.
0: Waar Elvis natuurlijk heel veel opnam. En je hoort de blazers, dat zijn de Memphis Horns. En Bono dacht, die moeten wat losser worden. Er mag wel wat meer swing in. Dus hij dacht, ik geef ze wodka. Maar toen zei de producer, je moet ze geen wodka geven. Want probeer je maar eens even te focussen op hoe je dan geluid uit zo'n trompet krijgt. Als je toch een beetje gedronken hebt. Ja, nou ja. En zo te horen hadden ze het uiteindelijk helemaal niet nodig. Goedemorgen, het is maandag 5 oktober. We zijn begonnen aan de 80's Top 810. U2 en Angel of Harlem heeft de lijst met de grootste hits uit de jaren 80 afgetrapt.
1: En het is zeker niet de laatste keer dat we ze voorbij horen komen. Want in totaal staan ze er 12 keer in. Met ook nog een nummer in de top 10. Dus dat is hartstikke leuk, want je gaat ze over de hele week verspreid een paar keer voorbij horen komen.
0: Ja, dat is nog niet gecheckt welke van de U2 in de top 10 staat.
1: Nee, maar ik bedoel, als ik 800 liedjes moet gaan, dan ga ik ook niet onthouden. Maar dat vind ik juist leuk om het een beetje te laten verrassen. Ja,
0: laat je verrassen.
1: Ja.
0: Maar wat denk je dat er in de top 10 staat van U2?
1: Oh, nou, zeg het maar.
0: Ja. Nee, ik weet het ook niet.
1: Where the streets have no name.
0: Dat zou een hele goede zijn.
1: Dat denk ik wel, Without You zou natuurlijk ook goed kunnen.
0: Unforgettable Fire, zou die erin staan?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, je hoort het iedere dag tussen 8 en middernacht. Al het moois dat de jaren 80 heeft voortgebracht. Het is top 810. Met zometeen het nummer waarover Jolande de Rijk schrijft. Er moest iets van Michael Jackson in mijn lijst. Het is PYT geworden. En nummer 809 is voor Billy Joel. Daar is op gestemd door onder andere Anita, Ronnie en Jurgen.

0: BYT. Michael Jackson is een van die artiesten met heel veel nummers in de lijst.
1: De 80's top 810.
0: 20 keer in totaal. En dat betekent dus dat we hem hierna nog 19 keer tegen gaan komen. Van Dirty Diana tot Human Nature en Smooth Criminal. En laten we eerlijk zijn, zo bad is dat allemaal niet. Je luistert naar de ochtendshow met deze week tussen 8 en middernacht. Jouw grootste hits uit de jaren 80.
2: Met zometeen een artiest die vorige week nog optrad bij de MTV Video Music Awards. De muziekprijs waar het vooral gaat om de videoclips natuurlijk. En na het optreden had eigenlijk niemand meer over haar muziek. Of over de prijs, maar vooral over hoe ze erbij stond op het podium. Ze leek hartstikke dronken en verward. Het gaat natuurlijk over...
0: Madonna!
2: Madonna!
0: Madonna!
2: Tante Madonna! Nou, daar gaat ze hoor.
0: Wat ze hier doet lijkt nog wel een beetje op het nummer dat zo meteen komt, hè? Express Yourself. Maar eerst
2: heeft
0: even
2: wat van
0: nummer 807. Het is niet once in a lifetime dat ze in de lijst staan. Want hierna komen ze nog twee keer terug, Talking Heads.
3: 807.

8106.

0: hand was bij die VMA Awards. Ze zag er nog een beetje verward uit, hè? Dat mensen dachten van, nou, was ze stom dronken of wat was er aan de hand?
1: Nou, daar is nog geen uitsluitsel over, maar ze was wel rare dingen aan het doen.
0: Vrije expressie was het. Laten we daar maar aan. Vrije expressie. Expressie of zelf van Madonna. Nou, nuchter bekeken doet ze het gewoon hartstikke goed, hè? 15 keer in de lijst. Zo meteen het nieuws van 8:30. Wat zit erin?
2: Ongeloof in de culinaire wereld. Een bekend restaurant raakt plotseling een Michelinster kwijt.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: speelplezier.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
11: Vandaag veel ruimte voor de zon. Vanmiddag een paar stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 21 graden vandaag. Gaat het onderweg?
12: Ja, super drukke, rommelige ochtendspits. Dit zijn de plekken waar je nu de meeste vertraging hebt. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everingen en Zaltbommel. Door een kapotte vrachtwagen is aan de rechterrijstrook dicht. Die vertraging een half uur. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelof Arnsveen en Zoeterwoude nu een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Drie kwartier vertraging. Als je onderweg bent naar Den Haag kan je het beste omrijden via Wassenaar. Dus via de A44. Veel vertraging ook in de omgeving van Arnhem op de A12 van de Duitse grens tot aan het knooppunt Grijsoord in de file met een half uur vertraging. Er staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar stond bij de tunnel bij Dordrecht heel even een te hoge vrachtwagen, waardoor de weg even dicht was. Die is weer open, maar de file staat er nog wel met een uur vertraging. En de A4 in het westen van Brabant richting Antwerpen. Daar stond je heel even in de file omdat de weg dicht was na een ongeluk. Nou, de weg is weer vrij. De file lost op, maar hou er nog wel rekening met extra reistijd.
11: Het is 8:54 inmiddels. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven. Praat je bij. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het UWV heeft mensen met een buitenlandse achternaam harder aangepakt bij fraudecontroles. Uit intern onderzoek blijkt dat zij vaker en soms hogere boetes kregen, schrijft de AD en Eén Vandaag. De directie onderzoekt wat er mis is. Er zijn het jaar nu al meer nieuwe motoren verkocht dan ooit. Ruim 20.000. En dat is 15% meer dan vorig jaar. En steeds meer mensen pakken de motor ook voor woon- en werkverkeer. Drie auto's zijn afgelopen nacht uitgebrand in Wijchen in Gelderland. Een vierde auto raakte beschadigd en bij een woning sprong een ruit door de hitte. De politie zoekt uit wat de oorzaak is, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. En Michelin maakt vandaag bekend welke Nederlandse restaurants dit jaar een ster krijgen. Maar de verliezers die worden een dag van tevoren al geïnformeerd. En dat zorgt voor ongeloof in de culinaire wereld, meldt het AD. Want restaurant Da Vinci in het Limburgse Maasbracht van topchef Margot Reuten is na 27 jaar zijn laatste Michelinster kwijt. 10 jaar lang had ze er zelfs 2. Reuten noemt het onverwacht en verbijsterend. Ook andere chefs die snappen er niks van en steken haar massaal een hart onder de riem.
11: Ja, ik vind het ook altijd bijzonder hoe dat dan gaat, weet je wel. Het is net als met examen doen. Je moet toch op het juiste moment weten te pieken.
12: Nou, en wat zo sneu is, is dat je natuurlijk dan nu denkt in een soort van berichtgeving, want iedereen vindt het sneu en verbijsterend, al wat zielig, alsof zij helemaal niet meer goed bezig is. Terwijl zij waarschijnlijk nog een van de beste restaurants van heel Nederland is. Ja. Ondanks alles. En dat hele zweem eromheen, dat je bijna denkt, misschien wil ik wel helemaal geen Michelinster, want straks raak ik hem kwijt en dan stort mijn hele zaak in.
13: Dat is altijd de grote angst van de chef. Maar niemand begrijpt dat zij hem kwijt is.
11: Nou, ik heb het nooit gegeten, maar voor ons blijf je een ster. Dat is het enige wat er duidelijk is. Zo is het. Ja. Van Marjelle uit Eenen. Tot Richard uit Oud-Marsum. Ze zingen allemaal mee met Steve Winwood. Zijn Valerie mag natuurlijk niet ontbreken in de lijst.
14: Radio 10. 805.

0: Ja.
1: Wat een fijne lijst nu al. En we zijn pas net begonnen. Robert Plant op 804 in de 80's, top 810. Als voorman van Led Zeppelin is hij natuurlijk een rocklegende. Maar solo staat hij één keer in de lijst. En dat was deze Big Lock. 80's, top 810. Dan doet Terrence & Darby betere zaken in de lijst. Hij staat er in totaal vier keer in. Dit is If You Let Me Stay op
2: 803.

0: het heeft. Dit wordt een leuke week, hoor ik.
1: Ja, goedemorgen. Wat een donders heerlijke muziek. Heerlijk om de week mee te beginnen. Groetjes van Henriette Bosman.
0: Blondie, tegenwoordig de populairste haarkleur, hè, blond. Dat was in de jaren 80 wel anders.
1: Oh, is dat zo, ja?
0: Ja, toen vond 45% bruin de beste haarkleur. Zo heeft Blondie, Debbie Harry, er weinig meer aan.
1: Ja.
0: Die is grijs tegenwoordig, hè. Het was Atomic op 802. Eén plekje hoger op
2: 801.
0: Madness.

0: Kinetisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh.

0: aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radio10.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.

0: vol speelplezier.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more from Extra Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Radio 10. Midden in de top 810 van de jaren 80. En Hannelore is er ook bij. Nou ja, met het belangrijkste nieuws van deze maandag.
17: Goedemorgen. Schoolboeken worden steeds duurder en dat is helemaal niet nodig. Dat zegt de ACM. Volgens de toezichthouder dwingen grote uitgevers scholen vaak om papieren en digitale lesboeken samen af te nemen. En ook zijn de boeken steeds vaker maar 1 schooljaar te gebruiken. Om er iets aan te doen zouden scholen meer samen moeten werken om uitgevers te dwingen de prijzen te verlagen. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om werk en zorg te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen niet minder hoeven gaan te werken of hun baan opzeggen als ze voor een familielid moeten zorgen. De onderzoekers vinden dat gemeenten ook moeten regelen dat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden vervangen, zodat ze tijd krijgen om even op adem te komen. En we stappen steeds vaker op de motor. Er zijn dit jaar nu al meer nieuwe motoren verkocht dan ooit. Volgens BOVAG en Rijvereniging zijn het er ruim 20.000, zo'n 15% meer dan vorig jaar. En daarmee is het oude jaarrecord nu al gesneuveld. Steeds meer mensen pakken de motor trouwens ook gewoon naar hun werk. Je neemt minder ruimte in en komt vaak makkelijker door het verkeer. En dan draait het in weer zonnig, droog en 19 tot 23 graden.
16: Het was een rommelige maandagochtendspits, hoor. Dit is wat er nog van over is. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Daar staat een kapotte vrachtwagen die de rechte rijstrook bij Zaltbommel blokkeert. 3 kwartier vertraging gaat waarschijnlijk ook nog 3 kwartier duren voordat die vrachtwagen daar weg is. De A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een 30 minuten extra. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht door een kapotte auto die daar de rechte rijstrook blokkeert bij Dordrecht. 3 kwartier vertraging. En de A27 van Breda naar Gorkum. Daar sta je vanaf Geertruidenberg in de file. Er is bij het industrieterrein Avelingen, eigenlijk net voorbij de brug over het Merwede, een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht en bijna een uur vertraging is je deel.
18: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt.
0: Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
19: Doei doei!
18: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Dus opgelet, nu
1: big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Top 810. Jeroen, kijk in de vecht.
3: Met een uur om je vingers bij af te likken. Van Simply Red tot Richanel en van Doe Maar tot de Bos. Dit is jouw lijst.
2: Radio 10. 800.

Bruce Springsteen op nummer 800 en Hungry Heart en 799 Jericho van Simply Red. Het is top 810. Waarbij ze nog steeds altijd volle zalen trekken. De mannen van Simply Red. Vorig jaar speelden ze 3 keer in de Ziggo Dome. En op 19 en 20 juni staan ze er weer in het kader van Summer Funk 27 Tour. Volgend jaar is het allemaal. In de ethisch top 810 van Radio 10 kom je ze nu voor het eerst tegen. Dat is trouwens niet zo heel gek, want de lijst is nog maar een uurtje geleden begonnen. Tot en met vrijdagavond 7 uur hoor je het beste wat de jaren 80 muzikaal te bieden heeft gehad. Maar dan met de oren van nu, zeg maar. Zometeen op 797 een hit van een van de populairste Nederlandse bands uit de jaren 80 over een actrice die speelde in onder andere de volgende films. Schrijf even mee. Pillow Talk en Calamity Jane. En op 799, nu eerst laten we daar eens mee beginnen. Paula Abdul, de laatste jaren vooral te zien als jurylid in allerlei televisieprogramma's. Ongeveer elke populaire talentenjacht heeft ze wel in de jury gezeten. Van American Idol tot So You Think You Can Dance. En in het staartje van de jaren 80 scoorde ze

0: Mag ik vingers zien van iedereen aan het meefluiten was?
1: Ja, zie, daar ga je al. Op 797. Doe maar in Doris Day.
2: Het is top 810.
1: In de jaren 50 was het te zien. Nou, ik zei het net eigenlijk al in de ene na de andere film. Doris Day, actrice. In de ethisch top 810 is het leidend voorwerp in die gigantisch grote hit van Doe Maar. Onder andere opgestemd door Martin de Bruyne, Yvonne Botter en Jan de Vries. En Jan die zegt, dit is het favoriete nummer van mijn vrouw Leonie en mij. Jammer dat we Doe Maar nooit live hebben gezien. Zometeen in de ethisch top 810 hier bij Radio 10. Een legendarische artiest die in 1981 kwam te overlijden. En het is heel opvallend, ik wist dit niet. Maar heb ik ineens allemaal wist u datjes. In zijn graf nam die mee een gitaar, een bijbel, een zakje cannabis en vier noteringen in de ethisch top 810. Zometeen de eerste, maar eerst Christopher Cross met All Right op 796.
3: 796.

0: Christopher Cross en All Right op 796. En dit was Sam. 795, Redemption Song van Bob Marley en The Wailers, kwam onder andere voor in het lijstje van Victor. Zijn dochter is een paar weken geleden geboren en als tweede naam heeft ze gekregen Marley. Oh. De roze wok zit hier helemaal. Heeft hij ook nog eventjes gestemd op de ethisch toppen 810 hier bij Radio 10. En hij is niet de enige, want de Redemption Song heeft de lijst gehaald. Zometeen op 794 twee ethisch grootheden die zomaar samen gingen werken. Ineens, je hoort zometeen wat dat zijn. En het laatste nieuws met Hannelore. Wat zit erin zometeen?
1: Stel, je telefoon gaat en op het scherm staat je eigen nummer. Je hoort zo wat je dan moet doen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen... Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Nou, vandaag veel ruimte voor de zon. Geniet er nog maar even van. Het laatste spoortje eigenlijk van het zomerweer. In de middag een paar stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 21 graden vandaag. De files die beginnen op te lossen. Nog 33 meldingen in totaal. 147 kilometer, alles bij elkaar. En dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg nog steeds een half uur extra. De A2, maar dan de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel. Drie kwartier in file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen die daar staat. De rechterrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Dat gaat nog heel eventjes duren om die vrachtwagen daar weg te takelen. En nu ook een file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Kaagdorp en Warmond. Daar sta je een kwartier in de file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken afgesloten. Het is ruim 9:30 geweest. Belangrijkste nieuws van Hannelore, met Hannelore en van Hannelore. En
1: alles,
0: door Hannelore.
1: Ja. Goedemorgen. Hannelore. Het kabinet wil dat scholieren hun mobiele telefoon straks de hele schooldag in hun kluisje laten. Dus ook in de pauze en op het schoolplein. De nieuwe regel moet 1 januari ingaan. JA21 en de SGP willen het versterkte geluid van gebedsoproepen uit moskeeën alsnog aan banden leggen. Na kritiek van de Raad van State is het plan aangepast. De regels moeten nu vooral gaan gelden voor oproepen die structureel op vaste plekken en op vaste momenten klinken, meldt de Telegraaf. In Denemarken zijn de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt bij een hack van het bevolkingsregister. Hoe de hackers is gelukt, wordt nog uitgezocht. En stel je telefoon gaat en op het scherm staat je eigen nummer. Ja, dan word je natuurlijk nieuwsgierig. Nee. Maar neem vooral niet op. Want dit is een truc van oplichters. En de fraudehelpdesk krijgt daar steeds meer meldingen over. Je ziet dus je eigen telefoonnummer, maar je hoort niks. Of je hoort een bandje van Amazon over een bestelde iPhone. Waarna je dan weer iemand aan de lijn krijgt die zegt dat je software moet installeren. Niet doen dus. Andere populaire trucs dit seizoen zijn, lijkt wel trends, hè? Ja. Een nep sms over gemeentebelasting. Of een valse mail van je zorgverzekeraar over een gratis medische kit. Nou ja, je bent dus gewaarschuwd.
0: Dat zijn toch ook dingen dat je denkt, dat is toch al zo oud als de weg naar
1: ja,
0: Rome.
1: Ja, en toch trappen blijkbaar heel veel mensen er nog in.
0: En toch ben ik blij dan dat je het even vertelt op de radio, want dan is iedereen er maar weer eventjes helemaal...
1: Die truc van je eigen telefoonnummer schijnt echt vaak voor te komen nu.
0: Maar het is toch raar dat je denkt, dan krijg je toch een soort van kortsluiting in je hoofd. Als je
1: daar hopen ze dus op, hè?
0: En dat niet je dan opnemen, toch paniek opneemt.
1: Je bent het niet.

0: Ik had hem ook op mijn lijstje staan, hoor.
1: De 80's Top 810.
0: Op 793, Ries Chanel in Dance Around the World. Een echte showpony uit de jaren 80. Het Amsterdamse uitgaansleven. Ah, ja. One hit wonder, maar wel terecht. En hartstikke mooi dat hij erin staat. Je zit midden in de 80's Top 810 van Radio 10. Tot vrijdagavond hoor je het beste dat de jaren 80 te bieden hebben. En dat is natuurlijk heel veel, zoals David Bowie. In 1983 bracht hij het legendarische album Let's Dance uit. Een album met maar 8 nummers erop. Maar je kreeg wel waar voor je geld, dat dan weer wel. Want 3 van die 8 nummers hebben de top 80's van de jaren 80 gehaald. Eén daarvan is de track waarmee de plaat begint. En die heet Modern Love.
1: De 80's Top 810.
2: 792.

vinden is als musicalster. En was hij laatst nog in Carré in Amsterdam. Zagen mensen hem lekker slenteren langs de grachten. En dachten ze, hey, is dat niet Sting? En dan was het echt Sting. Love is the seventh wave. And the only way is up. Dat geldt ook voor die ethisch top 810. Zometeen Martijn Koltman. Maar eerst op nummer 790. Dankzij Jazz.

0: '90s top 810.
1: Radio 10. Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting, ja, ja.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Ja, je bent de week begonnen hoor, met dag 1 van alleen maar parels uit de jaren 80, de 80's top 810. Met zometeen voor je, You Will Lose in het nieuws. Maar eerst het andere nieuws uit de bond van Nicola Ruijs. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar discriminatie en racisme bij het UWV. Na onderzoek door het AD en 1 Vandaag bleek dat mensen met een buitenlandse achternaam strenger worden gecontroleerd op fraude en ook hogere boetes krijgen. Veilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht, want elke vorm van racisme of discriminatie is onaanvaardbaar, zegt hij. Op Schiphol worden dit jaar naar verwachting iets minder dan 466.000 vluchten uitgevoerd. Dat aantal is lager dan vorig jaar. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vluchten daalt. Schiphol blijft daarmee ruim onder de nieuwe eis van Den Haag van 478.000 starts en landingen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Dat meldt de NOS. Deskundigen waarschuwen al langer voor de negatieve gevolgen van overmatig schermgebruik, zoals slaapproblemen, bijziendheid, maar ook depressiviteit. En voetbal Curaçao heeft voor het eerst de kwartfinales van de Nations League bereikt. De ploeg van bondcoach Dick Advocaat speelde met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago. Dat was genoeg voor groepswinst en een plek bij de laatste 8. En daarin komt Curaçao in elk geval Mexico, Canada, Panama en de VS tegen. Traditie weer nog. Het wordt een zonnige en ook droge dag. Bij weinig wind wordt het 19 tot maar liefst 23 graden.
6: Flitsmeister met 13 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel, 13 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel, 31. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug, een vertraging van een kwartier.

0: Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Zie, doei. Live happy.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Top 810.
8: Martijn Koopman.
9: Ja, knallen zo meteen met de Pretenders. Huey Lewis in de nieuws. En ook Prince hoor je zo meteen met Let's Go Crazy. Een hele goede morgen.

0: dat was even lekker binnenkomen op maandagmorgen. Sandy is er ook bij.
1: Radio 10, ja. De beste!
0: Ja, mooi. ETI's Top 810. Prince hoorde je met Let's Go Crazy op 788 in de ETI's Top 810. En ik heb het nog even gecheckt. Toen dit nummer uitkwam in 1985, was het gewoon Prince. Dus niet de artist formerly known as Prince of Tapkap of The Symbol. Nee, gewoon Prince. En Joey Coco was dan weer zijn pseudoniem als Prince liedjes schreef voor andere artiesten. Goedemorgen, 9:15. Radio 10 met de ethisch extra vacanza, die is morgen begonnen. En pak je agenda er even bij, dan kun je meeschrijven. Tot vrijdagavond 7 uur hoor je iedere dag van 8 uur 's morgens tot middernacht de muziek uit de jaren 80. En vrijdagmorgen zelfs vanaf 6 uur. Dus dan moet je net even

zeer erop staan. Met zometeen de man die de meest vrolijke protestliedjes ooit maakte. Maar eerst gaan we naar de Pretenders. Die scoorde in Engeland de eerste nummer 1 hit van de jaren 80. Meteen in januari stond Brass in Pocket bovenaan in de hitlijsten. En de zangeres van de band, Chrissy Hynde, die begreep het niet. Ja, ze zegt, ik kan het moeilijk in een hokje plaatsen. Was het nou pop? Was het nou Motown? Was het nou rock? Maar goed, het is je wel gelukt om erop te stemmen.

Zes liedjes, Eddy Grant, Electric Avenue op 786. Nummer gaat over racisme, armoede en onderdrukking. En die andere grote hit van hem is Give Me Hope, Jump In A Toot Toot Toot. Het is ook geen liefdesliedje. Dat gaat namelijk over de apartheid in Zuid-Afrika. En die ga je later deze week horen op 532. Zometeen gaan we naar Roy Langeveld. Geen ethisch lijst zonder Wem. En dan wel een fijne met bassen en een vlot tempo. Hij heeft gestemd op Young Guns. Die hoor je zo meteen op 784. Maar eerst op 785. Level 42, it's over bij Radio 10.

0: mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Martijn Kolkman.
10: Hele goedemorgen Martijn. Kom maar op met die heerlijke lijst. Ik ben er klaar voor.
11: Nou, wij ook hoor. Alle notes voor je nu.

0: The One I Love van R.E.M. hoorde je. Op 782 en daarvoor twee mannen. Waarbij de liefde ver te zoeken is tegenwoordig. Hall & Oates stonden op 783 met Kiss On My List. Ik denk dat het tegenwoordig Kiss On My Ass is. Want zoveel ruzie hebben die twee. Dionne Warwick trommelt in 1985 een aantal vrienden op. Om een nummer That's What Friends Are For op te nemen. Het origineel weet je misschien niet, maar is van iemand anders. Namelijk Rod Stewart. Rod Stewart bracht het 2 jaar eerder uit voor de film Night Shift. En die film ging over een nachtclub in een mortuarium. Jeetje, het zal wel een silent disco zijn geweest, denk ik, waar je bier doodslaat. Goed, Dionne Warwick en haar vrienden hoor je zo meteen op 780. Maar eerst de Miami Sound Machine, Dr. Beat op
1: 781. Emergency.

That's What Friends Are For. Op 780 in de 80's, top 810. Wat helemaal jaren 80 is, is het kledingadvies op de radio. We hebben een anoniem bericht gekregen. Knoop je jas dicht, doe je sjaal om. Het is schitterend weer in Arnhem. Nou, een foto erbij met een stralend zonnetje, wat heerlijk. En Bianca Derlage is erbij. Genieten van deze top 810, laat ze weten via de app van Radio 10. We hebben helemaal terug in de tijd en voel me weer 16 jaar. Nou, hou dat vast. Kijk vooral niet in de spiegel. Hou dat vast, 16 jaar. Je kon stemmen de afgelopen week op je favorieten. En misschien is de volgende wel ook door jou in de lijst gestemd. Heb je hem er lekker ingemasseerd. Dit is namelijk Happy Ending, Joe Jackson op Radio 10.

0: Eighties Top 810.
1: Radio 10.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Heerlijk de lijst, lekker meezingen in de vrachtauto. Kijk, daar gaat Rob. Rob Rijn, huppakee, fijne reis. Zometeen Queen voor je, maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De wooncrisis in Spanje heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe parlementsverkiezingen eerder worden gehouden. Premier Sanchez besloot dat nadat het parlement plannen tegen de woningcrisis had weggestemd. De verkiezingen stonden eigenlijk pas voor volgend jaar gepland, maar zijn nu volgende maand al. Door de crisis zijn er al dagenlang protesten in heel Spanje. Het is niet veel, maar ieder beetje is meegenomen. Diesel is vandaag 14 cent per liter goedkoper, meldt het AD. Benzine daalt met 2 cent. Ja, president Trump die dreigde met een exportverbod van Amerikaanse diesel om tanken in zijn land goedkoper te maken. En om dat te voorkomen geven de G7-landen 100 miljoen vaten olie uit hun eigen voorraden vrij. Veel merken er dus nog niet van, want op 50 liter diesel scheelt het 20 cent. Noorwegen gaat de omstreden camerabril tijdelijk verbieden. Op plekken waar veel mensen komen, zoals parken, stranden en winkelcentra, mag je de AI-bril niet meer gebruiken. Ook op plekken waar veel kinderen zijn trouwens. In ons land wordt in de Kamer ook gesproken over zo'n brilverbod, en dat is vanwege zorgen over de privacy. En als je denkt dat Formule 1-coureurs zich alleen maar per snelle auto of privéjet verplaatsen, dan heb je het mis. De Finse coureur Valtteri Bottas gaat namelijk op de fiets naar de volgende Grand Prix. En gisteren reed de F1 in Maleisië. Volgende week dan rijden ze in Singapore. En dat ligt maar 320 kilometer verderop. Dat is een afstandje dat prima op de fiets is te doen, zei Bottas. Radio 10 weer. Het wordt een zonnige en droge dag. Weinig wind is er en het is 19 tot 23 graden.
14: Perfect fietsweer.
15: Ja.
14: Als je met de auto's gaat, dan kun je vast komen te staan. 11 vertragingen momenteel gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Batadorp. Een half uur, dat komt door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, 19 minuten. En de A67 Eindhoven-Turnhout voor De Hocht, Randweg en 2 Zuid. Om het allemaal compleet te maken, een vertraging van 17 minuten.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
18: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
19: Doei doei!
18: Tegen je buren, schoolpleinouders...

0: Salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan.

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis. Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Odido.
9: Ja, de eerste dag van al dat moois uit de jaren 80. Met zometeen voor je de Doobie Brothers en de Pointer Sisters. Maar eerst A Kind of Magic van Queen.
10: Radio 10. 778.
11: Dit

Wat fijn om te horen. Martijn, de ochtend vliegt voorbij met alle leuke hits uit mijn jeugd. Groeten van Saskia. Nou, fijn dat je aanstaat. De 80's top 810. Doobie Brothers en What a Fool Believes op de 777 positie in de lijst. Dat is wel grappig. Iedereen trapte er met open ogen in toen Michael Jackson het gerucht naar buiten bracht dat hij het achtergrondkoortje van het nummer had ingezongen. En misschien wilden we het ook gewoon graag geloven. Een jaar of 20 geleden kwam er een video naar buiten waarop Michael aan de telefoon zat met zijn goede vriendin Elizabeth Taylor. En hij zegt, ja, niemand heeft eigenlijk doorgehad dat ik op dat nummer te horen ben. Maar het was een grapje, betrapte erin. Laten we zo zeggen, Michael was gewoon de lolbroek van de dag. Dag 1 van al het moois uit de jaren 80, de 80's top 810. En we pakken het spoorboekje er nog even bij. Elke dag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Vrijdag om 7 uur de ontknoping. En vrijdagmorgen begint de lijst al om 6 uur. Dus dat kan je opschrijven en lekker genieten.

Erik Donkelaar, Elvira Akkerman en Priscilla De Laat. Die op tijd was met het doorgeven van haar favoriete liedjes voor de ethisch top 8 om 10 vorige week tijdens de stemweek. Cathy Toy, Roadsford op 775. Zometeen op 773 een heel mooi liedje. En dan kan je een beetje beseffen, als dit het begin is van de lijst, dan moet de rest eigenlijk nog mooier zijn, om het zo maar te zeggen. In de jaren 80 was er voor Fleetwood Mac eindelijk weer een beetje ruimte na al die ruzie om onvervalste romantiek te maken met hun muziek. Zelfs als je alle 7 wereldwonderen in het echt zou zien, vallen ze in het niet bij de blijdschap en het geluk dat je voelt wanneer je bij de ware liefde bent. En daar zingt Stevie Nicks zometeen over in 7 Wonders op 773. En dan gaan we naar, ach heerlijk, op 774, Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Gestemd op een nummer door Esmeralda Overweg. Ze zegt, mooi zomerliedje en lekker

0: Radio 10, Fleetwood Mac hoorde je met Seven Wonders. Marieke Hummel komt met een vraag. Hey Martijn, kun je ook zien of je gestemde nummers een plekje in de lijst hebben gehaald? Marieke, nee. Het grapje. Radio10.nl staat de hele lijst. Er zit ook een zoekfunctie bij. Dat is makkelijk. Dan vul je gewoon even jouw nummers in. En dan kan je zien wanneer je ze gaat horen de komende week in de ET's Top 810. Mocht je gestemd hebben op Phil Collins, A Groovy Kind of Love, of Rod Stewart met Baby Jane. Mooi nieuws, je hoort ze zo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas.

0: radioteam.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: met vol speelplezier.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Balen zeg. Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Martijn Kolkman.
5: Ja, met 2 artiesten die afgelopen zomer nog op een tuinfeestje waren bij koning Charles. Zometeen Phil Collins, maar eerst voor je Rod Stewart. Dit is Baby.

0: Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Op 771 en daarvoor Rod Stewart met Baby Jane. Ja, de rock'n'roll is natuurlijk wat minder geworden bij de mannen door de jaren heen. Afgelopen zomer waren ze wel op een feestje, op een tuinfeestje op Buckingham Palace samen met Charles, de koning van Engeland. Het was voor het goede doel, de King's Trust, en ze zijn er allebei aan verbonden. Ik vond het vooral mooi om te horen dat Phil Collins weer sterk genoeg is om naar een feestje te gaan, want zijn gezondheid laat de laatste tijd natuurlijk wel een beetje te wensen over. En dan hadden we ook nog een grappige Bart die helemaal in zijn nopjes is. Die gaat namelijk naar Rod Stewart in Antwerpen volgend jaar op, moet ik goed zeggen, 29 mei treedt hij daarop. En op 28 mei volgend jaar staat Rod Stewart gewoon in de Ziggo Dome in Amsterdam. En er zijn nog tickets voor te krijgen. We zijn in oktober. Je kunt nog lekker nazomeren. Zeker begin van deze week. Misschien nog even lekker in de achtertuin. Met zometeen toepasselijke muziek van Mink de Phil. Maar eerst gaan we naar 770. Evelyn Thomas, dit is High Energy.
1: 770.

0: Erica de Vos voelde zich weer even helemaal 16 bij het concert van deze man in Utrecht in Tivoli. Tegenwoordig is ze 56 en nog steeds fan van Mink te veel Demasiado Corazón. Wat er zoiets betekent als te veel liefde en te veel gevoel. Op 769 in de ethisch top 810. Vandaag begonnen op Radio 10 de hele week lang genieten van al het moois uit de jaren 80. Bijvoorbeeld ook de Golden Earring. In Long Blond Animal waarschuwt Barry Hay voor een mooie maar manipulatieve vrouw. In dit geval een blondine. En vond je dat nou echt een te groot risico, hè? Wil je het niet? Dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan voor een Golden Retriever. Zeker voor het onzekere. Golden Earring hoor je nu op
1: 768.

0: '80s top 810.
1: Radio 10.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, some extra, Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Is dit het?
24: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
25: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
28: Opgelost, Autotaalglas.
29: Hallo.
0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Een hele goede middag. Jeroen is een weekje vrij. Maar dat wordt opgevuld door een zingende brombeer. Zometeen in de ethisch op 810. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ministers lopen achter met het beantwoorden van Kamervragen. De stapel is nu zo groot geworden dat de Kamervoorzitter een extra vragenuur heeft ingepland deze week. De ministers moeten daarvoor naar de Kamer komen, tenzij ze hun antwoorden voor morgen alsnog hebben ingestuurd. De voorzitter wil dat ze zich beter aan de deadlines gaan houden. Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen dit jaar de Nobelprijs voor geneeskunde. Ze ontdekten hoe je hersencellen lichtgevoelig kunt maken, zodat je ze met licht aan en uit kunt zetten. Het bijzondere is dat je zo heel precies kunt testen welke cellen wat precies doen. En daarmee kan beter worden uitgezocht wat er misgaat bij hersenziekte. De drie mogen een geldprijs van 1 miljoen euro delen, maar krijgen ook alle drie een eigen gouden medaille. Als het aan het kabinet ligt, mogen scholieren straks ook niet meer op hun telefoon in de pauze. Sinds 2 jaar mag je al niet meer mee in de klas. En op veel scholen is het telefoonregime aangescherpt naar thuis of in de kluis. En dat blijkt een succes. Vanaf januari zou dat de norm moeten worden op elke school. En het meisje met de parel is terug. Het schilderij van Johannes Vermeer is 5 weken in Japan geweest voor een tentoonstelling daar. Nu hangt het doek weer in het Mauritshuis in Den Haag. En vanaf vanmiddag is het wereldberoemde meisje er weer te bewonderen.
1: Heeft ze een goede vlucht gehad vanuit Japan terug, meisje?
2: Ja, waarschijnlijk zat ze niet in het ruim. Ik denk dat ze helemaal vooraan zat.
1: Dat denk ik ook. Je rij eentje.
2: Dat denk ik ook. Goed, het weer. Hoge wolkenvelden kan je zien vanuit het vliegtuig. In het noordwesten dikkere bewolking. Blijft er overal droog en zacht. 19 tot 23 graden.
1: Lekker aan de kaviaan en champagne voor dat meisje met de parel, denk ik.
2: Dat meisje toch, hè.
1: Drie vertragingen. Gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. A2, Maastricht-Noord, Eindhoven tussen het Vonderen en Wessem. Een vrachtauto met pech, 17 minuten. De A7, Zaanstad Horen voor Avenhoren, 10 minuten. En A59, Os-Zonzeel voor Hoijpolder. Vertraging, 5 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
27: Gebruik je Android.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Het is top 810.
15: Martijn Koopman.
16: Met zometeen een zingende brombeer. Maar eerst een liedje wat in 1981 werd verboden op de Britse televisie. Dit is Duran Duran.
17: Radio 10. 767.

0: weer Van Morrison op 766 met het prachtige Have I Told You Lately. 80's tot 810. En daarvoor Duran Duran met Girls on Film. En de videoclip die bij het nummer hoorde werd in 1981 nog verboden op de Britse televisie. Het was namelijk... het is sexy. Maar die controverse die werkte wel voor ze. Het werd namelijk de eerste grote hit van de band. En je gaat ze nog 5 keer horen deze week. Mocht je nou willen weten waar je ze gaat horen, kijk dan even op radio10.nl. Daar staat de hele lijst al netjes onder elkaar. En kan je ook kijken wat er aankomt. Kan je even intoetsen en zoeken. Mijn advies is, kijk niet. En laat het gewoon lekker over je heen komen. Al die grote hits uit de jaren 80. Tot en met vrijdagmiddag 7 uur op Radio 10. Mocht je nou een kantoorbaan hebben, dan hoop ik allereerst dat je een heerlijke, prima maandagmorgen achter de rug hebt. Er zijn er ongetwijfeld ook typische kantoortermen waar je een bloedhekel aan hebt. Bijvoorbeeld een bila inschieten. Dat is een overleg met 2 personen, maar dat heet dan een bila inschieten. Goed. Of even bij elkaar klankborden. Werken aan synergie. We gooien het over de schutting. Of zonder frictie geen glans. Trouwens, de enige frictie in de lijst komt van Tim Finn. Je hoort hem zometeen. Fraction, too much friction. Na Tracy Ullman, Breakaway en eerst In Deep. En Last Night, the DJ Saved My Life. Nou, u weet van niks. 80's tot 810.
1: Radio 10. 765.

0: Nou, je danst allemaal mee vandaag. Tracy Ullman op 764 met Breakaway. Ja, en je hoorde net dat de videoclip van Duran Duran niet door de Britse televisie werd uitgezonden. Maar in Engeland hebben ze ook gewoon een keer een hele Nederlandse band volledig geboycott. Het gaat om de Haarlemse reggae-band What Fun. En die wist met het nummer The Right Side One de BBC compleet tegen zich in het harnas te jagen. Het nummer gaat namelijk over de onzin van oorlog en was geïnspireerd op de Falklandoorlog. Dat zijn de eilanden bij Argentinië die onder Brits gezag staan, waar de Argentijnen het niet mee eens waren. En als Argentijnen het ergens niet mee eens zijn, dan worden ze boos. Hebben we niks van gemerkt tijdens het WK voetbal afgelopen jaar. Goed. Het nummer van What Fun werd al gedraaid door de BBC, voordat ze eigenlijk door hadden waar het over ging. Dus ze voelden zich behoorlijk in hun hemd gezet in Groot-Brittannië. Er zijn meer grote muzikanten geweest die de inspiratie hebben gehaald uit het conflict in Argentinië. Elvis Costello, Pink Floyd, maar ook de Dire Straits. Maar goed, What Fun was natuurlijk net iets makkelijker te cancelen. En dan is er toch nog ergens een beetje frictie te vinden. What Fun hoor je in de 80's. Top 810, zometeen na Tim Finn en Fraction Too Much Friction op
1: 763.

0: Uit Haarlem. What Fun, The Right Side One op 762. Tim Finn hoorde je ook. En daarvoor Tracy Ullman. Komt nog een verlaat berichtje binnen van Michel Bosman. Ik wilde toch nog even zeggen dat ik het heel leuk vond om Tracy Ullman vandaag op de radio te horen. En een fijne middag nog. Nou, dankjewel voor het luisteren naar de Edis Top 810. Met zometeen een favoriet van Steven Ravenscroft. Denk dat het Engels is. Inge Ras en Ties Buur. Hitje van Bonnie Tyler hoor je zometeen. En ook Colin de Gang is onderweg.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Odido. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Oh. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Martijn Kolkman.
0: Als je hebt gestemd, zijn dit je favorieten uit de jaren 80. Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler zometeen. Maar eerst, Cool in the Gang, dit is Let's Go Dancing.
17: Radio 10. 761.

Holding Out for a Hero op plek 760. Ja, met haar onmiskenbare rauwe stemmen. Pas 3 maanden geleden is het dat ze plotseling is overleden. Echt icoon uit de jaren 80. En je gaat haar natuurlijk ook horen op de finale dag. Met Total Eclipse of the Heart staat zij op plek nummer 50. En dit was de favoriet onder andere van Steven, Ravenscroft, Ingeras en Ties Buur. Die hebben erop gestemd vorige week tijdens de 80's Top 810 stemweek. Dan Clint Eastwood en General Saint. Die staan op 759 in de lijst met Stop the Train. En de naam die kan een beetje verwarrend zijn. Er zijn namelijk meer acteurs die een hit hebben gescoord. Denk aan Bruce Willis, Don Johnson, David Hasselhoff, Looking for Freedom en ook Patrick Swayze. Maar dit is dus niet Dirty Harry. Deze Clint Eastwood is namelijk helemaal niet de echte Clint Eastwood. Het is de Jamaicaanse Robert Anthony Brammer die het liedje zingt. Wat trouwens wel leuk was geweest als de echte Clint Eastwood had meegedaan. Die heeft trouwens wel zijn liedje opgenomen. Dat was in 1962. Ik heb even moeten graven, maar

0: vandaag en de rest van de week de grootste hits uit de jaren 80 in de 80's top 810. Op 7.58 Leave Me Alone van Michael Jackson. Ja, ik ga mijn spulletjes pakken, want hij staat hier klaar. Al wat leuk, Edwin Diergaarde zo meteen. Die heeft zelfs neonkleurige zweetbandjes omgedaan. Helemaal in het teken. Ik vertrek, veel plezier met Edwin.
1: 757
0: is voor AH en Stay on These Roads.

0: Kitty's Top 810.
1: Radio 10.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Thuisbatterij.
17: Einde salderingsregeling.
18: Teruggeleverd kosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
22: De prijs.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Over een paar minuten weer verder met de Edis Top 810. We zijn aangekomen bij nummer 756. Na het nieuws met Nicola Ruis. Leuk die beenwarmers.
4: Staan we goed, hè? Goedemiddag. Ja. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast door berichten over discriminatie bij het UWV. Mensen met een buitenlands klinkende achternaam krijgen bij fraudeonderzoeker vaker en hogere boetes, blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. De FNV waarschuwde al eerder voor misstanden en vindt dat het UWV had moeten leren van de toeslagenaffaire. Minister Vijlbrief wil grondig onderzoek. Cybercriminelen proberen de klantgegevens die ze van boodschappendienst Flink hebben gestolen te verkopen. Volgens RTL Nieuws mag de hoogste bieder de info hebben. Het zijn adressen, telefoonnummers, mailadressen en het bedrag van de laatste bestelling. En dan niet alleen van Nederlandse, maar ook van Duitse klanten. De Portugese Voetbalbond wil dat de rel rond Cristiano Ronaldo bij de Portugese selectie wordt opgelost. Volgens de bond berust de hele zaak op een misverstand. Ronaldo was de laatste twee wedstrijden in de Nations League niet bij, omdat hij boos was dat hij op de bank moest zitten. En Amersfoort is wat openbare wc's betreft al de hoofdstad van Nederland, maar de stad krijgt er nog 4 openbare toiletten bij. Die zijn ook toegankelijk voor minder valide. Ze komen bij 3 winkelcentra en in de binnenstad en je kunt er dag en nacht terecht. En dat is geen overbodige luxe. Bijna 1 op de 4 mensen blijft geregeld thuis uit angst onderweg geen wc te kunnen vinden. Reddit in weer, veel zon, vooral hoge wolkenvelden. In het noordwesten dikkere bewolking, maar het blijft overal droog en zacht. Met 19 tot 22 graden.
3: Dus als je moet plassen, naar Amersfoort.
4: Precies.
3: Ja, dan komt dat op neer, toch?
4: Ja, toch, eigenlijk wel.
3: Nico, dankjewel. We gaan naar de files, dat zijn er 4. Ik geef je alle 4 even voor deze gelegenheid. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Nederweert ben je 5 minuten.

0: Tilburg voor Moergestel, 14 minuten.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Deze week in de bonus.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Het feest dat 80's Top 810 heet. Je bent erbij met All American Girls van Sister Sledge. Op

755 in de 80's tot 810. Gezellig dat je erbij bent. Het is de enige notering in de lijst van de act die breakdance in de jaren 80 onder de jeugd net zo populair maakt als Roxy Dekker dat op dit moment is. Dans jij nog wel eens? Ja, dansen is nog steeds in trek. Momenteel staan er ruim 3000 dansscholen geregistreerd in Nederland. En in een aanzienlijk deel wordt ook breakdance aangeboden.

weekend. Dus ik zou zeggen, geen breakdance op dit moment. Gelukkig is er de Edis Top 810 voor een bak muzikale cafeïne om je de taaiste werkdag van de week door te laten komen. Met zometeen een van de allerbekendste saxofoonsolo's uit de Edis. Een liedje van Toto over Afrika. Maar het is niet Afrika.

naar een nieuwe frontman. Kelly Hansen gooide de handdoek in de ring en they don't wanna live without him. Maar ze doen het toch. Luis Maldonado is de nieuwe zanger en onlangs traden ze nog op in Nederland. Ik heb het over Foreigner. Je hoort ze nu op 754 met I don't wanna live without you op Radio

0: Dixie Smith en Drums komen we ook nog tegen in de lijst. Come on Eileen staat op 178, maar daar zijn we dus gelukkig nog lang niet, hè. Michel uit Bokstel, let op. Jij hebt je stem uitgebracht op The Cure. En daar schrijft hij bij: Close to Me was voor mij het hoogtepunt van hun optreden op Pinkpop afgelopen zomer. Mede dankzij zijn stem hoor je die band zometeen voorbij komen op 751. En een plekje lager hoor je een van de bekendste saxofoonsolo's uit de jaren 80. Er zijn aardig wat van. Careless Whisper van George Michael, Baker Street, Gary Rafferty, sorry. Het goede nieuws, die staan in de lijst en ga je dus later nog horen. Maar doet er nu eerst maar lekker mee met Just the Two of Us. Grover Washington Jr. en Bill Withers staan op 752 in de A-list op 810. Bij Radio 10.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Blijft mooi dit.
1: Ja, toch?
0: The Cure, één van hun 5 noteringen in de Edis op 810 dit jaar. Je hoorde Close to Me op 751. En zo dadelijk hoor je de band die 1 noteringtje meer heeft. En die komend jaar gaat toeren om hun 50-jarig jubileum te vieren. Ja, wie zou dat nou zijn? Dat hoor je zo.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.

0: Plus Bijbel.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you
3: all! Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis

is het bekendste liedje van Toto over Afrika. Na Afrika. Mushanka gaat namelijk over een journalist van een tijdschrift die tijdens een bezoek aan het continent Afrika het meisje Mushanka voor zijn les krijgt. Voor zijn lens. En onder de indruk is van hoe ze met heel weinig tevreden lijkt te zijn.

7. Mooi getal, hè? Ivar laat zojuist in de Radio 10-app weten dat hij funkend achter het stuur van zijn vrachtwagen zit met al die fijne ethisch hits. Hij heeft nu even een half uur pauze en dan weer de handen aan het stuur. Lekker bezig, Ivar, en blijf gezellig luisteren. Er zijn grote namen onderweg in de ethisch lijst bij Radio 10. U2 en Madonna hoor je zo, maar eerst een bewijs dat oude wijn in nieuwe zakken niet altijd iets negatiefs hoeft te zijn. UB40 had er al een hele carrière op zitten, zolang als Maarten van Rossum oud is, toen ze voor hun 5e album ging grasduinen in de archieven. En onder een enorme laag stof vonden ze een jam-sessie uit de 70s... waar ze een nieuwe tekst bij schreven. Het resultaat? Een hit, ook in de ethisch top 810. Hun eerste van 9 noteringen in de lijst, dus If It Happens...

0: '80s top 810.
1: Radio 10.
0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl

0: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, Zonneplan.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Alle Sigma Verf bestel je bij verfwinkel.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De band die je zo gaat horen in de hele is de 810 had reden voor een feestje. Ze zijn nog steeds taart aan het eten volgens mij. Maar eerst krijg je het nieuws van Nicola Ruijs.
6: Goedemiddag. Nog eens 21 gemeenten komen onder toezicht te staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De komende tijd moeten onder meer Enkhuizen, Heerenveen en Weert duidelijk maken hoe ze aan de eisen gaan voldoen. Zo niet, dan kan de minister ze dwingen om een opvang te openen. Er staan nu meer dan 60 gemeenten onder toezicht. Groot feest voor de libreien. In Zwolle is dat. Het restaurant heeft opnieuw 3 Michelinsterren gekregen en is daarmee uniek in ons land. 7 restaurants kregen voor het eerst een ster uitgereikt. De libreien kwam pas nog om een minder leuke reden in het nieuws. Nadat vorig jaar chef Johnny Boer was overleden, stierf kort geleden oud-chefkok Mike Kuipers. Die was pas 40 jaar. De Britse ex-prins Andrew is naar de rechter gestapt vanwege huiszoekingen die in februari zijn gedaan en uiteindelijk tot zijn arrestatie leidden. Hij wil weten of die wel rechtmatig waren. De broer van koning Charles wordt verdacht van het lekken van overheidsdocumenten aan Jeffrey Epstein. En duizenden fans hebben nu al een kaartje te pakken voor de nieuwe Avengers-film. Die gaat half december pas draaien, maar de voorverkoop is vanmiddag al begonnen. In een half uur tijd hadden alleen nog bij Pathé 6000 mensen een Avengers-kaartje gekocht. De site die liep zelfs een paar keer vast. Het Radio 10 weer, geen bioscoop meer vandaag. Veel zon, vooral hoge wolkenvelden. In het noordwesten wat dikkere bewolking, maar blijft overal droog. En het is ook zacht met 19 tot 23 graden.
5: Dank je, Nicola. Er staat 1 file te vinden op de A12 Oberhaus richting Arnhem, tussen Oud-Dijk en Zevenaar. Dan heb je 6 minuten extra reistijd.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
0: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
17: Praxis.
22: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Top 810.
25: Edwin Diergaarden.
5: Lichtblauw en donkerblauw kende je al. En toen kwam

0: Nummer 744 in de Edis Top 810. U2 met Bad. Edis Top 810. En de mannen van U2 hadden onlangs een goede reden voor een slagroomtaart nog groter dan Clown Bassie hem het liefst heeft. Ze hadden een jubileum. De band werd 50 jaar geleden opgericht nadat de toen 14-jarige Larry Mullen een bericht op een prikbord hing met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band mee te beginnen. En de audities die waren een paar dagen later bij Larry thuis. En the rest is history. Tegenwoordig zou je gewoon een bericht op Snapchat sturen natuurlijk. Maar deze week ben je bij Radio 10 weer even in de tijd van de schoudervullingen, het cassettebandje en de permanentjes. En in die tijd had je niet alleen permanentjes voor vrouwen en meisjes, maar ook voor mannen en jongens. Ik weet nog goed dat een goed vriendje van me op een gegeven moment kwam vragen voor... belde die aan bij de voordeur. Te vragen of ik buiten kwam spelen, een beetje voetballen. Stond hij daar met een permanentje? Ik had opeens even andere dingen te doen.
1: Nee.
0: Geitje natuurlijk. En de muziek hier bij Radio 10 is ook permanent, hè? Met zometeen een klassieker van de Stranglers. Oud-Hollands Fabrikaat is ook onderweg. En de band die komend jaar samen met de Simple Minds in de Ziggo Dome staat. Wie het zijn, dat hoor je zo. Eerste notering met een thema dat ook in de Edis al veel bezongen werd. De liefde, of eigenlijk liefdesverdriet. Radio 10. Er is eentje uit het rijtje One Hit Wonders, de Maisonettes.

Dat was Always the Sun, Always the Shen. En over die zon gesproken, de afgelopen maanden heeft hij zo'n 1826 uur geschenen. En dat is al meer dan de 1824 zonuren die hij normaal gesproken een heel jaar heeft. En ook de komende dagen laat de koperen ploert zich volop zien. Alleen aan het eind van de week dan gaat het wel een beetje anders worden. Dan draait het weer een beetje bij. Op een negatieve manier.

Eerst de man die ooit een treinreis betaalde met een tekening. Hij werd gecontroleerd en toen hij geen kaartje bleek te hebben, maakte hij een originele schets voor de conducteur daar. Ik denk dat er met mijn gekrabbel niet mee weg te komen is, maar Herman Brood lukt het wel. Over hem heb ik het. U hoort hem nu samen met Henk Vriend op 741. En het motto van onze bondscoach Xavi na gisteravond: als je wint, heb je vrienden.

0: en Co. Level 42, Running in the Family was dat op 740. In de 80's op 810 bij Radio 10. En komend jaar staan ze samen met de Simple Minds in de Ziggo Dome. Zet alvast vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei 2027 in je agenda. Als je fan bent. En ja, zowel Level 42 als de Simple Minds ga je nog heel vaak tegenkomen in het vervolg van deze 80's op 810. Zometeen hier een hit die geschreven werd met Rod Stewart in gedachten, maar die opgenomen werd door een vrouw. Ja, hoe zit dat nou? Dat hoor je zo.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: 8 tot 10.
1: Olivia Newton-John, Let's Get Physical. Een liedje dat door de schrijvers eigenlijk bedacht wordt met een type als Rod Stewart in gedachten. Daarna werd het aangeboden aan Tina Turner, maar die wilde het niet en dus kreeg Olivia Newton-John het omrogen en zij had er wel toe. Alleen nadat ze het had opgenomen en s'avonds aan een bakkie thee zat, dacht ze bij de suggestieve tekst Let's Get Physical, is dat nou eigenlijk wel iets voor mij? En dus belde ze de platenboer met de mededeling dat ze het toch niet wilde uitbrengen. Maar helaas, te laat. Het was al aan de drukker en het zou een wereldwijde hit worden. Muziek uit de 80's is tijdloos. En het was ook in de Zeros al zo. Tijdens de opkomst.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
16: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
17: Tot vrijdagavond 7 uur hoor je hem hier bij Radio 10. De Edi is op 810. Zo dadelijk nummer 733 na het nieuws. En het kijkje van Martijn Nijhuis.
18: Duitsland is niet van plan om de miljardenclaim te betalen van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Die eist ruim €4,5 miljard. Duitsland had 6 marinefregatten besteld, maar er was vertraging bij de bouw. Volgens de Duitse Defensie mag een order dan worden geschrapt. Maar de scheepsbouwer zegt dat de vertraging juist door de Duitsers was ontstaan. In Hedam bij Volendam is iemand in een scootmobiel omgekomen door een aanrijding met een bus. Het ongeluk gebeurde op de busbaan. Hoe de scootmobiel daar terecht kwam is onduidelijk. Dat wordt nog onderzocht, zegt de politie in Edam. Het luchtalarm is weer getest vanmiddag, maar dat is niet overal goed gegaan. In de provincie Utrecht bleef het stil. Het systeem werkte wel, zegt de veiligheidsregio, maar waarom de sirenes dan niet te horen waren, is onduidelijk. In het Gooi en Flevoland waren de sirenes een paar minuten later. Daar hadden ze te druk met 112 oproepen om gelijk de knop in te kunnen drukken. En in de Franse plaats Lens is een scholier van 15 zwaar gewond geraakt bij een protest. De leerling had waarschijnlijk een granaat opgepakt. Die was afgeschoten door de politie en raakte daardoor een hand kwijt. Er wordt al lange tijd geprotesteerd in Frankrijk. Scholieren en leraren klagen over de lage kwaliteit van het onderwijs en over overvolle klassen. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht bijna overal opklaringen, behalve in het noorden. Morgen eerst mistig, daarna is een mix van wolken en zon. In het noorden soms ook wat regen. En dan wordt het maximaal 23 graden.
19: Dankjewel, Martijn.
18: Joep.
19: 8 files. Dit zijn de langste. De A2 Utrecht en Bos bij Culemborg. Na een eerder ongeluk 27 minuten daar. A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Sliedrecht-West 14. En op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor de Drechttunnel 38 minuten extra reistijd.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
23: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
25: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
26: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
25: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
27: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
8: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

Houston. Didn't We Almost Have It All, hoor je op 732. 8 keer staat ze erin en dit was haar eerste keer. Was de eerste keer dat je haar hoorde natuurlijk en er zullen nog vele volgen. Het is dag 1 van de Edies 810 en Anna doet haar ronde als postbezorger in het Westland met alle Edies hits in haar bezorgbus. Ted staat de kozijnen van zijn huis te schilderen. Het is er ook goed weer voor natuurlijk. En hij laat de buurt meegenieten van de lijst. En Miranda is de vaat van de barbecue van gisteren aan het opruimen. Met de Edies Top 810 als begeleidende soundtrack. Ook jij bent van harte welkom om even door te geven via de Radio 10 app. Hoe jij naar de Radio 10 Edies Top 810 luistert. Ja, zijn er 810. Al de hele tijd. Met zometeen een van de leden van Softcell die solo ook zode aan de dijk zet. En een liedje over vrouwen die gebruikt worden voor muzikaal succes van een man. Nou, hoe zit dat nou weer, Jan? Nou, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst de notering die je qua tempo zou kunnen omschrijven als 3 sterke espresso's achterover tikken en gaan met die banaan. Op 731 Power Station, Some Like It Hot. Op Radio 10.

Britse groep Beautiful South denkt dat dat vaak bij de man zit in de vrouw. Dat is een beetje een kromme zin misschien, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dus schrijft Beautiful South een liedje over een hopeloze singer-songwriter die relaties aangaat met tal van vrouwen, om er uiteindelijk een liedje over te kunnen schrijven. Over al die dingen die hij met ze meemaakt. En dat hoorde je voorbij komen. Het was Song Forever op nummer 730 in de 80's top 810. Met zometeen Mark Elmond. En nee, dat is niet de broer van Magnum Elmond. Denk een beetje aan je lijn, hè, zo direct na het weekend. In de lijst hoor je nu een nummer waar de Motown sound van afdruipt. Maar de Four Tops hadden er al een behoorlijke carrière bij dat label op zitten toen ze er vertrokken. Maar wel trouw bleven aan dat geluid.

0: 27, dus die ga je nog horen. Mark Elman solo is dit. Tears Run Rings op 728. En Joe Cocker maakte in de jaren 80 een liedje waar de kleren meestal bij worden uitgetrokken. Maar zometeen hoor je een zanger die de boel liever aanhoudt. Wie het is, vertel ik je zo.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: Tim10.nl.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: vol speelplezier.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
7: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

vinden ze twee keer in de lijst. Dit was hun eerste op 726. Hold on tight to your dream. Dan gaan we nu naar de man die geen boek, maar een complete trilogie zou kunnen schrijven over wat hij allemaal meemaakt in zijn carrière. Zo belandt hij ooit in een behoorlijk bizarre situatie in Londen. Terwijl hij daar repeteert met een steel pen band, valt de politie ineens binnen en wordt de hele groep verdacht van drugshandel. En hij besluit dan niet de beroemde weet je wel wie ik ben kaart te zwaaien, want hij vreest dat de agenten hem voor de gek zouden verklaren of de situatie alleen maar erger zou maken. Dus bleef hij rustig zitten totdat het misverstand was opgelost. Het is een mooi voorbeeld van hoe zelfs een wereldster soms beter gewoon even zijn mond kan houden. De man over wie ik het heb, kan dus suddenly in dit soort bizarre situaties belanden. Billy Ocean. Je hoort hem nu met Suddenly op 725 in de 80's op 810. Ja, dat is lekker, hè?

0: De 80's Top 810.
1: Radio 10. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: Salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Goedemiddag, het is over 30 seconden, 20 seconden alweer, is het exact 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Middelbare scholen zijn niet onder de indruk van het plan van het kabinet om mobieltjes op school voortaan ook in de pauzes te verbieden. Telefoons moeten op veel scholen al in de kluisjes blijven, ook in de pauze, zeggen de scholen. Maar de staatssecretaris zegt tegen Hart van Nederland dat nog niet alle scholen daaraan meedoen.
3: De scholen maken onderling een afspraak met elkaar dat dit op alle scholen gaat gelden. Die afspraak hebben ze eigenlijk al gemaakt bij het gebruik van telefoons in de les. En dat werkt ontzettend goed. En dat breiden we dus uit naar niet alleen tijdens de les, maar ook in de pauze en op het schoolplein.
2: Ja, sinds 2 jaar mogen mobieltjes al niet meer mee de klas in. Transavia gaat de komende tijd flink in de kosten snijden. De luchtvaartmaatschappij vindt dat er te weinig winst wordt gemaakt. En dat geld is wel nodig om bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen te kopen. Of er ontslagen gaan vallen om de winst op te krikken, dat weet Transavia nog niet. Het is nog niet bekend wanneer Patrick Roest weer kan meedoen aan schaatswedstrijden. De schaatser van 30 heeft een zwabbervoet.
1: Waarom?
2: Heeft een bewegingsstoornis. Daardoor kan hij zijn linkervoet niet goed aansturen met zijn hersenen. Roest zegt dat hij wel verbetering ziet, maar hij heeft dus niet te zeggen wanneer hij weer wedstrijden kan rijden.
1: Het is wel lastig schaatsen natuurlijk, hè, als je ergens naartoe wil.
2: Ja, heb je standaard een klapschaats. Nou, de drievoudig wereldkampioen Allround lag er eerder natuurlijk al lang uit door de nasleep van een ontstoken kies. En de man uit Utrecht heeft zijn eigen stem terug dankzij AI. Hij raakte zijn stem kwijt door een operatie voor strottenhoofdkanker.
1: Mm-hmm.
2: Dan krijg je zo'n ingebouwd kastje en ja, toen klonk je daarna zoals iedereen zonder strottenhoofd. Een beetje zo robotachtig met een galm.
4: Wat ik het meeste mis, is niet alleen het praten zelf, maar mijn eigen stem.
2: Ja, hij miste zijn eigen stem, maar de man is niet voor één gat te vangen. Hij had voor zijn operatie al allerlei opnames gemaakt van zijn stem, zegt hij in het AD. Toen stapte hij naar het UMC Utrecht en zei: ik heb een plan. Ja, nu gebruikt dat kastje dus zijn eigen oude stem en dat klinkt zo.
5: Het gaat om herkenning, verbinding en jezelf kunnen zijn.
1: Wauw.
5: Daarom moet Revoice er komen.
2: Ja, hij is maar meteen een handeltje begonnen in die dingen.
1: Wauw.
2: Ja, dus moet je voorstellen, heeft een klein microfoontje, neemt dus zijn huidige stem op. Mm-hmm. Daarna wordt hij met AI meteen omgezet naar zijn eigen oude stem.
1: Dat kan het toch veel, hè, tegenwoordig?
2: Ja.
1: Ja, ik moet heel erg aan een buurman denken. Maar die hebben wij vroeger altijd uitgelachen, omdat hij zomaar, het was ik 8 of zo. Of 7.
2: Dat is een robotklonk, ja.
1: Was hij al een robotklonk, ja.
2: Ja.
1: Ja, zielig. Maar dit is wel een fantastische techniek.
2: Ja, en hij wil dus dat het op veel meer plaatsen wordt gedaan. Ja. Het radioteam weer vanavond en vannacht bijna overal opklaringen, behalve het noorden. Morgen eerst mistig, daarna weer bewolking. In het noorden soms ook wat regen, maar plaatselijk ook nog wat zon. En een graad of 21.
1: Ja, het is echt fantastisch weer. Zijn we nog niet naar buiten bent geweest? Nou, misschien sta je wel in de file, hè? Dat zou zomaar kunnen. Zet even je raampje open. Voor de komende 1,5 uur als je stilstaat. Maar dan geniet je in ieder geval nog wel eventjes van het weer. Nog een paar dagen en dan is het afgelopen. Dan komt de herfst binnen in Nederland. Maar waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op 42 plekken al. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld. Een 1/2 uur vertraging door bergingswerkzaamheden tussen Weert-Noord en Valkenswaard. Op de A12 Utrecht Den Haag. Flinke vertraging tussen knooppunt Lunetten en Woerden naar een ongeluk. Je bent een uur langer onderweg, dus je kan beter omrijden via Amsterdam. En de A59 richting Den Bosch ben je 20 minuten langer onderweg tussen Dussen en Nieuwkuik.
1: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven er gewoon lekker bij, hè? Ja, ook deze file. En vanochtend zijn we pas begonnen met de ET Stop 810. Jan-Willem en Jeroen, die hebben de aftrap gedaan. En het is nog maar de eerste dag. Er staat zoveel geweldige muziek in, waaronder UB40, Chrissy Hynde, Status Quo, What's Your Support. Nou, je hoort het zo binnen een paar minuten.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: prachtige benen had. In 1985 was dat. En mijn vader die zei toen, had je moeder maar één zo'n been. Dan was het ook...
1: Het is top 810.
0: Ja, nummer 721. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Daarvoor 722. Was een nummer van Eric Clapton. Een plaats waarbij Eric Clapton eeuwige trouw belooft aan een vrouw. Hij is haar forever man. Eric was destijds getrouwd met Patty Boyd. Ook de vrouw voor wie hij Leila en Wonderful Tonight schreef. Maar na een tumultueuze relatie klapte het huwelijk in 1989. Tumultueuze relatie, sorry. Ik zie allemaal mensen lachen in de studio. Dan weet ik dat ik iets verkeerds heb gezegd. Het huwelijk klapte in 1989, dus was Eric haar forever man? Nee, duidelijk niet. Maar die plaat blijft wel forever.

0: Dus dat is wel heel fijn. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij lekker bij op de achterbank naast je in de auto. Misschien wel in je cabrio. Oh, dat kan vandaag nog. Nou, de 80's top 810. We hebben straks nog UB40 en Chrissy Hynde. Breakfast in bed. Maar ben je al klaar voor het volgende nummer?
2: Ja!
0: Oké, dan gaan we draaien. Nummer 720, Status Quo.

0: Breakfast in Bed, nummer 719 dit jaar. En toen zanger Ellie Campbell in 2008 een afsplitsing van UB40 startte. Dat was na een conflict, werd zijn functie overgenomen door zijn broer Duncan Campbell. En daar is iets bijzonders mee. Want Duncan Campbell is namelijk de enige officiële lepelspeler van Engeland. En toen dacht ik, Martijn, jij weet vast wel wat een lepelspeler is, want dat heb je vast wel eens meegemaakt in je leven, denk ik.
1: Want hij tegen een lepel aantikt en dat je zo'n tikkend geluidje wordt of zo?
0: Nee. Muzikanten moeten zich namelijk inschrijven bij de vakbond in Engeland en aangeven welk instrument zij bespelen. En die Duncan Campbell die dacht, nou, weet je wat ik ga doen? Ik vul gewoon lepel in. En daardoor is hij dus nu officieel lepelspeler, maar het heeft helemaal geen functie.

0: 18 in de 80's top 810. Waar wij straks mee verder gaan. Welke nummers je nog tegenkomt. Dat is 716, 715, 714. Alle nummers die je allemaal nog zo direct tegenkomt. Wat erop staat, kun je ook allemaal checken via radio10.nl. En ik ga het zo ook met liefde voor je draaien. En we hebben straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ja, in Dordrecht is een baby meegenomen uit een trein. Wat? Omdat de ouders te dronken waren. Jezus. En RTV Oost heeft de puber gevonden met de meeste exotische huisdieren van de hele provincie.
0: Oké, spannend.
1: Ja, hoor zo.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Score alle avonddeals bij Bol.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Zoveel Deals Bijbel.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht lekkere opklaringen. Morgen eerst een beetje mistig, daarna wolken, ook zon en in het noorden wat regen. Het wordt zo'n 21 graden morgen. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op meer plekken dan normaal, vooral door ongelukken en pechgevallen. Goed nieuws wel over de A12 Arnhem-Den Haag. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds een uur vertraging tussen Bunnik en Woerden. Op de A27 een half uur tussen Utrecht-Noord en Noorderloos. En op de A29 sta je ook een half uur stil tussen Dussen en Vlijmen.
13: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven met de etenstop 810 gewoon lekker bij je. Met straks onder andere Gimme Gimme Gimme van Narada, Michael Walden en Patty Austin. Jorre, binnen een paar minuten, maar eerst het nieuws van 1 minuut over 4:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
15: Goedemiddag Gijs. In Dordrecht heeft de politie afgelopen weekend een baby meegenomen omdat de ouders zo dronken waren dat ze niet goed voor dat kind konden zorgen. Ze zaten in de trein. Een normaal gesprek met de vader en moeder was volgens de politie niet mogelijk.
13: En hebben ze die drank genuttigd in de trein? Of waren ze daarvoor al...
15: Dat weten we niet. Nou ja, dan moeten we heel snel zijn gegaan. Dus ja. Ze zijn wel meegenomen. Dus dat krijgt nog wel een staartje.
13: Jeetje.
15: Sinds vandaag kun je weer vanuit Groningen naar Duitsland met de trein. Na 11 jaar is die internationale verbinding weer in gebruik. Die kwam stil te liggen doordat er een schip tegen een spoorbrug op de route was gevaren. Ter stel heeft dus meer dan 10 jaar geduurd.
13: Uurtje.
15: En winkelstraten in Nederland zijn het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. En dat komt vooral door de recordhete zomer. Mensen hadden geen zin om naar de winkel te gaan. Het aantal mensen in winkelstraten daalde met zo'n 2,4%. En dat is best veel.
13: Mm-hmm.
15: Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen.
13: Oké, ja, nou, ik kom wel eens in een grote stad. Ja. Alkmaar bijvoorbeeld. Of zit je nou te lachen?
15: Ja,
13: of Amsterdam.
15: Ja, ja.
13: Dat begrijp je dan beter natuurlijk. Maar daar vind ik nog wel dat je over de hoofden kan lopen hoor. Ik vind het daar echt super druk gewoon op een normale zaterdagmiddag.
15: Ja. Ja, maar het afgelopen kwartaal dus niet.
13: Nee.
15: Dus als er onderzoekers moeten geloven.
13: Ja, je ziet steeds vaker dezelfde winkels die je weer voorkomen.
15: Dat is ook weer waar. Er zijn minder bomen, dus het wordt warmer. Nou ja, ja. RTV Oost heeft waarschijnlijk de puber gevonden met veruit de meeste exotische huisdieren.
13: Oh.
15: Monty heet, die is een jongen van 16. Die begon met dieren verzamelen in januari van dit jaar. Nu heeft hij de 14.
16: Ik heb 3 wimpergekko's, 2 rode ratslangen, 1 haardnerslang, 4 koningspitons, een jemenkameleon, een varkpakiet en 2 konijntjes.
13: Jumeneutje. Ja. Nou, en die, wat dan heeft hij. Wacht even. Hij is pas begonnen dit jaar?
15: 1 januari is hij begonnen.
13: En waar haalt hij al die beesten vandaan dan?
15: Vanuit de winkel. Oh. Ja, is wel goed nieuws. Ze bijten niet. Tenminste, dat neem ik aan.
16: Ja, ze kunnen allemaal bijten. Maar deze heeft het ook oprecht een keer gedaan. Of twee keer zelfs. Misschien wel meerdere keren.
15: Ja, nou ja, een paar keer gebeten door een slang.
13: Een jongen van 16 die dan één keer hoeft te vertellen hoe vaak hij gebeten heeft. En dat, ja, dat weet hij
15: nou
13: dan.
15: Nou ja, weet je, zolang ze niet ontsnappen.
16: Deze is al 2 of 3 keer ontsnapt. En deze hier wel vaker. Ik denk wel 6 of 7 keer.
15: Ja. Die jongen heeft dus gewoon met zijn 16 jaar exotische dieren die ontsnappen en bijten.
13: Och,
15: dan vraag je natuurlijk af,
13: ja,
15: wat vinden de ouders daarvan?
16: Ja, mijn moeder en vader zijn niet super groot fan van. Mijn zus al helemaal niet. Maar ze begrijpen de hobby en ze vinden het ook wel leuk dat ik iets heb waar ik zo erg mijn passie in kwijt kan, zeg maar.
15: Nee, hartstikke leuk.
13: Dat is wel fijn. Dat is leuk.
15: De laatste keer dat er een slang ontsnapte, bleek die onder zijn matras te liggen.
13: Oh.
15: Ik weet niet hoe bij jou zit, maar bij mij hadden de dieren meteen buiten op de stoep gestaan bij de opvang.
13: Maar een slang in je matras, dat

En Toy Soldiers komt ook uit de jaren 80, 1989 om precies te zijn. En een deel van de redactie, een klein deel van de redactie, moet hierbij het horen van Martika's Toy Soldiers altijd denken aan M&M. Want in hun jeugd, dat is nog niet zo heel lang geleden, was in 2005, riep M&M op tot een einde tussen alle ruzies, tussen de rappers. En dat deed hij met een

deze jonge redactieleden dachten dat het origineel ook van M&M was. Maar dat is niet helemaal waar. Martika. En, nou ja, dat vond ik zelf wel heel leuk om erbij te vertellen. Martika en Tall Soldiers, die had het origineel uit 716. 1989 op 716. Daarvoor 717. Radar, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. We gaan snel verder met nummer 715. Sausalito, Summer Night van Diesel. Het is een stad in Californië, Amerika, niet ver.

Dag, moet je even een vestje pakken. Het wordt slechts zo'n 14 graden. Een beetje zoals hier in Nederland. En het leuke is, om het helemaal af te maken, Diesel komt zelf uit Nederland. Zoals de Lito Summer Night staat dit jaar op 715.

0: en Tears for Fears lezen. Dit is zijn complete levensverhaal. Normaal gesproken noemen mensen dit een biografie, maar dat is nog speciaal. Het is een astrologische biografie. Ja, Ronald is helemaal into astrologie. En ik hoop dat hij wel een beetje veranderd ook is, want het was een complete asshole, kan ik je bij deze vertellen. Ik heb hem ooit een keertje geïnterviewd en hij was echt een pain in the ass.
1: Nou.
0: Had er nergens zin in en of het lag aan mij dat ik me niet goed had voorbereid. Had
1: sterren stonden niet goed misschien.
0: Nee, de sterren stonden zeker niet goed. Maar dit was wel een geweldig nummer uit 1983. Het staat dit jaar op 713. Straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, wanneer is het definitief afgelopen met het nazomerweer? Sneller dan je denkt. En een Russische proftennisser heeft een toeschouwer verwond.
0: Oh.
1: Details hoor je zo meteen.
0: Oké, dit hoor je ook zo.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl.

0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
6: Alle verf super voordelig.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Goedemorgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Goedemiddag, het is alweer 5:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
14: Goedemiddag Gijs. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken. Dat zegt het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Volgens hem is Duitsland doelwit van de Russen omdat de Duitsers de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne zijn. Er was al een mislukte aanslag op de luchthaven van Leipzig en de chef van de Duitse inlichtingendienst verwacht dus meer aanslagen. De Noorse regering wil een tijdelijk verbod op AI-brillen in onder meer parken, ziekenhuizen en speeltuinen. In de tussentijd wordt onderzoek gedaan naar welke regels ervoor moeten komen. De Noorse regering maakt zich zorgen omdat mensen zonder dat ze het weten kunnen worden gefilmd of gefotografeerd. Slecht nieuws voor wie gewend begon te raken aan de nazomer. Geniet er dan maar even van, want hij is bijna definitief afgelopen.
13: I know.
14: Ja, zegt onze eigen weerman ook, Robert de Vries.
15: Temperaturen vandaag boven de 20 graden in het binnenland. Dat zien we eigenlijk ook wel morgen gebeuren. En woensdag ook nog in het oosten van het land. Maar dan gaat het wel veranderen.
14: Ja, vanaf donderdag moeten we ons dus schrap zetten.
15: Dan draait de wind naar het noordwesten. Voert koudere lucht aan, want de middagtemperatuur die komt er weer uit rond een graad of 14. Het waait stevig, er vallen ook buien. Goed, tussendoor ook wat ruimte voor de zon. En ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig met buien en middagtemperatuur. Om en erbij de 15 graden.
14: Ja, die nazomer komt ook echt niet meer terug. Tenzij onze grote weerkundige Gijs Staverman dat anders ziet.
13: Nee, ik heb ander goed nieuws. Over 8 maanden komt de lente weer.
14: De Russische tennisser Anil Medvedev is gedisqualificeerd op het ATP-toernooi in Peking. Hij sloeg geïrriteerd een bal weg die tegen de boarding achter hem was gestuiterd. En die bal raakte iemand in het publiek.
16: It hit the guy in the middle, has it? Is that why he's head down?
17: Oh, I hope he's okay, the gentleman. Still got his head down.
14: Ja, dat zag er niet goed uit. De toeschouwer had flinke pijn. Medvedev werd gedisqualificeerd. En zijn tegenstander, Novak Djokovic, bereikte daardoor de finale. Het Radio 10 weer vanavond en vannacht bijna overal droog. Morgen eerst mistig, daarna wolken, maar ook zon. In het noorden soms ook wat regen. En dan wordt het maximaal 23 graden.
13: Mijn moeder zei dat vroeger ook. Nooit een bal ergens gewoon maar naartoe slaan, toch?
14: Ja, had hij maar geluisterd naar je moeder.
13: Ja,
14: dat is een hoop geschild.
13: Ja, absoluut. Dankjewel, Matthijs. We gaan meteen naar Robin van der Gie om te kijken waar het stil staat. Want dat weet hij. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, op bijzonder veel plekken. A7 vanuit Heerenveen bijvoorbeeld. Een half uur vertraging tussen knooppunt Zurich en Kornwerderzand. Weg is namelijk dicht door technische problemen. Kan het beste omrijden via Emmeloord. Op de A12 Arnhem-Den Haag een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwerbrug. A50 Arnhem-Os een half uur tussen knooppunt Walburg en Ravenstein. En op de A58 nog steeds drie kwartier vertraging tussen knooppunt Batendorp en Moergestel door de nasleep van een ongeluk.
13: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je met de 80's Top 810. Waaronder Lenny Kravitz. Die staat op 710. Let.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Staverman.
2: Ja, met straks 711. James Brown, Living in America. Maar eerst niet een Manic Monday, maar een Magic Monday van de Bengals.
3: Radio 10. 712.

0: Ons. Ja, is dat toch een beetje veranderd, denk ik.
1: Het is top 810.
0: Ja, feel good. Acteur en comedian Eddie Murphy kreeg ooit bizar financieel advies van James Brown. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt hoe hij James Brown heeft nagedaan in Saturday Night Live. Maar dat was echt geweldig. Maar hij kreeg dus ook bizar financieel advies. James die zei dat hij zijn zuurverdiende dollars niet op de bank moest zetten, maar moest begraven in het bos. Ja, dan zou de overheid het niet van hem afpakken. Of kwamen ze in ieder geval niet achter waar het lag. James gunde de Amerikaanse overheid dus niet veel. Ja, een vreemd advies. Maar ja, James wist wel waar hij het over had. Bij zijn overlijden, was in 2006, was zijn vermogen zo'n 100 miljoen. En misschien dat er nog wel 100 miljoen ergens begraven ligt in het bos. Ja, wie zal het zeggen? James Brown, Living in America, dit jaar op 711. Nou, goedemiddag. Als je net hebt ingeschakeld, je hebt al een hoop gemist. Maar er is nog zoveel om mee te maken uit de jaren 80. De ethisch top 810. En we draaien dat met liefde voor je. Mijn naam is Gijs, Gijs Tafelman en samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij lekker bij op de achterbank en we rijden met je mee. Deze hele file, we vinden het fijn om met de ethisch top 810 een onderdeel van jouw file te zijn. We hebben straks nog Patrice Russian, Forget Me Not. Die staat op 709. Maar eerst wordt de liefde bezongen op 710.

Tapeje op de deurmat bij Patrice Russian. Want dat is de artiest waar ik het over heb. Met de mededeling. We hebben een heel klein sampletje gebruikt van een van jouw liedjes. En daar willen we je ook een hele kleine eenmalige vergoeding voor geven. Dat is leuk, hè, dat we daaraan denken. En toen hoorden ze dit nummer.

afgesluit, want het werd ook een wereldhit. Het origineel Forget Me Not staat op 709. Lenny Kravitz, Let Love Rule op 710. En dit staat op 708. Een van de mooiste platen uit de 80's. Paul Carrack.

0: Garrick heeft zo'n stem nog. En dat kan 23, 24 en 26 oktober is hij in Nederland te zien voor concert in Haarlem, Rotterdam en Utrecht. En er zijn nog kaartjes. Het zijn er maar een paar. En ik ga er geen reclame voor maken, maar als je hem zou willen zien, dan zou ik nu wel mijn kans grijpen, want het is geweldig. 708, don't shed a tear. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nepal is gestopt met zoeken naar vermisten na de overstromingen. En wat weet jij nou eigenlijk echt van de jaren 80, Gijs? We hebben het laatst gevraagd aan Robin.
0: Ja.
1: Nou, is wel de beurt aan jou, hoor.
0: Oké, ik ben heel benieuwd.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: zaken bezorgd? Bestel op aha.nl of in de AHA-app. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
7: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht nog steeds wat opklaringen. Morgen is mistig, daarna een mix van wolken en zon. En het wordt maximaal zo'n 23 graden morgen. En waar staan de files op dit moment? Dat weet Robin van de regie, want die weet immers elke dag waar het stil staat. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, vooral bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. En op de A7 richting Heerenveen. Daar heb je tussen Breesanddijk en Kornwerderzand een uur vertraging door technische problemen. Kan daarom beter omrijden via Emmeloord. Op de A12 Arnhem-Den Haag is de weg wel weer vrij na een ongeluk, maar nog steeds een uur vertraging tussen Driebergen en Nieuwerbrug. En op de A35 Enschede staat tussen Almelo West en Borne West een uur stil door een ongeluk. Oh. Twee rijstroken zijn nou dicht.
7: Ja, dat is heel vervelend. Nou, kom veilig thuis. Wij blijven lekker met de grootste hits uit de jaren 80 bij je. Ethisch top 810. Je hebt hem zelf samengesteld en zometeen geven we ook tickets van 10 weg voor Lego World. En dat is nog niet het enige, want als je wint, dan heb je vrienden. En ik hoop dat je een hoop vrienden hebt, want je wint ook nog eens 3 Lego bouwpakketten. Oeh. Ja, dat is te gek. En als je er geen zin in hebt, doe het zelf. Ja, ik vind Lego echt zo leuk om te bouwen. Dus ik wil eigenlijk helemaal niemand in de buurt hebben.
9: Nee, maar je leesbril op en dan lukt het prima.
7: Dat is absoluut waar, want er zit een heel gedetailleerde beschrijving zit erbij. Goed, dat allemaal straks. Eerst het nieuws, want het is 6:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Gijs. Het zoeken naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen in Nepal is gestopt. Na de vloedgolf van eind augustus zijn nog meer dan 5000 mensen vermist. Onder wie 2 Nederlanders die op reis waren naar Tibet. Die zijn dus ook niet gevonden. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte, moet ruim een jaar de gevangenis in. Hij belde en appte haar, ging onverwacht bij haar langs en belde haar zelfs vanuit gevangenis. 77 keer in korte tijd. Het is onduidelijk of hij de nieuwe straf ook gaat uitzitten, want hij zit nu in Turkije. Op verschillende plaatsen in Nederland was vanmiddag om 12 uur geen luchtalarm te horen. Of ja, veel later. Dat gaat namelijk niet automatisch. En veel meldkamers die waren te druk met 112-meldingen... Om even snel op die knop te kunnen drukken.
7: Oh, dat moet dan met de hand gedaan.
10: Ja, dat is ook onderdeel van de test. Hè. Drukken mensen op het juiste moment op de knop.
7: Ja.
10: Ja, nee dus.
7: Ja, dus mensen raken hier toch wel een beetje van in paniek natuurlijk.
10: Nee, ik dacht wel, wat duurt het toch lang? Want ook in Hilversum was
8: Leuk dat ze dan op de meldkamer eigenlijk exact hetzelfde denken als de rest van Nederland. Ach, verrek. Eerste maand.
10: Ja, helemaal vergeten.
8: Nou ja, het, is ook waar.
7: Ik denk er dus aan, omdat ik dan dat geluid hoor. Ja. Maar tegenwoordig met alles wat er in de wereld gebeurt, vind ik het ook een beetje eng om dat geluid weer te horen. Ja, snap je?
10: Dan na 12 uur is, schrik je toch even.
7: Ja, precies. Ja. Want dat klopt niet. Dat is en wij zijn natuurlijk allemaal...
11: En wat als er een keer echt iets is? 12 uur op de eerste van de maand.
7: Stel het er nou morgenavond dat ding klinkt. Dan weet je toch niet wat je moet doen. Of morgen... Wat erger is, morgen om 12 uur.
10: Oeh.
7: Dat is nog veel erger. Dus als je een beetje slimme vijand bent, dan val je dus om 12 uur aan het land.
11: Ja, op de eerste maandag van de maand.
7: Op de eerste maandag van de maand.
8: Dan luisteren ook Radio 10.
7: Daar niet voor wensen.
10: Voor wie die had gewerkt. De ethische top 810 is er begonnen.
7: Zijn we mee bezig.
10: Lijst met de beste hits uit de jaren 80. Twee mensen in deze studio hebben de jaren 80 heel bewust meegekregen.
7: Ja.
10: Jij en ik.
7: Ja, klopt.
10: Dus Gijs, jij moet de antwoorden weten van een ultra korte jaren 80 quiz.
7: Ja, want we hebben dat vorige keer hebben dat met Robin gespeeld.
10: Die deed het heel goed. Dus,
7: ja, die had één vraag had hij goed. Het was niet fantastisch.
10: Nou, met je grote mond.
7: Nee, maar dat is op zich niet zo erg. Maar dat is logisch.
10: Oké, dan wijs maar even, Gijs. De bekendste Nederlandse keeper uit de jaren 80 is natuurlijk... Hans Breukhoven is de man van Vanessa. Dan de echte vraag. Met welke Nederlandse voetbalclub won hij de Europa Cup 1 in 1988?
7: Ajax.
12: Van Breukelen. Heel zo. Ja! PSV niet. PSV
10: past
12: de Europa Cup.
10: Ja, PSV.
7: PSV. Ik dacht dat het Ajax was. Hij is natuurlijk directeur van Ajax is hier geweest. Een van de directeuren.
10: Ja, die heb je goed proberen uit te lullen. Maar
7: maar dat is wel de extra informatie voor jou.
10: Ja, in de jaren 80 zagen we deze man vaak op televisie.
13: De Space Shuttle klaar voor de start. Goedemiddag, dames en heren.
10: Dit was...
7: Griet Titulaar. Dat was de wondere wereld van Griet Titulaar.
10: Echte vraag is, wanneer ging de eerste Space Shuttle de lucht in?
7: Oh, dat is een goede vraag.
10: 1981, maar je zat in de buurt. Nou, okay. Deze acteur had in de jaren 80 een wereldhit in Duitsland. I've been looking for freedom. I've been looking for love.
7: Oh, heet die man ook weer. Ja, Knight Rider was hij.
10: Hij was de Baywatch-ster.
7: Ja, David Hasselhoff.
10: Hij
7: was ook heel vaak dronken. En heeft ook eens dronken hamburgers van een vloer afgegeven.
10: Inderdaad. Wel leuk. Jij denkt, dat is mijn proefwerk. Ik zeg maar zoveel mogelijk. Wanneer zong hij dit?
7: Oh ja, welk jaar bedoel je?
8: Nou ja, dit weet je
11: welk jaar viel
8: ik nog. Wat?
11: Welk jaar viel
10: hij zong dit toen de muur was gevallen?
7: 86?
11: Gijs!
10: 89.
7: Ja, nee, sorry, ik haal die 9 en die 6 al.
11: Ja, dat zag ik goed, hè, Gijs?
10: En het was een strikvraag. Heel veel mensen denken dat hij op de dag van de val van de muur daar stond. Maar dat is helemaal niet zo. Was een paar dagen later. En tot slot, je kunt het goed maken. In de jaren 80 dronken alle vrouwen en homo's, het is gewoon zo, als ze uitgingen, hetzelfde drankje. Pisang.
7: Ambon.
10: Wat betekent pisang?
7: Banaan.
10: En de echte vraag...
7: Dit is altijd zo. Hè,
10: welke kleur had dat drankje?
7: Groen.
14: Pisang Ambon, exotisch groen, de kleur van het avontuur.
10: Heel goed, Gijs. Ja, één vraag, helemaal goed. Dit is top 810.
7: Gijs Staverman. Ja, gelukkig ben je geslaagd. Visage, Fade to Grey, hoor je zo op 706. Maar eerst U2 en Desire. Radio 10. Staat op nummer
15: 707.

0: Je herinnering aan. Ik heb af en toe visagie, maar dat is dan alles wat ik dan met visage heb. Fade to Grey uit 1981 staat op nummer 706. En daarvoor U2 en Desire.
1: Voor Lego World.
0: Ja, de Edge is sinds mensenheugen is de iconische gitarist van U2. Eigenlijk heet hij David Howell Evans. Maar hoe is hij dan aan de naam The Edge gekomen? Nou, dat ga ik je uitleggen vanwege zijn scherpe neus. De vorm van zijn neus. En daarnaast zoekt hij regelmatig het randje op en is hij lekker edgy. En zodoende werd het de Edge U2 en Desire op 707. Ja. Nou, je hoort het. We hebben tickets van 10 voor Lego World voor je. Want de herfstvakantie staat voor de deur. Je kunt alvast nadenken wat je met je gezin gaat doen. Een uitje naar Lego World in de Jaarbeurs in Utrecht. Nou, dat is een uitje waar je echt op kan bouwen. We hebben hier 4 tickets liggen en er zijn nog meer prijzen. 4 tickets voor Lego World en 3 Lego bouwpakketten. 3 Lego bouwpakketten. Ik doe 2, maar dat zijn er 3. Ja, die kunnen voor jou zijn als je weet in welke volgorde het volgende nummer eigenlijk zou moeten worden afgespeeld. Ik ga zo Wham voor je draaien. I'm Your Man. Maar ik laat je eerst 3 fragmenten A, B en C uit dat nummer horen. Aan jou de opdracht om ze in de juiste chronologische volgorde te zetten. En dat betekent dat je even naar mij toe moet appen. Stel dat je denkt dat het nummer begint met fragment nummer C. Dan doe je C, B, A of B, A, C of C, A, B. Nou, je mag het zelf mag je het even gaan uitzoeken.

0: 705 hoorde je trouwens ook nog. En Wham en I'm Your Man. Nou, meteen. We hebben weer een actie. We hebben weer een actie bij de Ethisch Top 810. Er zijn zoveel mensen die reageren. Het zijn tickets van Team voor Lego World. En je wint daar ook nog eens 3 Lego sets bij. En ik heb even het briefje erbij gepakt. Lego Art, landschap met Japanse kersenbloesems. Lego Creator, dat is een middeleeuwse draak. Die heb ik gezien. Die zou ik wel heel graag in elkaar willen zetten. En Lego City, en dat is een snackbar truck. Dat is leuk voor jou.
1: Wow.
0: Ja, met alleen maar vegetarische snacks.
1: Heerlijk.
0: Ja, allemaal van plastic. Goed, maar ja, we hebben een aantal mensen geselecteerd. En er zijn heel veel mensen die op dit moment zich hebben opgegeven. Noem maar even 1 tot en met 3, zeg maar even.
1: 2.
0: Oké. Okay. Ellie, goedemiddag. Yeah! Oh, je had wel het idee dat ik je misschien wel zomaar aan de telefoon zou kunnen krijgen, Ellie.
2: Oh, geweldig.
0: Nou, Ellie, wat gezellig. Jouw zoon is 25 jaar, klopt dat? Dat zie ik in mijn scherm staan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, fan van Lego. En die wist meteen het goede antwoord. Nou, laten we nog even luisteren.
3: Ah,

0: En de vraag is eigenlijk, wat is de opbouw? Nou, wat is het goede antwoord, Ellie?
1: ACB.
0: Dat is het goede antwoord! Yay! Yay! Nou, van harte gefeliciteerd. Ja. En hoe heet je zoon?
1: Dion.
0: Dion en Ellie, van harte gefeliciteerd. Jullie krijgen 4 tickets voor 10. Tickets van 10 voor Lego World in de Jaarbeurs in Utrecht. En 3 Lego sets, die komen allemaal jullie kant op.
1: Oh, wat super!
0: Ja, wat fijn, hè? Oké, nou, maak even een foto als hij helemaal klaar is. Dat zou ik wel heel leuk vinden. En heel veel plezier bij Lego World.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Oké, ja, je bent er helemaal beduust van. En dat snap ik ook wel. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Nou, NAC wil de hardst mogelijke maatregelen voor de supporter die vuurwerk afstak op de wc. Mm. En een man van 90 is zijn grootste wens in vervulling zien gaan.
0: Oh.
2: Moest er wel een speciaal pakje voor aantrekken.
0: Oké.
2: Mooi zo meteen.
0: Is goed. En dit hoor je ook zo.
3: Zometeen.

0: Eighties Top 810.
1: Radio 10.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Goedenavond, inmiddels 1:06. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
17: Goedenavond Gijs. Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelderdom vuurwerk afstak op de wc. Het gebeurde in de rust. Door rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. Het mysterie van de dode honden in Schiedam wordt met de dag groter. Eerst werd gedacht dat er iets was met het park De Plantage, waar de honden misschien giftige paddenstoelen hadden gegeten. Maar daar is niet bij gebleven, vertelt de wethouder aan de Hart van Nederland.
18: Inmiddels is er ook een geval van een hond die is overleden die niet bij dat park is geweest, maar elders. Dus dat maakt het dat ik ook heel veel vragen heb. Ja.
17: Ja, ook het stuk groen waar die hond is geweest is nu afgezet. Het kabinet heeft het advies voor telefoons op school aangescherpt. Ook in de pauzes moeten mobieltjes eigenlijk worden verboden. Deskundigen zeggen in het Parool dat het weinig uithaalt. Er is geen verschil in totale schermtijd, blijkt uit onderzoek. Anders gezegd, jongeren compenseren de gemiste schermtijd door thuis meer op hun telefoon te zitten.
19: Ja, maar ik vind ook dat het best wel lastig is. Want magister, dat is eigenlijk je digitale agenda.
17: Je rooster.
19: Die kun je dus alleen maar op je telefoon bekijken. Dus als je, ja, dan moet je het overschrijven. Maar dat, nou, dat,
17: ja, op kinderen, de school van mijn
19: die
17: kinderen
19: weten dan niet meer wat het is hoor, een pen en een
17: blocnoot. Op de school van mijn kinderen hebben ze nu de scherm opgehangen. En dan hoef je niet meer op je telefoon.
19: Dat zou een hele goede zijn.
17: Ja, toch?
19: Ja, klopt.
17: En een nieuwtje over Nico, man van 90 uit Brabant. Die wilde heel graag nog 1 ding doen. Niet sjoelen, geen advocaatje, nee. Hij ging parachutespringen. Ah, stelt iemand niks voor, joh, zegt hij.
20: Moet ik gewoon instorten?
14: En dan gaan we springen.
17: Ja, vlak voor de tandemsprong was de vraag van Omroep Brabant. Bent u al een beetje zenuwachtig?
14: Nee hoor, ik vind het wel leuk.
17: Ja, daar ging die op 3 kilometer hoogte.
14: Maar was fantastisch. Een heerlijke ervaring.
17: Ah. Ja, het enige lastige... het lukte bijna niet om zijn kunstgebit binnen te houden. Want zijn mond
19: serieus ging er weer.
17: Maar
19: erg.
17: Zonder scheuren aangekomen. Ook met een heel gebit.
19: Kan het nog een wens van jou zijn in je leven om een keer een parachute te springen?
17: Ook echt een heel gebit. Ja, allebei. Nee, ja. Nee. Nooit eens de parachute te springen. Nooit in hel.
1: Woensdag is de jarig.
19: Ja, ik wilde zeggen. We even een lijstje aan het samenstellen.
17: Ik vind een diep bord vind ik al vreselijk. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Okay. Vreselijk.
19: Nou, dan met een vogel uit een vliegtuig. Dat
17: ja,
19: zou
17: ik denk
19: het,
17: er even over na. Ja. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht bijna overal opklaringen. Behalve in het noorden. Morgen eerst mistig. Daarna een mix van wolken en zon. In het noorden soms ook wat regen. Mm. En dan wordt het 21 tot 23 graden.
19: Ja, wij hebben zo'n leuke over.
17: Oh my god.
19: Ja, nee, maar serieus.
17: Hey, zin in.
19: Ja, dat hebben we geregeld. Dus we weken, maanden zijn we daarmee bezig. Maar het is eindelijk voor elkaar gekregen.
17: Ja.
19: China heeft het net verstuurd. Dus we hopen dat het woensdag binnen is.
17: Ja.
19: Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van der Gie om te kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Nog steeds of niet meer?
20: Oh, zeker nog. Hallo. Ja? Nog steeds heel erg druk. 260 kilometer aan files totaal. Wat opvalt zijn de A12 Arnhem-Den Haag. Nog steeds 3 kwartier vertraging tussen Bunnik en Woerden. Op de A13 Rotterdam-Den Haag sta je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Ruim een uur stil door een ongeluk. Nog maar 1 rijstrook is daar open. A22 Beverwijk-Velsen tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden. Een half uur. En op de A50 Arnhem-Eindhoven ook een half uur tussen knooppunt Valburg en Paalgraaf.
19: Oké, nou heel veel sterkte. Wij gaan zo lekker verder met de lijst. De ethisch top 810. Have a little faith in me van John Hyatt. Die staat erin, die hoor je zo. De prijs.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: direct door. Allianz Direct.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

0: De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 4 dagen.

Omdat hij ook op de radio, hij was ook een radio personality. Naast dat hij ook een artiest was. Vooral met zijn eigen naam kon hij woordgrappen zelf maken. En greep uit de albumtitels zijn bijvoorbeeld Rock, Kin, Roll, Kin, Tinute, Kin, Spiracy en Kin, Tages. Leuk.

conclusie dat Michael Jackson tot nu toe de meest gezochte artiest van het jaar is. Ja, ik zou bijna zeggen dat er een of andere film aan hem besteed is, maar nou ja, niet dat wij daarvan weten. Ja, natuurlijk was een enorm groot bioscoop succes over hem. Is dat uitgebracht de afgelopen jaar. En daarom is hij natuurlijk de beste. Nou, hij wordt sowieso.

0: Knoepert heeft hij voor ons gemaakt. Nee, dat is niet waar, want we kunnen dat natuurlijk meteen kunnen we dat gaan checken. Maar ja, die gaat straks lekker verder met de lijst. En wij gaan ook zo verder met de lijst. Mijn naam is Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Goedenavond, Gijs.
0: En de hele avond crew.
2: Hallo.
0: Zitten we nog steeds bij je op de achterbank, hoor. Ja, we gaan nergens naartoe. We wachten net zo lang totdat de file is afgelopen. Straks John Hyatt, Have a Little Faith in Me. Maar eerst
3: 701.
0: Het is de Yes Express.
4: Enjoy this trip.

twee dominees. Ja, als je goed naar de tekst luistert, dan verwacht je het bijna niet. De bandleden die waren totaal gefascineerd naar allerlei financiële relletjes. Een satelliet vliegt ondertussen door de sterrenhemel om dit allemaal uit te zenden. Ja, dat is een beetje rommelig en daarom zingt zanger Eric Bezerra.

0: 699 Satellite. En John Hyatt hoorde je daarvoor. Martijn, wat is zijn favoriet voedsel?
1: Ik heb geen idee.
0: Pindakaas.
1: Oh, dat heb ik ook.
0: Ja, FY. Ja, maar neem je ook een pot mee door de douane? Dat doet John Hyatt namelijk wel. Die heeft altijd een pot in zijn tas zitten.
1: Oh, ik heb altijd een pot op mijn werk staan.
0: Ja, dat hebben we gemerkt, ja. Maar ik denk dat hij nu leeg is, want ik had zo'n trek vanmiddag.
1: Oh, shit.
0: Wat zit er zo in het nieuws?
1: Een dringende waarschuwing van de baas van een Duitse inlichtingendienst. En een groep schapen in Drenthe beleefde een heel sexy dierendag.
0: Mm.
1: Hoe zit het, hoor je zo?
0: Ik ben heel benieuwd.
2: De werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Bij ook de verpakking.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen eerst een beetje mistig. Daarna zon in het noorden, ook wat regen. Het wordt morgen zo'n 21 graden. En het was nog best wel een beetje druk. Ik ben benieuwd of het een beetje oplost, die files. Maar ik ben bang van niet. Robin van der Regie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
10: Goedenavond. Ja, gelukkig komt het uiteindelijk toch altijd wel weer goed. Nog steeds 25 files. Dat dan weer wel. Op de A12 Arnhem-Den Haag nog steeds een half uur vertraging tussen Hout en Oost en Woerden. Op de A13 Rotterdam-Den Haag de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog 20 minuten. De vertraging tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. En op de A50 Arnhem-Eindhoven 3 kwartier door een bus met pech tussen knooppunt de Valburg en Paalgraven.
9: Oké, nou, voordat je het weet is 12 uur vannacht en dan is iedereen vast alweer thuis en dan kun je lekker naar bed toe. Dus dan is die file ook wel weer opgelost. Heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij. Nog steeds heel veel hits uit de jaren 80 waar je zelf voor gekozen hebt. Jason Donovan staat erin. Too Many Broken Hearts. Die man heb ik ooit van het podium afgestoten. Hoe dat zit, dat vertel ik je straks al even. Maar eerst hebben we het nieuws, want het is 6:58. Martijn Nijers, goedenavond.
11: Goedenavond Gijs. Een dringende waarschuwing van de baas van een Duitse inlichtingendienst. De Duitsers worden gezien als de nieuwe hoofdvijand van de Russen, omdat Duitsland de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne is. De inlichtingenchef is daarom bang voor Russische aanslagen in Duitsland. Een absurd ongeluk in Tanzania in Oost-Afrika. Daar heeft een safari-vliegtuig een buiklanding gemaakt, doordat hij bij het opstijgen op een zebra botste.
9: Oh.
11: Ik dacht nog, staat een zebrapad, maar het was een echte zebra. Die kwam om.
9: Je niet tegen een zebrapad opbotsen.
11: Nee, nou, dat was natuurlijk inderdaad een echte zebra. Maar ja, alle mensen aan boord bleven ongedeerd, melden plaatselijke media. En de nieuwe Avengers-film gaat pas half december draaien in ons land, maar heeft nu al een record verbroken. Ja. In 4 uur tijd zijn al 27.000 kaarten verkocht in de voorverkoop.
9: Oh.
11: Fans van Avengers willen de film als eerste zien, omdat ze bang zijn dat anders iemand anders verklapt hoe het afloopt.
9: Oh, zo werkt dat natuurlijk. Oh
11: ja, ik snap het wel.
9: Ja, mijn vriendin is ook, die kan niet wachten. Totdat ze eindelijk kan gaan kijken naar de Avengers film.
11: Ja, snap ik.
9: Zij vindt dat fantastisch ook, ja. Maar het is iets anders dan DC Comics, toch?
12: Ja, oh my god.
9: Oh,
12: dit is Marvel,
9: toch?
12: Marvel.
9: Ja, nee, maar dat is echt vloeken in de kerk, hè?
11: Ja, als Coca-Cola, zeg maar, zeggen een beetje.
9: Oh.
12: Ja, je hebt Superman is DC en ja, Iron Man is Marvel.
9: Nou ja, ik doe dus Superman, die verwar ik altijd met Spider-Man. Dat zijn twee.
12: Wel.
9: Ja, maar dat ja.
12: Het begint met een S.
9: Met een S, ja, precies. Ja.
11: En rood en blauw, ja. Gijs, een mooie verrassing gisteren voor een groep schapen in Drenthe.
9: Oh, wat gezellig.
11: De mannetjes mochten de vrouwtjes dekken.
9: Oh, wat leuk.
11: Nou, de verslaggever van RTV Drenthe had de dag van zijn leven.
13: Weten ze het al? Nee, ze weten nog van niks. Het is voor hun ook een verrassing.
11: Nou, veel lol hadden die schapen er niet van trouwens.
14: Dit is redelijk kortstondig.
13: Ja, ja, ja, zeker. Maar je moet ook snel zijn, want anders komt er weer een andere ramp. Alles gaat snel bij schapen. Snel dekken, snel geboren worden.
11: Ja, het is een beetje een soort groepsfeestje, zou ik maar zeggen. Het is allemaal om de beurt.
9: Een soort swingende schapen, als
11: dat het is het eigenlijk, ja. Bij de schapen is al wel eeuwenlang sprake van consent. Alleen seks als de vrouw daar zin in heeft.
13: Als de ooi bronstig is, dan kan er gedekt worden. Is de ooi niet bronstig, dan wordt er niet gedekt.
11: Ja, zouden wij ook eens moeten doen. Maar hoe weten die rammen nou dat de ooien er zin in hebben?
13: Ja, dat ruiken ze. En die ooi geeft signalen af. En dan weet die ram, nou, die is eraan toe.
11: Ja, die is eraan toe.
9: Oké, maar wat voor signalen geeft die dan?
11: Ja, een beetje zo met het hoofd van...
13: Ik ben er aan toe!
11: Ik heb toch het idee dat de mannetjes er wat meer lol van hebben. Want dit is het vrouwtje dat werd gedekt. En dit is het mannetje dat er bovenop zat.

0: bacteriële infectie vlak voor de start zijn tournee door Amerika afzeggen. Maar Ad van den Berg is weer beter. Hij gaat weer aan de bak. En eind oktober staat zijn eerste optreden in Japan alweer op de planning. Vandenberg. Dat was natuurlijk onderdeel van Vandenberg. Burning Heart, die staat op 697. En dan 698 daar weer voor. Sade en The Sweetest Taboo. Ja, ik zei het je net al. Jason Donovan, die heb ik ooit een keertje van het podium afgelopen. Hè? En dat was omdat wij... ik werkte bij een radiostation en die had een soort gouden oude festival. Jason Donovan zou toen ook optreden. En er stond een man bij een microfoon. En die had nogal een perkamentachtige huid. Beetje wat Gordon heeft de laatste tijd. Weet je wel, een beetje perkament. En het, alles rimpelde en alles flubberde. Dus ik zei tegen hem, can you clean please afterwards? Ja. Toen heb ik hem bijna zelf van het podium afgehaald. Toen bleek het later Jason Donovan te zijn. Oh. En daar staat ook genoteerd.
1: 696.
0: Met dit nummer, Too Many Broken Hearts.

0: fluiten. En zeker niet op de radio.
1: Oh,
0: dus, ja, dus pas maar. Nou, ik hoop niet dat je een fluitplaatje hebt. Ja? Nee. Zijn jullie trouwens jaloers aangelegd? Vraag ik even aan jou, Lex.
2: Absoluut.
0: En Martijn?
2: Niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: En Martijn? Jawel. Oké, nou ja, hoeveel procent van de mensen denken jullie dat regelmatig ruzie maakt omdat ze jaloers zijn vanwege jaloezie? Waarom is dat? Hoeveel procent denk je? Ja?
2: Oh, is het 60%?
0: Nee, jij denkt?
3: Oh, dat zou ik ook denken, ja.
0: Ja, het is maar 16%. Ja. Nou ja, dat is heel weinig. Opvallend, het was niet alleen de man of alleen de vrouw. Iedereen blijkt jaloers. Maar 16% vind ik niet zo heel veel. Het kan ook zijn dat het 61% is. Want Rick die ziet het de laatste tijd niet zo heel scherp meer. Die heeft het even uitgezocht.
2: Ja,
0: dus het
2: precies,
0: kan zijn dat het is omgedraaid.
2: Hey, wij maken thuis juist ruzie omdat ik niet jaloers ben.
0: Oh!
2: Dat is vervelend.
0: Oh, en dat is, ja, maar het is af en toe even jaloers zijn. Dat is hartstikke leuk hoor.
2: Ik speel het al af en toe.
0: Ja?
2: Waar dan?
3: Nou, doe eens niet.
2: Ja.
3: Oh, is dat een leuke man?
0: Ik geloof dat helemaal niet.
2: Goed. Ja, ja,
0: 694 ga ik nog voor je draaien. Swing Out Sister. En ik weet exact welk nummer jij zo direct gaat draaien.
2: Zeg eens dan.
0: 693.
2: Sorry.
0: En je hoort het straks naar 7.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lego World. Het leukste dagje uit in de herfstvakantie.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld.

0: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis.

0: Praxis Plus. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week in de bonus.

0: nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Meer 80's top 810, dag 1, zometeen voor je met Joy Division en Nick Kershaw. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
4: Goedenavond Lex. Er staan nog bijna net zoveel bedrijven op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet als een half jaar geleden. Maar door slimmer gebruik van het net ontstaat op steeds meer plekken in het land ruimte om meer bedrijven aan te sluiten. De netbeheerders zeggen wel dat er meer nodig is. In Limburg zijn afgelopen zomer 31 nepagenten opgepakt. Dat worden er misschien nog wel meer. Er waren in de zomer meer dan 400 meldingen van criminelen die tegen mensen zeiden dat ze van de politie waren. Meldt regiozender L1. Om de nepagenten op te sporen zette de echte politie extra mensen in. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte moet ruim een jaar de gevangenis in. Hij belde en appte haar, ging onverwachts bij haar langs en belde haar zelfs vanuit de gevangenis 77 keer. Het is onduidelijk of hij die nieuwe straf gaat uitzitten, want hij is nu in Turkije. Hij mag sowieso de komende 5 jaar geen contact hebben met zijn ex, ook niet met zijn dochter. En hij is niet meer welkom in Rotterdam. En Nepal is gestopt met zoeken naar slachtoffers van de overstromingen eind augustus. Er zijn nog steeds meer dan 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. Die waren tijdens de vloedgolf op reis naar Tibet. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht bijna overal opklaringen, behalve in het noorden. Morgen eerst mistig, daarna een mix van wolken en zon. En in het noorden soms ook regen. En dan wordt het 21 tot 23 graden.
3: Martijn, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. Heel klein staartje nog van de avondspits. 2 vertragingen gemeld bij Flitsmeister. Op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 11 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Paalgraven door een auto met pech daar 38 minuten.
5: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
6: Semjo. Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knop. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
11: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
16: wonen. Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
17: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Yes, goedenavond. Die prachtlijst gaat verder. Met op 693 Chrissy Hynde, The Pretenders. Dit is Don't.

Hoe ethisch wil je het hebben? Joy Division, Love Will Tear Us Apart op 692. Ethisch tot 810. En in rechtschapen, goedenavond, ethisch lovers. Het is Lex Gaarthuis hier. Buiten was het vandaag gewoon 20, 21 graden. Oktober deed even alsof hij augustus was, maar deze week gaan we bij Radio 10 ietsjes verder in, terug in de tijd dan een paar maanden. Ja, muzikaal gezien dan, hè. De 80's top 810. Love Will Tear Us Apart op 692. Ja, dan weet je wat voor lijst eraan komt, hè. Waar we middenin zitten eigenlijk. Sinds vanochtend, 8 uur, is dit de 80's top 810 editie 2026. Wat gezellig dat je luistert. Deze avond trekken we hem lekker door met onder andere Paul McCartney, Stevie Wonder, Joe Cocker en Jennifer Warnes. En nu een plaat die bij zijn release eigenlijk helemaal niet zo'n klapper was. Nee, deed eigenlijk heel weinig. Nick Kershaw bracht hem uit in 1983 al. En hij kwam in Engeland niet verder dan de 47ste positie in de hitlijsten. En ja, om dat nou een enorme hit te noemen, dat is wat overdreven. Een jaar later dacht hij, weet je wat? Ze hebben het allemaal verkeerd gehoord. Of niet gehoord. Ik doe het nog een keer. Now, What a Difference a Year Makes. Zong ooit een andere zanger al.

Ja, het klinkt allemaal zo gezellig, hè? Wonderful Life. 80's, top 810. Maar Black, oftewel Colin Vernkamp, bedoelde het een tikkeltje sarcastisch, om het voorzichtig uit te drukken. Hij schreef dit liedje in een periode waarin hij onder meer zijn platencontract en zijn huis kwijt was. Om te zeggen dat je dan heel lekker gaat, dat is misschien overdreven. Ook bij dit liedje gold. Eerste release deed eigenlijk niks. Pas bij de herkansing in 1987 werd het een hit, wereldhit. En dus terecht door jullie de lijst ingestemd. De lijst die je helemaal na kan lezen, uit kan printen en boven je bed kan hangen. Via radio10.nl of check hem via de Radio 10 app. Wonderful Life, nummer 690 in de lijst. Vandaag was trouwens ook zo'n dag waarop het leven van in ieder geval chef Cox in ieder geval een stuk wondervoller kon worden. Want in Maastricht werden ze uitgereikt. De nieuwe Michelinsterren, misschien heb je het gehoord. Voor chef zo'n beetje de nummer 1 hit. Onder de beloningen die er zijn. En er werd er flink wat uitgedeeld, ook flink wat afgenomen trouwens in Nederland. Alleen als chef moet je dan iedere avond opnieuw bewijzen dat je in waard bent. En voor artiesten, die kunnen er een tijdje op door. Appje van Marcel uit Gouda via de Radio 10 app. Deze stond op een cassettebandje dat standaard in mijn eerste auto lag. Een knalrode Opel Kadett. De auto is allang vergaan. Het cassettebandje heb ik nog en doet het ook nog. Ja, zo worden ze niet meer gemaakt, hè? De geluidsdragers. Voor zover ze nog gebruikt worden. Dat is wel het mooiste, vind je niet? Hij heeft het over deze. Nummer 689 uit de 80's top 810 van dit jaar, 2026. Hollywood Beyond is hier en What's the Color of Money?

0: McCartney en Stevie Wonder samen de studio ingaan, zou daar dan überhaupt rotzooi uit kunnen komen? Denk ik niet, hè? Bewijs geleverd. Ebony en Ivory in de 80s, top 810 op 688. Met straks voor je een van de mooiste saxofoon-intro's van de jaren 80. Ah, want ik zeg het gewoon, het mooiste saxofoon-intro van de jaren 80. Ingespeeld door jazzgrootheid Michael Brecker. En onder andere een prachtig duet van Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, hoor je zo meteen.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Deze week in de bonus, AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Het is top 810.
15: Lex Gaarthuis.
0: Met op 687 het mooiste saxofoon intro aller tijden. Your latest trick.

0: Virgil van Dijk gisteren zijn 100ste interland voor Oranje speelde. Daar stonden deze helden meer dan 100 dagen in de bovenste regionen van de Amerikaanse R&B-lijsten.
1: De 80's top 810.
0: Wat een classic, Yarbrough and People, 686, you're the Don't Stop the Music. In de 80's top 810. En daarvoor de beloofde saxofoon. En wat voor eentje? Dire Straits, Your Latest Trick, 687. Op de plaat Michael Brecker op sax. Live nam Chris White dat later over. Legendarische live versie, hè? Het nummer was trouwens oorspronkelijk veel sneller en jazzier. Totdat de manager van de Dire Straits voorstelde de boel eens flink af te remmen. Esther die appt Your Latest Trick. Mijn vader draaide Brothers in Arms echt grijs. Ik vond het toen verschrikkelijk. En nu zet ik hem zelf op. Esther, wijsheid komt met de jaren. Muziek smaakt vaak ook, hè? Is ook zo. Is ook zo. Hij staat zelfs bovenaan je stemlijstje, zag ik net. Prachtig. Dank voor het stemmen. Tot en met aanstaande vrijdag. Is dit de beste, mooiste en fijnste uit de 80's op Radio 10? Met nu een van de vele schitterende duetten uit dat decennium. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, 685.

& Bellows, Maniac. 80's top 810. Op nummer 684 in de lijst. Het had allemaal heel anders af kunnen lopen met het liedje. De eerste versie van Maniac ging namelijk niet over een fanatieke danseres, maar over een moordlustige maniac. Ja, rustig maar, rustig maar. Producer Phil Ramone hoorde er toch iets voor Flashdance. En die zei zoiets van, leuk jongens, maar laten we die moordlustige maniac veranderen in een fanatieke danseres. Is misschien voor iedereen een beter idee. Dat bleek een aardige ingeving. Wereldhit, dient ten gevolge. En in 2026 nog steeds lekker in die 80's top 810. Daarvoor Joe Cocker, Jennifer Warnes op 685. Up Where We Belong. Ook uit een film natuurlijk. An Officer and a Gentleman. En die won vervolgens de Oscar voor beste originele song. En van twee mensen die elkaar vinden naar iemand die juist behoorlijk op afstand blijft. Op 683 in de 80's top 810 van Radio 10 dit jaar. Eurythmics, dit is Love is a Strange.

0: het een tikje anders doet.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Klaverdeels Bijbel.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66

0: Flippie.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijzonderheden.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Top 810 naar je onderweg met ABC, de B52's en de Timex Social Club. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. Wederom tragisch dierennieuws uit Schiedam. Daar is opnieuw een hond overleden na het uitlaten. De zesde in ruim 2 weken. De 5 honden die eerder doodgingen waren in het park De Plantage uitgelaten. Waaraan de honden zijn overleden is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelredome vuurwerk afstak op de wc. Dat gebeurde in de rust. Door rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. Een absurd ongeluk in Tanzania. Daar heeft een safari-vliegtuig een buiklanding gemaakt doordat die bij het opstijgen op een zebra botste. Alle mensen aan boord bleven ongedeerd, zo melden plaatselijke media. De zebra heeft het ongeluk helaas niet overleefd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Oh. Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
17: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
19: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
19: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Teruggeleverde kosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Lex Gaarthuis.
1: En de muzikale buiging voor Smokey Robinson op 682 ABC. Dit is When Smokey...

0: 352's on the Love Shack.
1: Op nummer 681.
2: Het is top 810.
1: Ja, Patrick uit Nieuwegein, die is blij dat hij hem hoort. Die app via de Radio 10 app Love Shack was bij ons vaste prik aan het einde van ieder schoolfeest in de jaren 80. Iedereen meebrullen, terwijl volgens mij niemand enig idee had waar het precies over ging. En dat was misschien maar beter ook. Dat laatste voeg ik toe, dat appt Patrick niet zelf. Nummer 681 hoorde je in de 80's top 810. Daarvoor 682 ABC, When Smokey Sings. En met Smokey bedoelde ze inderdaad Smokey Robinson. Sterker nog, de baslijn van het liedje. Luister dan maar een keer na. Was ook nog een knipoog naar zijn Tears of a Clown. Het mooiste, toen ABC ermee in de Amerikaanse hitlijsten stond, stond Smokey daar zelf ook in. In de top 10 zelfs, met One Heartbeat. En zo komt alles schitterend bij elkaar. Zometeen The Jam, Grace Jones en de Fine Young Cannibals. Maar eerst door met de nummer 680. Daar vinden we Timex Social Club met een plaat die ooit werd geschreven vanuit de roddels die rondgingen op Berkeley High School in Californië. Waar de bandleden hun schooltijd doorbrachten. Rumors!

de bus. Dankjewel voor je appje via de Radio 10 app. Je hoorde The Jam in de 80s top 810 en het sound called Mellis. Zeg ik, 679 voor de meeschrijvers. En daarvoor Timex Social Club en Rumors op 680. Ja, blijft een grappig verhaal. Die gasten schreven dat nummer toen ze zelf nog op de high school zaten. Gewoon over de eindeloze roddelmachine op school. En dat is nu niet anders. Vervolgens werd het een wereldhit en mochten ze ineens mee als voorprogramma op de Raising Hell Tour van Run DMC. Samen met onder andere, ik noem maar even een paar namen, de Beastie Boys en LL Cool J. Ja, als je dan toch iets doet met schoolpleinroddels, dan maar zo, toch? En nu iemand die in de jaren 80 sowieso niet over het hoofd zag. Ze was model, actrice, zangeres, stijlicoon. Ik heb het over de meer dan legendarische Grace Jones.

0: Luister eens naar die bizarre snare drum. Tak, tak. Producer David Z maakte hem onder andere door geluid via een speaker bovenop een echte snare drum opnieuw op te nemen. Technisch foefje. Werd de herkenbare snare drum in deze. De nummer 677 in de 80's top 810 van Radio 10 dit jaar. She Drives Me Crazy, The Fine Young Cannibals. Zometeen verder met de nummer 676. Van een zangeres die in de jaren 80 werkelijk geen idee had hoe je geen nummer 1 hit moest maken.
1: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Alle Sigma verf bestel je bij
10: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

kippenvel op je zuurliedje. Carrie, Europe op 675. 80's top 810. Ja, hier was hun grootste hit natuurlijk, de Final Countdown. Ga je denk ik nog wel horen in deze lijst, dankzij jouw stemmen. Lijst die je na kunt lezen, uit kunt printen en boven je bed kunt hangen via radio10.nl. Gratis tip van deze week tussen Flip overigens. Maar in Amerika was dit hun grootste hit, Carrie. Vandaar tot de nummer 3 positie werd ermee hun hoogst genoteerde single in Amerika dus. En daarvoor Whitney Houston, So Emotional, op 676. Die nam haar zang voor dit nummer volgens producer Narada Michael Walden voor 90% op. Nog voordat haar stem überhaupt was opgewarmd. In één sessie. En het werd haar 6e Amerikaanse nummer 1 hit op een rij. Bizar toch? Bondscoach Xavi had dat kunstje vandaag waarschijnlijk graag van haar geleerd. Die was na zijn eerste intensieve weken bij Oranje zijn stem dus vandaag kwijt. Wel hard gewerkt, hè? Eerlijk is eerlijk. Linda, die app via de Radio 10 app Whitney. Haar stem was voor mij de jaren 80. Ik stond als meisje met een haarborstel voor de spiegel. En dacht serieus dat ik dit ook kon. Ja, Linda, dat dachten er meer. Ene Glennis Grace bijvoorbeeld. Nou ja,

0: Ja, die Glennis, die kan je om een boodschap sturen. Nou ja, dat zijn misschien oude koeien uit het gangpad halen.
1: Lex Gaardhuis, gezellig, hè?
0: Ja, laten we dat vooral zo houden. Door met de Ethisch Top 810, editie 2026. Wat gezellig dat je erbij bent op deze eerste avond. Dag 1 van de lijst, die hoort van 8 tot middernacht. En vrijdag zelfs vanaf 6 uur 's ochtends. En op 674, Climie Fisher.

Tina Turner. Op 673 in de 80's, top 810 die straks doorrolt met Jan Paul Grotendraast. Alvast heel veel plezier en geniet van je avond met al dat moois, fijns en leuks uit de 80's. Jezelf bij elkaar hebt gestemd, dankjewel daarvoor, via radio10.nl. Ik heb er nog eentje voor je, dat is de nummer 672. Daar vind je The Cure.

0: Artiest Top 810.
1: Radio 10.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba. Greet. En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: De maandagavond van 10 met tot middernacht de 80's top 810. Clarence Clemens, Jackson Brown en ook Madonna komt eraan. Na het nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. De co-piloot die vorige week zijn gezagvoerder aanviel op een vlucht naar Tel Aviv zou al in juli een vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Volgens een Israëlische nieuwszender blies hij die aanslag op het laatste moment af omdat er toen een bevriend bemanningslid aan boord was die hij wilde sparen. Uiteindelijk mislukte zijn poging om in Tel Aviv neer te storten vorige week, omdat hij werd overmeesterd door passagiers. Een flinke schadepost voor een hotel in München, melden lokale media. Twee dronken bezoekers van het Oktoberfest lieten de douche lopen terwijl ze zelf waren gaan slapen. De douche liep over en zorgde voor lekkage in andere ruimtes van het hotel. Het water kwam zelfs tot in de ontbijtzaal, twee verdiepingen lager. De schade wordt geschat op 200.000 euro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
22: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
24: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
25: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
26: Balen zeg. Koffie?
25: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
27: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
28: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
31: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Jan-Paul Grotendraast.
2: En het vervolg van deze heerlijke lijst. Nu Clarence Clemens en Jackson Browne in You're a Friend of Mine. Op 6-1.

0: Ja, Madonna op 10, de nummer 670 in de lijst. The Crazy For You.
1: Het is top 810.
0: Nou, wat een heerlijke eerste dag van deze lijst. De lijst met hits die je toch even terugbrengen naar de jaren 80. Dankzij jouw stemlijstje. De grootste hits uit de jaren 80 in de ethisch top 810 van Radio 10. Ik ben Jan-Paul. En nou ja, laat vooral iets van je horen via de app van Radio 10. Vind ik leuk. Hoe luister jij de lijst vanavond? En heb je nog favorieten waar je nu al naar uitkijkt? Je berichtje kun je achterlaten via de app van Radio 10. En de hele lijst vind je natuurlijk op de website, radio10.nl. En soms heb je gewoon geen zangstemmen nodig om een grote hit te maken. Geheel instrumentaal kan ook gewoon. En zeker in het geval van Kenny Dulfer en Steve Stewart. Want het is gewoon alsof ze hun instrumenten laten zingen. De saxofoon en de gitaar die komen samen in Lily Was Here. Ze staan samen op nummer 668. Maar eerst de Duitse band Münchener Freiheit. Buiten Duitsland ook wel bekend als Freiheit. En ze hadden in eigen land een bescheiden hitje met Herz aus Glas, zo heette dat. Maar ja, de ambities die waren toch wat groter. En ze hebben er een Engelse tekst aan gegeven en noemden gewoon hetzelfde liedje Play It Cool. En dat werkte. Het werd een wereldwijde hit in 1988. Freiheit staat op 669 in de ethisch top 810.

0: Candy Dulfer.
1: De 80's Top 810.
0: Een duet zonder stemmen. Maar ja, juist hun instrumenten die dat eigenlijk doen, hè, die doen precies wat de zang had kunnen doen. Lily Was Here in de 80's Top 810 van Radio 10. Met Michael Jackson dadelijk. Die staat in totaal 19 keer in de lijst. En dat maakt hem toch wel een van de absolute favorieten in de lijst. En in het bijzonder zijn album Thriller. Want wat blijkt, we hebben met z'n allen maar liefst ervoor gezorgd dat 7 liedjes van dat album zijn terechtgekomen in de top 810. Dankzij jouw stemlijstje bijvoorbeeld. En een van die 7 liedjes van het album Thriller is dat bekende duet met Paul McCartney. Die ga je dadelijk horen. En eerst, op 667, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood.
2: The air attack warning sounds like this is the sound.

0: bijzondere samenwerking, hè? Michael Jackson en Paul McCartney. The Girl Is Mine in de 80s top 810. Met zometeen Prince. En nog een hele bijzondere samenwerking. Een Ierse volksgroep met de zanger van een van de bekendste rockbands ter wereld. Je hoort ze zo.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Score alle avonddeals bij Bol.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Jan-Paul Grotendraak.
0: Ja, goedenavond. En nu de nummer 665 ga je horen uit de lijst. Hier is Prince en Raspberry Beret.

0: Een Ierse volkgroep samen met de zanger van U2, hè? Het is top 810. Geen grote internationale hit destijds. Maar wel, ja, noem het maar een cultklassieker als het ware. En eentje die nog altijd heel veel stemmen weet binnen te halen. In ieder geval voor de 80's top 810. Clannad en Bono en In A Lifetime op Radio 10. Op nummer 664 in de lijst. Ja, je bent er gewoon bij. Dag 1 van deze top 810. Tot en met vrijdag de grootste hits uit de jaren 80. En reageren kan natuurlijk via de app van Radio 10. Vind het leuk om iets van je te horen. Frank die laat even weten dat hij groot fan is van de Robert Cray Band. Right Next Door, dat is zijn favoriet. Nou, dat komt goed uit. En volgens mij zag je het al aankomen, Frank, want zometeen ga je die horen. Saskia die stuurt ook een berichtje via de app. En ze laat weten dat ze luistert naar haar favoriete jaren 80 artiesten. Onder andere Bananarama, Alison Moyet en Sheila E. zijn haar favorieten. Nou, ook die ga je vanavond allemaal horen, Saskia. En Stefan heeft gereageerd en die heb ik even teruggebeld. Stefan, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Jean-Paul.
0: Ja, het zijn twee dingen die je eigenlijk zegt.
1: Dat het gewoon een hartstikke gaaf begin is met de top 810 ja. Deze week.
0: Deze week, ja.
1: Ja, en dat ik even de avond afsluiten met een avondje Minecraft en jullie op de achtergrond.
0: Nou ja, precies. En dat vond ik wel mooi inderdaad. Jij speelt dus nog gewoon Minecraft. Dat is ja. nog steeds aan de hand.
1: ja, nou, bij mij in ieder geval wel. Ja.
0: Bij jou wel, niet, ja.
1: Ik weet niet wat de rest van de wereld doet, maar...
0: Ik dacht dat die trend er al lang voorbij was, joh. Maar jij gaat gewoon lekker vrolijk door.
1: laat het zo zeggen. Ik ben niet van de leeftijd van de trends meer.
0: Nee, precies. Jij bent al blij dat je er eentje kan volgen, zeg maar.
1: Ik wou net zeggen, ik volg af en toe zijdelings van mijn dochter. En dan denk ik bij mij, laat maar zitten.
0: Ja, precies inderdaad. Ja. Ben je ook nog iemand die de spelletjes uit de jaren 80 nog steeds speelt? Pac-Man of zo?
1: Nee, helaas niet meer. Nee. Heel af en toe zit ik op een hele oude Commodore 64 waar mijn broer zit een beetje te gamen.
0: Ah, fantastisch.
1: En, ja. En dat ding is echt nog echt letterlijk nog uit de jaren 80. Ja. Alleen dat is af en toe.
0: Met die grote floppies.
1: Ja, met die flapperende floppies inderdaad. Ja. En dan zo'n joystick met allemaal twee knopjes erop voor de rest niks.
0: Ja.
1: Helemaal fantastisch.
0: Ik speelde daar vroeger ook altijd op. Ik was helemaal verslaafd aan het spelletje Guyana Sisters.
1: Oké.
0: Okay. En Mario Bros had je. Dat was een spelletje waar ik heb al helemaal gek van. Fantastisch inderdaad, ja.
1: Ja, nee, goede tijden.
0: Goede tijden waren dat. Nou ja, je hebt herbeleefd inderdaad met de 80's top 810. Stefan, dankjewel voor je reactie en geniet ervan deze week.
1: Gaat zeker lukken.
0: Door met de lijst Shalamar met de hit die precies doet wat de titel belooft. I Can Make You Feel Good. Hoor je

Ja, er staan verschillende bands in de top 810. Als het om de titel gaat, hè. Je hebt bijvoorbeeld de Gap Band, de Steve Miller Band, de Jake Giles Band en dus ook de Robert Cray Band. Op 662 staan ze Right Next Door. Ja, soms vind je de liefde gewoon om de hoek, zo dichtbij kan het zijn. Terwijl heel veel liefdesliedjes ook antwoorden proberen te geven, stelde Howard Jones eigenlijk een vraag. De vraag wat liefde nu eigenlijk echt betekent en of je geluk wel van iemand anders moet laten afhangen. What is love? Goeie vraag. In de 80's top 810 staat hij op nummer 661.

0: 80's top 810.
1: Radio 10.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Tot middernacht, dag 1 van de 80's top 810. Met op 660 Bruce Springsteen ook Bananarama ga je horen. Maar is het Radio 10 nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen is een schip in problemen. Het zeeschip loopt vol water en dreigt te zinken, meldt de veiligheidsregio. Met man en macht wordt geprobeerd om het water uit het schip te pompen. Het gaat om een schip van ruim 70 meter lang. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Er zijn geen gewonden gevallen. En Olcay Gülsen heeft een emotionele video op social media geplaatst naar aanleiding van haar beroving. Daarin zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. Olcay werd donderdag beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. En verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets. En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
15: Jan-Paul Grotendraars.
2: Het is genieten van deze heerlijke lijst. Bananarama komt eraan en eerst op 660. Bruce Springsteen. En

0: keer staan ze in de lijst. Je gaat ze hierna nog 3 keer horen. Bananarama op nummer 659. Love in the First Degree. Ja.
1: Het is top 810.
0: Een hele goede avond. Wat goed dat je erbij bent. Genieten van het allerbeste uit de jaren 80. Een week lang hier op Radio 10. Met dank aan jouw stemlijstje natuurlijk. Moet ik er wel bij zeggen. Die kon je afgelopen week doorgeven. Via radio10.nl. En daar vind je ook de complete lijst. Grote iconen gaan voorbij komen. Onder andere de soul-legende die vorige week nog hier in ons land was. Vorige week stond hij in de Ziggo Dome. Stevie Wonder is 76 jaar, still going strong. Ja, en ondanks zijn legendestatus staat hij maar 3 keer in de 80's top 810. Maar goed, je gaat hem dadelijk in ieder geval horen. Part-time lover. En eerst de op 1 na meest succesvolle Nederlandse band in de lijst. Op basis van noteringen dan, hè. Doe maar. Die staan er 7 keer in. En daarmee de Nederlandse band die er het meest in staat in de lijst. En daarna komt De Dijk. 6 plekken in de top 810. Ben nu op nummer 658. Nergens goed voor.

Ja, hij heeft het merendeel van zijn hits in de jaren 70 behaald natuurlijk, hè. Onder andere van het album Songs in the Key of Life, wat dit jaar 50 jaar bestaat. En ja, dat was allemaal jaren 70. Mede ook de reden dat hij maar 3 keer in de top 810 van de 80 staat natuurlijk. Stevie Wonder, je hoorde hem net op 657 met Part-Time Lover op Radio 10. De eerste dag van de lijst, tot en met vrijdag de grootste hits uit de jaren 80. Bij Gijs Staverman hoor je komende vrijdag de nummer 1. En nou, mocht je willen weten hoe die hele lijst eruit ziet, zodat je bijvoorbeeld ook kunt meelezen tijdens het luisteren, kijk dan even op radio10.nl, hè, daar vind je de volledige lijst. Belly Midler komt eraan, moet ik zeggen. Is Crowded House, 656, Into Temptation.

0: Betty Miller op Radio 10 en Beast of Burden op 655 in de 80s top 810... waarin je zometeen de SOS-band hoort, Just Be Good To Me. En ook de hit die pas een hit werd toen er één woordje in de titel werd veranderd. Je hoort het zo.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Keukenkopers, opgelet. Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
0: Oh jongens, dat er zoveel moois is gemaakt in de 80's. Billy Ocean zometeen. En eerst is dit de SOS Band op nummer 654.

0: Ja, wat één woordje een verschil kan maken.
1: De 80's Top 810.
0: Want toen Billy Ocean dit liedje in 1984 uitbracht, toen heette het oorspronkelijk European Queen. En die versie deed vrij weinig in de hitlijsten. En daarom besloot de platenmaatschappij voor de Amerikaanse markt eigenlijk een nieuwe titel te gebruiken. En dat werd Caribbean Queen. En ja, in één keer sloeg die plaat overal aan. En het werd gewoon de grote doorbraak van Billy Ocean in Amerika. En het is eigenlijk ook de versie die hier in Europa toch wel eens bijgebleven. En terechtgekomen op nummer 653 in de top 810 van Radio 10. Sommige hits gaan over liefde, hè, over mooie vrouwen bijvoorbeeld. En andere die gaan over een stad. Jim Kerr van de Simple Minds die schreef een eerbetoon aan zijn geboortestad Glasgow. En tijdens wandelingen langs de River Clyde toen zag hij de leegstaande scheepswerven en ja, de neergang van de industrie zoals hij het zag. En tegelijkertijd gaf het hem ook het gevoel, de hoop eigenlijk, dat de stad zich opnieuw zou uitvinden. Nou ja, dat gevoel, dat inspireerde hem om Waterfront te schrijven. In de 80's Top 810 op 652.

Linda reageert via de app van Radio 10. Ze zegt, oh heerlijk dit. Mijn middelbare schooltijd in muziek samengevat. Wat een fijne lijst. Nou, dat vind ik mooi gezegd, Linda. Dankjewel voor je reactie. Ja, laat vooral iets van je horen. Het is leuk natuurlijk. Hoe luister jij de lijst? En wat zijn jouw favorieten? Je kunt een berichtje tikken of inspreken via de app van Radio 10. Johnny Hayes Jazz, die hoorde je net. Shattered Dreams. In de lijst met nu Sheila E. En ja, en eigenlijk alles hoor je hier Prince. Ze heeft het samen met hem geschreven. Je hoort hem ook zingen op de achtergrond. Hij heeft verschillende instrumenten bespeeld, behalve de drums. Want die zijn natuurlijk voor Sheila E. zelf. A Love Bazaar op nummer 650 in de lijst.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Nog één uurtje van deze eerste dag van de 80's Top 810... met Snowy White, Glenn Frey en Alison Moyet zometeen. Eerste nieuws van 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen... na de uit de hand gelopen AZC-protesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. De protesten in september waren gericht op de opvang van 132 asielzoekers... Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie... waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. Een schip voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt niet langer te zinken. De situatie is stabiel, dat meldt de veiligheidsregio. Wel zijn twee bemanningsleden licht gewond geraakt. Eerder op de avond liep het schip van ruim 70 meter vol water... en werd met man en macht geprobeerd het water uit het schip te pompen. Ook werden twee sleepboten ingezet om het gevaarte stabiel te houden. Duikers zijn nu het water ingegaan om het gat te dichten. Het is nog niet bekend hoe het schip water heeft kunnen maken. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten... om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade... Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. En Olcay Gülsen heeft een emotionele video op social media geplaatst naar aanleiding van haar beroving. Daarin zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. Olcay werd donderdag beroofd van haar dure horloge door twee mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. En verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.
16: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, Biodermal 1+1 gratis.
20: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
21: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
22: Simjo.
20: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
23: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
24: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
25: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
26: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
27: Een initiatief van Pfizer.
28: Keukenkopers, opgelet! Nu
29: big deals bij Keukenconcurrent.
28: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
30: Top 810.
31: Jan-Paul Grotendraast.
14: Met nu de man die na Thin Lizzy en Pink Floyd solo ging. En het werd een eendagsvlieg. Snowy White. Hier is Bird of Paradise.
30: Radio 10.
32: ...648.
33: Snowy.

De film Beverly Hills Cop is goed vertegenwoordigd in de lijst, hoor. Het is top 810. De film ken je waarschijnlijk nog wel met Eddie Murphy in de hoofdrol. Met die bekende tune van Harold Faltermeyer, Axel F. Staat ook in de lijst op nummer 737. Dus die is al geweest. Ja, dan heb je nog Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. Wordt gebruikt in de tweede Beverly Hills Cop film. Die staat op nummer 450 in de lijst. Dus die ga je nog horen. En ook een liedje wat je net hoorde komt uit de film. En dat was Glenn Frey natuurlijk. The Heat Is On. Op 647. In de 80's top 810. En zo staan er nog veel meer soundtracks in de lijst. Van de grote bekende films. Misschien wel een van jouw favoriete films. Ik noem bijvoorbeeld Top Gun. Footloose. Dirty Dancing. Flashdance. Ghostbusters. Fame. Ja, de Rocky films natuurlijk. Nou ja, weet je. Je gaat ze allemaal horen deze week. In de 80's top 810 van Radio 10. Met zometeen de Jay Giles Band. Ook Doe Maar komt eraan. En hier is Alison Moyet op nummertje 646.

Ja, de middelste twee pagina's van een magazine, hè? Dat is de centerfold. En dat je dan een jeugdliefde jaren later ziet in een magazine met een nietje in haar buik. Daar komt het een beetje op neer. Daar gaat het liedje over. Jay Giles Band op 645 in de 80's top 810. Met zometeen het liedje over praten in je slaap. En ik heb dat altijd wel een bijzonder fenomeen gevonden. Dat je praat in je slaap. Dat je ja, tijdens het slapen misschien wel je diepste geheimen vertelt. Ik had een ex-vriendinnetje, lang geleden, die deed dat net even anders. Want in plaats van dat ze gewoon ging praten en dingen ging vertellen in haar slaap, stelde ze allerlei vragen in haar slaap. En een van de eerste keren, toen dacht ik dat ze gewoon wakker was en dat ze het gewoon tegen mij had. En toen vroeg ze zoiets als van, waar was je? En waarom is de deur dicht? Weet je wel, dat soort gewoon hele random vragen. Ik snapte er helemaal niks van, maar ik ging er toch even serieus op in om er uiteindelijk achter te komen dat ze toch gewoon aan het praten was in haar slaap. Uiteindelijk vond ik het wel grappig, maar ik moet wel eerlijk toegeven, na een paar weken toch maar uitgebakken. Vermoeiende nachten. Talking in your sleep, The Romantics, ga je zo meteen horen. Nou, doe maar op 644.

0: 810 van Radio 10. Talking in Your Sleep hoorde je op 642. The Romantics. Met zometeen de Bellstars, Terrence Trent D'Arby en ook Lisa Stansfield. Komt eraan.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Madland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a word! And give you a word!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more from Extra Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama.
11: Oeps, I did.
10: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
16: Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
15: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
17: Jan-Paul Grotendraast.
0: Nog een half uurtje en dan zit deze eerste dag van de lijst er alweer op. Met nu op 642 Lisa Stansfield en All Around.

Je kent hem van Dance, Little Sister en Sign Your Name. En die ga je nog verderop horen in de lijst. En deze staat op 641. 80's top 810. Wishing Well, Terrence Trent D'Arby. In de 80's top 810, ja. Ja, als je een kind was in de jaren 80, dan is de kans groot dat je met Lego hebt gespeeld. Nou ja, goed, wie is er eigenlijk niet opgegroeid met Lego? Ook in andere decennia. Hey, vanaf 15 oktober vindt Lego World plaats in de jaarbeurs in Utrecht. En deze week maak je kans op tickets van 10 in de middagshow met Gijs Tafelman. Een setje van 4 tickets, dus ja, niet alleen het kind in jezelf, maar eigenlijk ook je eigen kinderen kun je meenemen. Deze hele week dus jouw kans op tickets voor Lego World en ook hele mooie Lego sets kun je winnen bij Gijs op Radio 10. Nou, gaan we door met de 80's top 810. Het laatste gedeelte van deze dag met dadelijk Brian Ferry. En hier zijn de Bell Stars.

Hollands uit de film Buster is dit, hè? 1988. Met in de hoofdrol, ja, Phil Collins ook. Hij acteerde in de film en hij maakte ook de soundtrack. A Groovy Kind of Love stond er ook op. Dat werd ook een enorme hit. En deze, Two Hearts, op 638 in de 80's top 810. Morgen vanaf 8 uur dan gaat de lijst weer verder in de ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. En zo kun je nog 4 volle dagen genieten van de grootste hits uit de jaren 80. En op radio10.nl kun je de lijst nalezen. Daar staat ook een 80's quiz, waarin je je kennis over de jaren 80 kan testen. Dat is ook heel leuk om te doen. Nou ja, en ik spreek je in ieder geval morgenavond weer vanaf 9 uur. Uit de lijst heb ik er nog 2 voor je. Michael McDonald komt eraan. Na Duran Duran op 637. Hang

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In de Eemshaven in Groningen wordt door hulpdiensten nog altijd met man en macht geprobeerd om te voorkomen dat een zeeschip kapseist. Volgens RTV Noord is het grootste gevaar voorbij. Het gat in de machinekamer waar water in kwam is gedicht en het schip komt weer omhoog. Volgens de veiligheidsregio Groningen zijn er 2 lichtgewonden. Ze zijn ter plaatse geholpen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen AZC-protesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. De protesten in september waren gericht op de opvang van 132 asielzoekers. Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie, waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Er zijn geen overlevenden, bevestigt de president van het land. Volgens Reuters is het een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. OJ Gülsen heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt OJ dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. OJ werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zet ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn 2 lichtgewonden die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen zijn aangehouden, zeker 18 agenten raakten gewond, aldus VRT Nieuws. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Paul J. Gulson heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. Paul J. werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

because my dreams are bursting at the seams.

Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar vanavond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep erbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn twee lichtgewonden, die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen